waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. En de Amerikaanse president Trump heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Trump werd hij door Xi gefeliciteerd met allerlei successen die hij zou hebben bereikt, zoals rond de oorlog met Iran. Hij hoopt dat de relatie met China sterker en beter wordt dan die ooit is geweest. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.

Goedenacht. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen twee moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien. Het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesoer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesoer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies, op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de 2e halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten probeerden zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

0: 1 minuut over 6, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny.
1: Ja, goedemorgen. Het is onrustig in Stadskanaal in Groningen. Mensen zijn er boos op de twee vrouwen. Die worden verdacht van kindermishandeling. Gisteren zijn die twee moeders opgepakt en in de buurt zijn ze woedend, zegt deze inwoner bij Hart van Nederland.
2: Echt, ik heb hier geen woorden voor. Dat ze die kinderen druk zijn, dat een meisje een gat in haar maag had, dat vind ik het ergste.
1: Bij die vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en er dreigen meer acties. Vanwege alle onrust geldt er in een deel van Stadskanaal daarom het hele weekend een noodverordening. In Vaals, dus in Limburg, is een schietpartij geweest. Het gebeurde vannacht, meldt de politie. Een man van 27 is om het leven gekomen. Verder is er nog veel onduidelijk. Het is nog onbekend waarom er is geschoten. Er is ook nog niemand opgepakt. Dan naar Oekraïne. Het dodental in Kiev loopt hard op na de zware Russische aanvallen van de afgelopen dagen. Er waren honderden drone- en tientallen raketaanvallen. 21 mensen zijn erbij om het leven gekomen. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. En alle finalisten van het Songfestival zijn bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Er waren geen grote verrassingen. Onder meer de favorieten Denemarken en ook Australië zijn door. En ook Malta mag naar de finale met dit liedje. Dat is geschreven door een Nederlander. En die finale is dan morgenavond om 9 uur. Het weer nog van Weerplaza in het zuidoosten. Vanmorgen nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. Kans op regen. Vanmiddag dan wordt het overal grijs en nat. Wordt rond de 11 graden.
3: Vindt Marsje met geen vertragingen en geen controles.
4: Wij gaan dwars door Nederland. Matty versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
5: Joost Swinkels.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Een lang weekend vrij voor Mattie en Marieke. Daarom Joost hier. Kygo komt eraan. Ook Somebody's Own na Lady Gaga.

0: minuten over 6 op deze vrijdagochtend. Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Ze genieten van een lekker lang weekend vrij. Goedemorgen, Danny.
1: Goedemorgen, Joost.
0: En goedemorgen, Eemans redactie.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jongens, happy Friday!
1: Happy Friday.
0: Happy Friday. Altijd als we hier op de redactie komen, dan doen we altijd even een rondje. Zo van, nou, wat heb je gisteren nog gedaan? Heb je nog een leuke middag gehad? Danny, jij zei, ja, ik ben bij de meubelboulevard geweest.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Zei, ik heb een rondje hard gelopen. Maar Thomas op de redactie vertelde ons iets dat doet de mond openvallen.
2: Ja, ik zat tot laat nog eventjes te werken. En ik zag dat mijn vriendin voor mij op de bank een documentaire zat te kijken. En dat trok toch mijn aandacht, dus ik ben daarnaast gaan zitten. Ik heb de hele middag tot ik naar bed ging een documentaire over bijen zitten kijken.
0: Ja, ik kan het bijna niet geloven. Dus Danny zegt hij ook, heb jij niks te doen of zo? Is het leven uitgespeeld? Toen zei hij, dit was waanzinnig interessant.
2: Ja. We zaten op een gegeven moment te kijken en mijn vriendin die keek opzij en zegt, je mond staat echt open de hele tijd.
0: Maar
2: echt
0: heb je nog een interessant feitje of zo? Weet je, wat heb je nog opgestoken van de bijen?
2: Nou, een bijenkolonie is sowieso, het zijn alleen maar vrouwtjes. Want ja. Het is veel productiever. En alleen in de zomer worden de mannetjes geboren. Die zijn veel groter dan de vrouwtjes en die nemen ontzettend veel plek in. Ze doen verder ook niks. Ze bestuiven niet, ze hebben geen angel, ze kunnen helemaal niks. Ze zijn er alleen maar om de vrouwtjes te bevruchten. En zodra dat seizoen weer voorbij is, dan worden ze de kolonie uitgetrokken door de vrouwen. En dan zijn ze lekker de vrouwtjes alleen.
0: Goh, hoe heet die docu?
2: The Secret of the Bees.
0: Nou, ja, Danny, ja. Als je dit weekend niks te doen hebt.
1: Nou, ik heb nu al meer geleerd dan de hele dag gisteren.
0: Ik wou net
1: het is 6:10, joh.
2: Lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Zomerkindjes, dus die bijen vreten, zuipen. En dan de kolonie uitgetikt worden.
1: Ja.
0: Ja, ik ben 15 september jarig. Dat is in principe nog de zomer. Het zou een bij kunnen zijn. Goedemorgen. Kygo, Khaled, Save My Love voor je zometeen. Na Aretha Franklin bij Q.

0: Save My Love by Q. Maakt het 18 minuten over 6, Joost, hier op de plek van Mattie en Marieke. Ja, gisteren beviel het mij dan weer uitstekend. Ik denk jou ook wel, Danny.
1: Nou?
0: Twee keer kans op 2.500 euro door te slingeren aan het verjaardagsgat.
1: Ja, geweldig.
0: Ik klop mijzelf dan een klein beetje op de schouder. Ik zeg dat met enige zelfverzekerdheid dat het toch wel vaak is dat die in de buurt zit. Gisteren bleek dat dan ook weer zo te zijn. 1 keer 2 dagen ernaast, 1 keer 3 dagen ernaast. Ja, het is geen winst. Het is geen winst. Het is wat. Het zit niet echt in de buurt, maar...
1: Je koopt er natuurlijk niks voor.
0: Je koopt er natuurlijk niks voor. Zo
1: het lijkt wel zo te zijn dat als jij draait... dat de kans net wat groter is dat dat rand op de juiste datum valt.
0: Zometeen om 6:30. Nieuwe ronde, nieuwe kansen op 2.500 euro. Voor welke maand we gaan spelen, hoor je zo. Daarnaast speel ik als Mattie en Marieke er niet zijn... een soort variatie op ja-nee. Namelijk geen ja, geen nee, geen Een minuut lang mag je geen ja, geen nee, geen zeggen. Ja, gisteren had ik lage verwachtingen, zeg ik heel eerlijk. Dat doet niet af aan iemand persoonlijk, maar vooral aan het feit dat het gewoon best wel moeilijk is om een minuut lang geen ja, geen nee, geen te zeggen. Toen was daar toch Julia en zij lukte het om een minuut lang geen ja, geen nee, geen te zeggen met een soort ja, robot-tactiek noem ik hem dan altijd. Dan ga je dus gewoon heel erg zorgvuldig letten op je woorden en hele korte antwoorden geven. Straks rond de klok van 7:45 een nieuwe ronde. Ja, en ik wil deze ochtend even hebben over financiële meevallers. Vakantiegeld komt er natuurlijk aan. Eigenlijk ook wel een onverwacht moment. Misschien voor velen dat je denkt, oh ja, lekker dat vakantiegeld. Maar ja, er is natuurlijk nog wel eens een keer een andere manier om een financiële meevaller te hebben. Daarover later meer. Teddy Swims komt eraan en Katy Perry. Dit is

0: die swims back you. En Bad Dreams. Zometeen voor 2.500 euro. Nieuwe ronde aan het nieuwe slinger aan het verjaardag. Ja, gisteren zat er toch weer iets in het vat. Maar het kwam niet helemaal tot wasdom. Uiteindelijk 2 en 3 dagen ernaast.
1: Ja.
0: Zometeen voor 2.500 euro gewoon een nieuwe slinger. De grote vraag is, voor welke maand gaan we draaien? Het is in ieder geval de maand waarin deze gozer jarig is.
2: Het zit hier god heet in dit hok. Volgecremeerd gewoon was hier. Dat is gewoon niet normaal. De graftandse villa van 50 miljoen en nog niet een airco. Onder de branddeken.
0: Ik vind het mooi, we luisteren dit een klein stukje. Jij zit er gewoon mee te praten, Danny ook. Jij kent het gewoon helemaal uit je hoofd.
3: Ik heb het vrij veel gezien inderdaad, ik vind het erg grappig.
0: We gaan het draaien voor de maand van Gordon. Na het nieuws van 6:30 hoor je voor welke maand dat is. Het nieuws komt eraan. Danny, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. In dat nieuws gaat het zometeen over de Nakatitan Chayapumensis.
0: Ik denk dat jij gaat vertellen wat dat is. En ook Fever Dream. Alex Warren, hoor je zo?

0: Discos Amsterdam hier.
1: We hebben een nieuwe single.
2: Met mij, Jan Smit.
3: En met mij, Frans Bauer.
4: Want zij hoort bij mij.
2: Bij mij is nu overal te beluisteren.
5: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nu, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
9: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Oh. Goedemorgen allemaal!
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: 2 minuten over 6:30, verkeersinformatie van Flitsmeister. Kan er kort over zijn, geen vertragingen, geen controles. Dan het weer van Weerplaza. In het zuidoosten vanochtend nog wat zon. De rest van het land bewolkt. Kans op regen. Vanmiddag wordt het overal grijs nat. Het wordt rond de 11 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
22: Ja, goedemorgen. Onrustig is het in Stadskanaal in Groningen. Mensen zijn er boos op de twee vrouwen. Die worden verdacht van kindermishandeling. Die twee moeders zijn opgepakt, werd gisteren al bekend. En bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid. Vanwege alle onrust geldt er in een deel van Stadskanaal het hele weekend een noodverordening. En tot die tijd mogen mensen alleen het gebied in met een geldige reden. En er geldt ook een samenscholingsverbod. Op het Caribische eiland Saba wordt nog altijd met man en man gezocht naar een Nederlander die is vermist. Het gaat om een man. Woensdag ging die een stuk lopen. Hij komt dus niet meer terug. Gisteren is ook al met drones gezocht. En in Rotterdam is de politie druk op zoek naar een nepbezorger die gisteravond een winkel en twee tankstations heeft overvallen. Het gaat om een man. had zich verkleed als bezorger van thuisbezorgd met een witte helm. Met een mes bedreigde hij het personeel en een man nam onder meer een kassalade mee. Dan naar Thailand, daar zijn de resten van een gigantische dinosaurus gevonden. Die soort leefde zo'n 113 miljoen jaar geleden. Hij heeft ook een ingewikkelde naam.
0: It's called, I'm going to take my best crack at this, Nagatitan Chayamumensis.
1: Danny,
22: ja?
1: Jij als nieuwsorakel.
0: It's called, I'm going to take my best crack at this, Nagatitan Chayamumensis.
1: Komt u maar.
22: Ja, ik dacht, ik laat
1: ja, hier laat anders, ik zie wat je doet hier.
22: Dit is zo'n moeilijke naam. Ik kan het wel proberen. Nagatitan Chayamumensis.
1: Hey, goed.
22: Zo heet die dino dus. Hij was 27 meter lang, woog 27 ton, dat is evenveel als 9 olifanten... en was 2 keer zo groot als een T-Rex. Die plantenetende dino is de grootste dinosaurus ooit gevonden in Zuidoost-Azië.
1: Ik vind dino's toch altijd waanzinnig fascinerend, toch? Dat je, als je, daarvan, je hebt hier een plaatje erbij gezet.
22: Ja.
1: Ja, het is een immens beest waarvan je eigenlijk niet kan voorstellen dat hij hier ooit heeft rondgelopen, toch?
22: Nou ja, dan stel je dus even voor, evenveel weegt hij als 9 olifanten.
1: Krankzinnig, echt krankzinnig.
12: Joost Swinkels.
1: Zometeen voor 2.500 euro een slinger aan het verjaardagsgat. En we gaan natuurlijk draaien voor de maand juli. Ben je jarig in juli? 0909 9596. Kom maar door.

0: Coldplay in Paradise. Hey Dominique, goedemorgen.
1: Goedemorgen Joost.
0: Nog één dagje en dan eindelijk vakantie. Wat ga je doen?
1: Ik ga naar Center Park een aantal dagjes. Nog net even voor onze dochter 5 wordt in de leerplicht ingegaan.
0: Oh ja, goed. Dus daar kun je nog lekker even ontsnappen. Wat heerlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ach, zie je er tegenop dat ze naar school gaat? Of ben je er ook wel klaar mee?
1: Ja, ik ben er wel aan gewend. Het is meer dat je dan de vrijheid een beetje mist van zo even tussendoor weg.
0: Ja, dat geloof ik goed, Dominique. Hey, die 2.500 euro zou wel welkom zijn dan voor een weekendje Center Park. Dat is ook niet meer te betalen tegenwoordig.
1: Zeker. En de zomervakantie komt er ook nog aan. Dus dat zou mooi meegenomen zijn. Nog.
0: Zijn daar al wel plannen voor of niet?
1: Ja, het is al geboekt. We gaan met vrienden naar Turkije.
0: Och, wat heerlijk. Dominique, je bent op de radio, dus 100 euro is sowieso voor jou.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en het hengstenbal is bij deze geopend. Wat voor hengst mag ik er aan gaan geven?
1: Doe maar eens een keer een zachte hengst.
0: Een zachte hengst. Oké, ik heb gisteren 2 keer hard gehengst. Toen zat ik er 3 dagen en 2 dagen naast. Dan doe ik nu een zachte hengst, Dominique. Als jij het wil, dan ga ik draaien.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, komt ie aan. Zeg maar, 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
0: Zou een zachte hengst dan beter werken dan een harde? Dat is de vraag. De grote vraag voor 2.500 euro. Ben je jarig op 27 juli?
1: Nee.
0: Ah, 18 juli.
1: Ja.
0: Ja, had ik toch beter harder kunnen hengsten.
1: Ja.
0: Helaas. Wel, ja. Dankjewel voor het meedoen en heel veel plezier met 100 euro. Fijn weekend alvast.
1: Ja, super. Dankjewel, hè.
0: Straks rond de klok van 8:30. Nieuwe ronde. Dit is

0: wel een Freek bij Q. Onderweg naar later. Ik vind het zo cool, ik vind het zo leuk voor ze... dat we gewoon 10 keer het Gelredome gaan bestieren.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ga vanavond lekker kijken.
1: Oh!
0: Lekker meezingen.
1: Ga je kijken of ga je er echt heen?
0: Nee, ik ga heen. Ik ga naar het concert.
1: Wat super zeg.
0: Bij een vriendinnetje Lara, het leuke was zij... is het iets minder in de Suzanne en Freek garantie... dan dat wij dat zitten hier bij Q. En als je veel naar Q luistert, hij zegt... ja, ik ben echt al veel hits van Suzanne en Freek aan het luisteren... zodat ik dan mee kan zingen. Dat vind ik wel erg zoek.
2: Matties. Truienradar.
0: Ja, Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Ik dacht, ja, die truienradar, dat moet toch even een democratisch bewind worden... in plaats van dat dictatoriaal bewind wat Mattie daarvoor voert. Ja. Dus Danny, jij bent in dit geval mijn medestander.
1: Oké.
0: Waar gaan we voor?
1: Nou,
0: ik bedoel,
1: ja.
0: 12, 13 graden vandaag.
1: We willen ons goed mogen gaan inpakken. Het gaat regenen. Het wordt niet zo warm. 12, 13 graden, zoals je zegt. Een 4, denk ik.
0: Ja, of moeten we gewoon voor de 5? Ik bedoel, regen?
1: Nee joh, het is toch geen winter?
0: Oké.
1: Zet de kerstboom ook binnen, joh.
0: Oké, we gaan voor een 4, dan gaan we voor de trui.
1: Maar volgende week, hè, temperaturen rond de 26 graden.
0: Dan gaan we voor de 0, dan mogen we allemaal bloot de straat op. Code bloot. Aha, take on me, zometeen de Hendrix bij Q. Dit is Golden.

0: Aha bij Q-Music en Take On Me.
1: Normaal.
2: Doe eens normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zelf normaal.
0: Ja, Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Normaal gesproken de avondshow doe ik iedere dag een klein bevolkingsonderzoekje naar het gedrag van onze Q-luisteraar. Daarbij de vraag aan jou, is deze gekke gewoonte nou echt heel erg gek? Of valt het misschien allemaal best wel mee? In normaal of niet testen we die gekke gewoontes. Neem bijvoorbeeld Demi.
4: Als de tijd zeg maar hetzelfde is, dus bijvoorbeeld 17-17, 18-18, dan tik ik de grond.
0: Ja, dan tikt zij dus de grond aan. Dit bleek een familietraditie te zijn. Dus wanneer zij bijvoorbeeld in een restaurant zitten en het is inderdaad 19-19 of 20-20... dan gaat die hele familie die tikt dan dus de grond aan. Dat vond ik zo fascinerend. Gabrielle was daar ook.
5: Ja, ik kou dus op vloeibare substanties. En oh ja, onder andere bijvoorbeeld de schuim van je cappuccino. Of ja, fla, milkshake.
0: Ja, dat werd dan weer normaal bevonden. Die grond aantikken was overigens niet normaal. Dat is vooral nog even goed om te weten. Als je nou zelf in het bezit bent van een gekke gewoonte waarvan iedereen altijd in jouw omgeving zegt, ach, je bent echt de enige die het doet, kom maar door via de Q-app. Ben je zo meteen aan de beurt. Danny, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Nieuws van 7 uur komt eraan. Wat zit erin, Sal?
6: Nou, misschien heb je gekeken of was je een van de velen die het Songfestival weer even heeft overgeslagen. En dan zo meteen een korte samenvatting van wat er gisteravond nou is gebeurd. Met ook een, Nederlands tintje.
0: Sarah Larsson komt eraan.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
10: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
9: Die andere stuiterbal daar.
10: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
21: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
22: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
24: Dat is een zonnig prijsje.
23: Ja,

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: 7 uur geweest, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Danny.
7: Ja, goedemorgen. In Stadskanaal in Groningen geldt de komende dagen een noodverordening. In een deel van het dorp geldt tot en met zondag onder meer een samenscholingsverbod. Het heeft te maken met alle onrust daar. Mensen zijn er boos op de 2 gearresteerde vrouwen die worden verdacht van kindermishandeling. In de buurt zijn ze woedend, zegt deze inwoner bij Hart van Nederland.
8: Echt, ik heb hier geen woorden voor. Dat ze die kinderen druk zijn en dat een meisje een gat in haar maag had. Dat vind ik het ergste.
7: Gisteren zijn bij die vrouwen thuis door boze mensen de ramen ingegooid. In Biddinghuizen in Flevoland moeten tienduizenden kippen worden gedood. Er is vogelgriep uitgebroken daar op een pluimveebedrijf. Dieren moeten worden geruimd om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. In de buurt mogen voorlopig ook geen vogels en eieren worden vervoerd. Is het helemaal misgegaan op de Malediven met een paar duikers. 5 Italiaanse duikers zijn er gisteren het water ingegaan om een paar grotten te verkennen. Ze zijn alle 5 om het leven gekomen. Hoe dat kon gebeuren, dat is nog onbekend. Het gaat om het meest ernstige duikongeluk ooit op de Malediven. En geen grote verrassingen gisteravond bij de tweede halve finale van het Songfestival. De favorieten zijn allemaal door, onder meer Denemarken en ook Australië met dit nummer. Ja, ook Malta is door met een liedje dat is geschreven door een Nederlander. Finale is morgenavond om 9 uur. Het weer nog van weer plaatsen aan grijze en op veel plekken ook een natte dag. Het wordt een graad of 11.
6: Flitsmeister meldt vertraging op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Pernis en de Benelux-tunnel. 1 kilometer, 4 minuten vertraging. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. 3 kilometer, 5 minuten komt daardoor wegwerkzaamheden.

0: Zo, Lars, met je Music Midnight Sun.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zo, normaal.
0: Ja, Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. En normaal of niet neem ik iedere avond een gekke gewoonte onder de loep. En is daarbij de vraag, is het nou normaal of niet? Anoniempje, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Joost.
0: Jij wil graag anoniem blijven bij deze gekke gewoonte. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
4: Ja, toch wel, hè?
0: Ja. Is er iemand in jouw omgeving die dit ook doet?
4: Nee, niet dat ik weet.
0: Nee, en doe je het ook ongezien iedere keer, of niet?
4: Ja.
0: Ja, ja. Anoniempje, vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe je?
4: Ja, ik krap in mijn oor en als ik dat gedaan heb, dan ruik ik aan mijn vinger en daarna veeg ik het meestal af aan een zakdoekje of zo.
0: En waarom?
4: Ja, ik heb geen idee. Omdat, ja, nee, ik weet het niet.
0: Ja, wat is het ook? Kijk, je kunt ook weinig doen aan de geur, denk ik zo, toch? Dat je denkt, dit is ook, is het ter controle of zo? Dat je denkt, oké, je moet het even aanpassen weer. Maar dat wordt ook lastig, lijkt mij.
4: Ja, ik heb altijd oorontstekingen al in mijn leven, zeg maar. En ja, misschien is het voortgekomen uit ruiken of het de geur heeft of zo. Oh, ja. Ik weet het niet.
0: Oké, okay, nou, ja, sorry als je net aan je ontbijt zit. Dat wil ik er ook bij gezegd hebben. Zullen we de vraag maar dan even stellen aan de Q Music App?
4: Ja, laten we maar doen.
0: Is het normaal of niet? Sorry, ik vind het ook lastig om zelf dan uit te spreken. Om in je oor te krabben en dan daaraan te ruiken en het af te vegen aan een zakdoekje. Ja, en normaal of niet, kom maar door via de Q App. De uitslag die zal zo meteen volgen, anoniempje.
4: Ja.
0: Hoe vaak op een dag doe je het?
4: Nou, ik merk dat het wel wat minder wordt.
0: Oké, goed zo.
4: Dus ik durf er geen aantal aan te geven. Okay.
0: Nou, het aantal normaal of niet, hoor je zo meteen na de nieuwe van Sienna Spyro bij Q.

0: Swedish House Mafia bij Q. Don't you worry, child.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zo, man.
0: Ja, Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Iedere avond in de avondshow doe ik een klein bevolkingsonderzoekje naar het gedrag van onze Q-luisteraar in de hand van een gekke gewoonte. En daarbij de vraag, is het nou normaal of niet? Anoniempje, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij wilt het liefst dat jouw gekke gewoonte anoniem wordt behandeld. Ik snap dat op zich best wel, want vertel, en sorry als iedereen net aan zijn ontbijt zit. Wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe je?
4: Ik krap in mijn oor en daarna ruik ik aan mijn vinger en dan schrijf ik het af aan een doekje.
0: Ja! Je hebt een verleden van veel oorontsteking, dus daarom dacht je, dan zal dat misschien wel de reden zijn. Ja, wat denk je dat de Q-app heeft gezegd?
4: Ja, niet normaal.
0: Nou, Nicole zegt, ja, is normaal, doe ik ook. Kevin zegt, gewoon normaal, doe ik ook. Lilian zegt, zeker normaal, doe ik ook. Alleen dan niet met mijn oren. Iris zegt dan weer, niet normaal. En ik geloof dat ze het... Ik geloof ook niet dat ze het aan een zakdoekje afveegt. Bertine zegt, nee, niet normaal. Kim zegt, nee, overduidelijk dikke nee. Ik was een broodje pindakaas aan het smeren. Dat smaakt ineens een stuk minder. Pascal zegt, nee, ik vind het wel een hele rare, gekke gewoonte. Stefanie die zegt, ik vind het ronduit smerig. Maar mag ik wel zeggen dat ik het dapper vind dat anoniempje toch op de radio wil vertellen? Nou, dus dat compliment kan je zeker in je zak steken. Ja, en Liske zegt, sorry, maar niet normaal. Ik word al misselijk bij het verhaal. Anoniempje, er is een uitslag. Je voelt hem misschien een klein beetje aankomen, maar niet normaal.
4: Maar ik vind toch dat er toch een aantal mensen zijn die het ook doen. Dat had ik niet verwacht.
0: Nee, dat sterkt jou toch in die gekke gewoonte als ik het zo hoor.
4: Ja.
0: Anoniempje, mag ik jou een hele mooie dag wensen?
4: Hetzelfde, bedankt.
0: En hou het zakdoekje bij de hand, zullen we maar zeggen.
4: Ja.
0: Tot later. Als je nou zelf in het bezit bent van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral even via de Q-Music app. Dit is Damiano.

0: Sarah Banks Music en Head Held High. Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Bij afwezigheid van Mattie en Marieke is ook ja, nee, mee op een lang weekend vrij. En daarom speel ik geen ja, geen nee. En u zeggen mag ook niet. Een minuut lang mag je dus geen ja, geen nee, geen u zeggen. En dat is moeilijker dan je denkt. Gisteren lukte het Julia na eindelijk heel veel pogingen te hebben geprobeerd. Was zij die een minuut lang geen ja, geen nee, geen u wist te zeggen. Zij won daarmee de Mattie en Marieke zijn er niet. Daarom is Joost er koffie en theemok. Ik heb er nog een paar liggen, heb ik mij laten vertellen door Sascha van ons prijzenpaleis. Ik wil daar ook graag een keer vanaf. Ik wil ook graag een keer van die mokken af. Dus ben jij bij machten om een minuut lang geen ja, geen nee, geen u te zeggen? Althans, als je barst van het zelfvertrouwen, dan mag je je nu melden in de gratis berichtje via de Q-Music app. Speel je zo meteen mee? En dan Bruno Mars. I just might. Hoor je zo?
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-Music, de top
4: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
8: Obeling.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
12: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
20: Hey, bedankt.
19: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
22: Tango?
21: Huh?
22: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
23: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
24: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
25: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
26: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert.

0: bericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
1: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
2: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
1: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
0: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
6: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: 7:30 geweest, verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A27, Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. 3 kilometer, 8 minuten, komt daardoor wegwerkzaamheden. Dan het weer van Weerplaza. Onstuimige dag vandaag. Grijs, op veel plekken ook nat. Het wordt een graad of 11. Danny heeft het laatste nieuws.
12: Ja, goedemorgen. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is er onrustig bij de huizen van twee vrouwen die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op social media wordt opgeroepen zelfs brand te gaan stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft daar, mag er niet zijn de komende dagen. In Loosdrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers en dit keer is het rustig verlopen. Er was door de gemeente weer een speciaal vak aangewezen waar actie gevoerd mocht worden. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen demonstraties in Loosdrecht wel nog uit de hand. En alle finalisten van het Songfestival zijn bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Er waren geen grote verrassingen. Onder meer de favorieten Denemarken en Australië zijn door. En ook Malta is naar de finale. En met dit liedje, dat is geschreven door een Nederlander. Morgenavond is de finale om 9 uur.
13: Ja, het is misschien niet heel gek, maar het leeft toch totaal niet?
12: Nee.
13: Het leeft toch helemaal niet? Het
12: stond van de week al in de krant. Hè. Die schreven zelfs over een kijkcijfercrash. Ja. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ons land er niet bij is. Het is voor velen een bekend gezicht. In steeds meer kleine dorpen verdwijnen bibliotheken, scholen of zelfs supermarkten. Nou, in het dorp Herkingen, dat is in Zuid-Holland, laten ze het er nu niet bij zitten. Inwoners openen daar nu zelf een nieuwe dorpswinkel.
14: Een winkel is zoiets sociaals, een dorp. En een dorp met een supermarkt heeft een ander stempel als een dorp zonder winkel.
12: Deze bewoner die is er blij mee, het scheelt namelijk een hoop reistijd.
15: Even een pakje macaroni of een pakje zout of iets anders. Dat is gewoon best handig als je dan niet helemaal naar Middelharnis is. Of je moet naar Dirkstrand moeten.
12: Als het horen bij Hart van Nederland, er zijn steeds vaker van dit soort initiatieven. Dinsdag dan opent die winkel.
13: Ik kan me wel echt voorstellen als jij inderdaad een supermarkt in jouw dorp of stad hebt... en die verdwijnt gewoon. En je eerstvolgende supermarkt is, weet ik wat, 10 kilometer verderop.
12: Ja, 20 jaar, precies.
13: Ja, dat je echt denkt, ja, oké, en nu, weet je wel. Het is echt, als je inderdaad over maar... Ik bedoel, wie is er niet wel eens een keer iets vergeten tijdens het boodschappen doen? Ja, als je dan eens weer in de auto kan stappen voor even een pakje melk.
12: Ja, dat is nogal wat.
13: Nee, een goed initiatief, nee, toch? Ja, zeker. Ik ben er wel een voorstander van.
12: Zeker, ja, soms heb je dat je inderdaad het een en ander vergeet. Ik heb laatst gehad dat zo'n 3 keer op 1 dag in de Albert Heijn. Dat je gewoon echt dan maar weer dat vergeet, of dan was dat weer op.
13: Dat zegt dan weer iets anders, Danny.
0: Joost Swinkel.

0: Shania Twain, The Cube. That don't impress me much.
1: Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee.
2: Ja, hallo. Mattie en Marieke zijn er niet. Dus daarom spelen we geen ja, geen nee. En u zeggen mag ook niet.
0: Hey Debbie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joost.
0: Ja, een minuut lang geen ja, geen nee, geen u zeggen. Jij werkt als handhaving. Jij duldt misschien soms ook wel eens geen ja of geen nee. Is dat zo?
3: Dat klopt.
0: Wil je ook nog zeggen in welke stad je aan het werk bent? Of laat je dat maar even achterwege?
3: Ja, dan laat ik liever achterwege.
0: Dat begrijp ik maar al te goed. Debbie, ja, een minuut lang geen ja, geen nee, geen u zeggen. Je denkt dat het heel simpel is. Het kan misschien ook wel vies tegenvallen. Als jij er klaar voor bent, dan gaan we spelen.
3: Dat is helemaal goed.
0: Oké, komt ie aan. In 3, 2, 1, daar ga je. Hey Debbie, heb je gisteren wel vrij gehad of niet?
3: Dat klopt.
0: Oh, wat heb je gedaan dan op die vrijdag?
3: Ik heb helaas helemaal niks gedaan. Ik heb een beetje tv zitten kijken.
0: Oh, wat heb je gekeken dan?
3: Ja, vooral het nieuws. En,
0: ja, vooral. YouTube. Ja, vooral.
3: Ah, shit. Ik gaf mezelf al 5 seconden.
0: Ach, maar Debbie, je ging hartstikke goed van start. Niks aan de hand. Werk ze vandaag, Debbie. Tot later. Hey Sjaak, goedemorgen. Sjaak? Sjaak? Oh, geen Sjaak. Gideon, goedemorgen. Oh, Gideon, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, daar ben je. Ja, een minuut lang geen ja, geen nee, geen u zeggen. Simpeler kan het bijna niet.
4: Nee, ik ga mijn best doen.
0: Oké, Gideon, komt. Ja, daar ga je. Hey Gideon, je bent onderweg naar je werk. Wat doe je voor werk?
4: Ik werk bij een ministerie als facilitair medewerker.
0: Ah, oké. En wat doe je dan precies?
4: Ik vervang lampjes.
0: Ik vervang... Dat was wel heel snel. Helaas Gideon, dankjewel voor het meedoen. Dan gaan we nog even naar Sjaak. Sjaak, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, daar ben je, Sjaak. Sjaak, are you ready? Nou, ik denk
5: klaar
0: dat...
5: Klaar voor.
0: Nou, ja, nee, gaan we niet... Sjaak!
5: Ja, ik ben er.
0: Ja, ben je er? Oké, nou, we gaan een poging wagen. Sjaak, waar ben je op dit moment?
5: Ik rij op dit moment in Spanje.
0: Ik rij op dit moment in Spanje. Sjaak. Sjaak, aan je lach heeft het in ieder geval niet gelegen. Dankjewel voor het meedoen, jongen.
5: Hey, doei.
0: Ach ja, die koffiemokken. Ik kom er ook maar niet vanaf. De baas aan Magnetic.

0: The Script, Back You en Superheroes. 8:08, Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Het nieuws komt eraan, dat is één ding dat zeker is. En jij wil ook graag even een vraag stellen aan heel Q-luisterend Nederland.
1: Absoluut.
0: Het is een vraag die ChatGPT niet eens kan beantwoorden.
1: Nee, ik heb inderdaad hulp nodig, al moet ik er wel bij zeggen. Ik vind het zelf misschien toch ook een beetje een domme vraag.
0: Je zou zeggen dat domme vragen niet bestaan.
1: Daar denk je zo meteen, denk ik, wel anders over.
0: En ook David Guetta, I'm Good Blue.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee.
9: Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu!
14: Big deals bij Keukenconcurrent!
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland!
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin.
20: tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
23: Welkom bij de verfzaak.
22: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
21: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
23: Welkom bij de verfzaak.
22: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
27: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
28: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
29: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Exact 8 uur, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Danny.
30: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen in het verkeer weigeren een drugstest te doen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, dan komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Maar duizenden automobilisten weigerden dat vorig jaar. Politie legt uit waarom.
31: Vaak krijgen we het horen van mensen dat ze bang zijn voor naalden. Of die zijn bang dat we erachter komen hoeveel drugs we in een systeem hebben zitten.
30: En het weigeren van zo'n bloedtest is strafbaar. Je kan er een boete van €1000 voor krijgen. Politie onderzoekt een schietpartij in Vaals in Limburg. In het centrum daar is een man doodgeschoten, gebeurde vannacht. Het slachtoffer is een man van 27. Waarom hij werd neergeschoten is nog onbekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Dan was er wat paniek in Helsinki in Finland. Bewoners moesten er vannacht binnen blijven. Er zouden namelijk meerdere drones zijn gezien. Waar ze vandaan kwamen, dat is niet bekend. Ook het vliegverkeer lag tijdelijk stil. Inmiddels is die waarschuwing weer ingetrokken. Ja, in Amsterdam heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Gebeurde gisteravond in een park. De vrouw was zelf die boom ingeklommen. Waarom is niet duidelijk? Maar ze zat op grote hoogte en durfde er dus niet meer uit. Ze is uiteindelijk met een ladderwagen naar beneden gehaald. Het weer nog van Weerplaza. Een grijze en op veel plekken ook natte dag. Het wordt een graad of 11.
0: Flitsmeister meldt vertraging op de A27. Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. 3 kilometer, 5 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Matty versus Marieke. Volgende week bij Q-Music.
3: Q-Music. Joost Swinkels.
0: Danny Vos, goedemorgen.
30: Goedemorgen.

0: Paul Smith en Now Horn en Drive Safe by Q. Maakt het 7 minuten over 8, Joost, hier op de plek van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Danny.
1: Goedemorgen, Joost.
0: En goedemorgen, Eenmans Redactie.
1: Goedemorgen.
0: Jongens, en happy Friday! Ja, het is ook gewoon een vrijdag, dat moet gewoon uiteraard gevierd worden. Er staat iets leuks op de planning van nieuwslezer Danny Vos. Oh ja. Danny, wat ga jij doen? Wat ga jij doen?
1: Ja, een beetje bijzonder verhaal misschien. De ramen zijn bij ons vervangen deze week. Er zit nieuw glas in. Daar zijn ze uren mee bezig geweest. Helemaal mooi. Maar we kregen dus een opdracht mee van de heren die bij ons de ruiten hebben vervangen. Er zit namelijk nog allerlei spul op dat raam. Ik denk een soort lijm of kit of wat dan ook. Ja, dat moet eraf. Hè. Dat mocht niet gelijk, want de boel moest eerst nog drogen. Maar na een paar dagen moet dat raam echt worden gewassen. Want anders gaat dat spul nooit meer van het raam af. Dan brandt dat erin, zei die man. En ja. Vandaag is de dag.
0: Ja.
1: Die ramen moeten schoon. Normaal gesproken zou mijn vriendin daarmee helpen. Maar goed, die stewardess die zit nu aan de andere kant van de wereld ergens. En dus ga ik het doen. Er is alleen één probleem. En daar ga ik ook eerlijk vooruitkomen.
0: Nog één keer, voordat je dit vertelt, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 29 jaar oud.
0: En jouw vraag is...
1: Nou ja, ik weet dus niet hoe ik de ramen moet wassen. Nee, ik heb geen idee.
0: Nee, jij weet dus niet zo goed hoe je de ramen moet wassen.
1: Nou, niet zo goed. Ik weet helemaal niet. Wat heb je nodig? Volgens mij hebben we die spullen helemaal niet. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je geen strepen krijgt? Dat is toch altijd een ding, dat je van die strepen...
0: Ja, nee, je moet streeploos...
1: Streeploos. Ja, ik heb geen idee. En ik moet dit vanmiddag echt gaan doen, want anders gaat het dus nooit meer weg.
0: Nee, nu begint de tijd echt te dringen.
1: Ja, absoluut.
0: En daarbij wilden we eigenlijk de vraag stellen... is er iemand in de Q-Music app die nu luistert... die Danny stap voor stap in een paar simpele stappen kan uitleggen... hoe je de ramen moet zemen?
1: Ja, of die het vanmiddag zelf wil komen doen.
0: Dat kan natuurlijk ook. Kom maar door via de Q-Music app. Ja, als iemand het wil komen doen, die is natuurlijk ook van harte welkom. Glazenwassers zijn misschien ook al lang weekendvrij.
1: Ja, daarom.
0: Alarmschef komt eraan. Eerst Alicia Keys.

0: alarmschijf van deze week. Stella Lefty en Boston Make You. Danny Vos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Je hebt een fantastische vrijdagmiddagbezigheid.
1: Nou ja.
0: De ramen moeten gewassen worden vandaag.
1: Ja.
0: Je hebt nieuwe ramen in jouw huis. En daar moest je heel even mee wachten om die schoon te maken. Maar dat moet nu wel echt gebeuren. Anders trekt die lijm in de ramen en dan gaat het er nooit meer uit.
1: Ja, ik weet niet of het lijm is of iets anders. Maar er zit iets op het raam nu eigenlijk overal. En dat moet er wel echt af. Want anders, zo zeiden de heren die de ramen hebben vervangen, dan brandt het erin.
0: Nou, dan zit Danny Vos rechtop en dan komt hij in actie natuurlijk. Het punt is alleen, jij zei ja, ik weet niet hoe ik ramen moet wassen.
1: Nee.
0: 29 jaar. Fabian die zegt in de Q-Music app hier 31 jaar, ook geen idee. Ik luister graag even mee. Ik zag nog iemand anders. Victor die zegt goedemorgen, ik hoorde net over die ramen lappen. Je bent niet de enige. Ik heb nog nooit ramen gelapt. Ik ben 37 jaar.
1: Ach,
0: en het nooit hoeven doen. Ja, er is hulp onderweg. Er is hulp onderweg. Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Danny, Eline, Danny.
1: Ja, goedemorgen Eline.
2: Goedemorgen.
0: Nou, vertel.
2: Nou ja, je hebt nodig een emmer, water. Mijn oma zei altijd een druppeltje drift. Neem een zeem of een andere doek. Een ramentrekker en een droge doek.
1: Dat gaat heel erg snel.
2: Je kunt het teruglezen.
1: En hoe zorg je dan bijvoorbeeld voor dat er niet van die strepen op het raam komen? Want dat lijkt me nog het meest ingewikkelde.
2: Nou ja, ik had dat begrepen met de drift. Dan krijg je minder last van strepen. En als je het goed wegtrekt met de trekker en droog hebt, dan als je het goed doet, heb je geen strepen.
0: Nee.
1: Ja, ja.
0: Als je het goed doet, dat is natuurlijk ook nog een beetje de vraag. Daisy die stuurde ook nog een audiobericht.
3: Oh, Danny, het is echt zo makkelijk. HG glasreiniger met een keukenrol. Echt, blijf wrijven en je hebt gewoon geen vlekken. Echt super makkelijk. Je hebt maar 2 items nodig. En geniet van je vrije middag daarna.
1: Ja, dat is het leukste onderdeel.
0: Dat zou ook nog kunnen. Je hebt ook nog de tip. Maar goed, dan moet je even in de buidel tasten. €63. Je hebt namelijk ook nog de Kerger ruitreiniger Accu Window Vac 2 Plus N.
1: Ach.
0: Dan ben je voor €63 klaar, Danny.
1: En
0: dat ding doet het voor je. Dus je kunt ook regelrecht naar de mediamarkt rijden en het daar kopen. En dan ben je er ook in één keer vanaf.
1: Is dat een soort robot of zo?
0: Ja, dat is een soort op accu schoonmerk. Misschien doe je met een waterreservoir doe je water erin. En die maakt hem dan voor je schoon.
1: Ja. Of gewoon een glazenwasser bellen.
0: Ja, die tip kwam ook nog heel veel binnen. Er zijn zelfs Q-luisteraars die zich aanbieden om jouw ramen te komen zeemen.
1: Die ga ik zo wel eens even opbellen.
0: Jij bent 28, 29, jongen. Jij kan dat prima zelf. Ik zag ook nog iets over uien.
1: Huh?

0: Danny, jij moet vandaag je ramen gewassen. Ja. Jij weet niet precies hoe dat moet. Nee. Linda had nog een goede tip.
1: Ja, inderdaad. Voor een handlauw water en een geschilde ui door de midden snijden in het water. Verder niks erin en dan je ramen zemen. Nee, geen streep. Ja.
0: Een ui. Je moet een halve ui door dat water doen.
2: Ach.
0: En geen streepje, niks.
2: Nou, misschien dat ik dat wel eens even ga proberen.
0: Ja, dat moet jij doen. Zometeen voor 2.500 euro een slinger aan het verjaardagsgat. Een prachtige verjaardagsgat. Met daarop 31 dagen komt hij op de datum terecht waarop jij jarig bent. Dan pak je dus 2.500 euro. De grote vraag is voor welke maand gaan we dan zometeen spelen? Het is de maand waarin hij jarig is. Ken je deze Eurovisie Songfestival legende nog? De jonge versie, Ralf Makkenbach. Voor welke maand we gaan spelen hoor je zo meteen na het nieuws van 8:30. En ook Taylor Swift komt eraan. Oh, daar was ze al, sorry.
3: Hey, is het al weekend?
4: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
5: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
4: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
6: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Joehoe! Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
20: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
19: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
21: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Hey, dat is Tom die net parkeert.
24: Hey, oh, sorry.
23: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
25: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
23: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
5: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: 1 minuut over 8:30, kleine vertraging op de A27. Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. 2 kilometer, 4 minuten vertraging, komt daardoor wegwerkzaamheden. Dan het weer van Weerplaza. Grijze dag, op veel plekken ook nat. Het wordt een graad of 11. Danny heeft het laatste nieuws.
26: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen in het verkeer weigeren een drugstest te doen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel precies. Maar duizenden automobilisten die weigerden vorig jaar zo'n test. Nou, dat mag niet. Je kan er een boete van €1000 voor krijgen of een taakstraf. Voor het eerst in 2 maanden tijd is er weer ergens vogelgriep uitgebroken. Dit keer op een kippenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland. 55.000 dieren moeten daar worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich niet verder verspreidt. Een nieuw hoogtepuntje voor de Amerikaanse president Donald Trump dan. In Florida wordt een vliegveld naar hem vernoemd. Dat wisten we al, maar we weten nu ook wanneer. Over een kleine 2 maanden vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. Alles is daar inmiddels voor aangepast. Nou, de Democraten die vinden het maar geldverspilling. Volgens lokale media kost die naamswijziging ongeveer $5,5 miljoen. En bijvoorbeeld alleen al omdat er nieuwe borden opgehangen moeten worden.
15: Maar kun je je voorstellen dat het hier dadelijk is Schiphol Rob Jente International Airport?
27: Nee, ja, maar dat kan je toch... Nee, als je dat aan Nederland projecteert, dan snap je daar toch helemaal niks van wat daar gebeurt.
26: Nee, nou heeft zijn naam natuurlijk al op meer dingen laten zetten. Op zijn gezicht daar.
15: Paspoort, daar zit er ook in, toch? Ja. Dat je gewoon in je paspoort een foto van Rob Jente erbij hebt zitten.
27: Ja,
15: ja, zo moet je het zien.
26: Ja. Ja, heb je nog geen plannen dit weekend? Doe dan mee aan de vleermuistelling. Met die oproep komt de zoogdiervereniging nu. Komende dagen mag iedereen weer meetellen. Idee is dan een beter beeld te krijgen van waar vleermuizen nou precies voorkomen. Nou, heb je dus dit weekend nog niks te doen? Doe daar aan mee, is de oproep. Je kunt de beestjes het beste tellen vanuit je tuin op het moment dat de zon ondergaat, tot het helemaal donker is. En deze expert die heeft nog een ijzersterke tip bij RTL.
28: Als jullie vanavond buiten gaan zitten in de tuin, dan is het handig om op een plek te gaan zitten zodat je goed naar boven kunt kijken.
26: Ja, dat was dan de tip.
15: In de categorie open deur presenteren wij u de vleermuisstelling.
26: Ja, precies.
15: Zorg dat je naar boven kunt kijken.
26: Ja. In Nederland leven bijna 20 soorten vleermuizen.
15: Zometeen voor €2.500 ga ik een slinger geven aan het verjaardagsrad. De grote vraag is voor welke maand gaan we draaien? Dat gaan we doen voor oktober. Dus ben je jarig in oktober?
29: Joost Swinkels.
15: Dan mag je nu bellen 09099596 bij de Taylor Swift. Q-Sans-Bank.

0: Bluff by Q. En dichterbij dan ooit... Mandy, goedemorgen. Mandy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Ik wil jou toch even de woorden meegeven die Danny Vos mij net vertelde.
1: Vertel.
2: Hij gaat vallen.
1: Hij gaat vallen. Zou superleuk zijn, toch?
0: Kijk, Danny is natuurlijk een nieuwsorakel, dus hij heeft eigenlijk nooit fake nieuws bij zich. Dus Mandy, als hij het zegt, ja, dan moet het gewoon gaan gebeuren.
1: Nou, laat het hopen.

0: Mandy, jij werkt bij een kinderkledingwebshop. Wat doe je daar precies?
1: De marketingkant.
0: Oké.
1: Ja, dus zorgen dat iedereen ons online goed kan vinden en dat de webshop goed draait.
0: Ja, en met name gefocust dan denk ik op de ouders, toch? Ik denk dat die kids nog niet...
1: Zeker.
0: Goed.
1: Ja,
0: wat is nou de beste truc om ouders over de streep te trekken, marketing-wise? Is dat niets dan het beste voor je kind, weet je wel, zoiets?
1: Eigenlijk wel. Iedereen wil toch het beste voor zijn eigen kind, toch?
0: Ja. Ik heb het idee dat er soms ook wel eens misbruik van wordt gemaakt. Een soort van, ja, maar dit is de allerbeste kinderwagen, weet je wel. Dit is,
1: ja, bij kinderwagens geloof ik wel. Maar bij kleding is dat niet echt het geval.
0: Hey Mandy, we gaan hengsten aan het verjaardagsgat. Je bent op de radio, dus 100 euro gefeliciteerd. Sowieso voor jou.
1: Dankjewel.
0: Het hengstenbal is daarmee geopend. Wat voor hengst mag ik haar gaan geven?
1: Doe maar een harde.
0: Een harde hengst voor de maand oktober?
1: Zeker, yes.
0: Oké, als jij gaat aftellen, dan ga ik hengsten, lieverd.
1: 3, 2, 1.
0: Soms heb je toch als je een bal loslaat, dat je dan voelt dat die precies in het net terecht gaat komen. Ik had een beetje het gevoel toen ik net het rad losliet, dat ik dacht, dit zou wel eens kunnen gaan worden.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Mandy, de vraag. Ben je jarig op 30 oktober?
1: Nee, helaas.
0: Oh, wanneer dan?
1: 2 oktober.
0: 2 oktober?
1: Ja, we zitten heel dichtbij. Oh.
0: Mandy.
1: Ja.
0: Ja, 3 plekken ernaast, ja. Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, geen dank.
0: Ik had je blij.
1: En
0: zo is dat. Maar 2.500 euro was zo lekker geweest.
1: Ja, zeker.
0: Mandy, niets dan een happy Friday voor jou.
1: Dankjewel. Goeie
0: tot
1: uitzending.
0: Later. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Fake news, Danny. Fake news.

0: Summer by Q-Music en Undressed. Volgende week, dan wordt een belangrijke week, namelijk Mattie versus Marieke. De grote vraag is, wie is dadelijk de eerste persoon die 10 vlaggen weet te hijsen? Die wint Mattie versus Marieke. Gaat dat Mattie zijn of gaat dat Marieke zijn? Als ik een voorspelling zou mogen doen, dan zou dat misschien wel Marieke kunnen zijn. Zij zat namelijk in een programma waar ze als eerste uitlag. Dat was een soort verstoppertje, hide and seek. Ja, en zij kon dat niet zo heel goed hebben.
1: Ah, Marieke.
2: Iedereen gaat het zeggen, Mattie ook. Ik hou zo van spelletjes. Mijn vriend en ik doen thuis spelletjes toernooien. Die houden we bij op de koelkast. Okay, okay. Ik ben echt fanatiek. Ik hou er echt van. Ik vind het zo erg. Ik vind het echt zo ontzettend jammer. Ik kan mezelf ook niet echt overheen zetten, merk ik.
0: Ja. Nou, belooft veel goed voor volgende week. De spanning is om te snijden. Langzamerhand is er iets meer informatie over wat er nou precies volgende week gaat gebeuren. Een eerste challenge wordt al kritisch uitgelegd. Zometeen meer naar Yves Larocque.

0: Steve LaRock. En Rise Up. Zometeen na 9 uur meer informatie over Mattie versus Marieke. Volgende week een grote rode bus door Nederland. Als je hem ziet, wil ik wel 1 ding afspreken. Sowieso even zwaaien. En wat nou ongeveer de eerste challenge gaat worden voor Mattie en Marieke, hoor je zo meteen na 9 uur. Het nieuws komt eraan. Danny, goedemorgen.
1: Ja, misschien ben je wel vrij vandaag of misschien ben je aan het werk. Nou, mocht je nog iets nodig hebben voor de vrijdagmiddagborrel, dat kan nog wel eens een uitdaging worden.
0: Ik hang aan jouw lippen. En ook Miley Cyrus, hoor je zo.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Hey.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendel.nl.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg.
5: Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
20: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
0: 1 minuut over 9, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Van Danny.
1: Ja, goedemorgen. Er is al eerder aan de bel getrokken over de veelbesproken kindermishandeling in Stadskanaal in Groningen. Gisteren werd bekend dat twee moeders zijn opgepakt voor het mishandelen van hun eigen kinderen. En de school van een van die kinderen deed een half jaar geleden al een melding, meldt RTV Noord nu. Meisje lag ook al eerder in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. Een drugstest weigeren. Steeds meer automobilisten doen dat, blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. En veel mensen denken dat ze niet hoeven mee te werken, maar dat kan juist een zwaardere straf opleveren, zegt deze verkeersofficier.
21: Dan krijg je straf voor de weigering en die is altijd heel stevig. Steviger dan wanneer je één middel drugs in je bloed geconstateerd is.
1: Ja, maar ze kan een boete van €1000 krijgen. Op het Caribische eiland Saba wordt nog altijd met man en macht gezocht naar een Nederlander die is vermist. Het gaat om een man. Woensdag ging hij een stuk lopen, maar kwam niet meer terug. Gisteren is er al met drones gezocht. Vandaag gaan onder meer Nederlandse mariniers helpen zoeken. Ja, slecht nieuws als je nog iets nodig hebt voor de vrijdagmiddagborrel straks. Veel winkels van Gal en Gal blijven vandaag dicht. Medewerkers staken, ze willen namelijk een beter loon. En mogelijk komen er ook nog meer acties. Het weer nog van Weerplaza, op veel plekken grijs en nat. Maximaal 12 graden vandaag. Morgen is er wat meer zon.
0: Allemaal mini-vertragingen gemeld door Flitsmeister. Opvallendste op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen De Hoek en Schiphol 2 kilometer 12 minuten vertraging. En de A59 Zonzeel Os tussen Nuland en Os 2 kilometer 6 minuten.
22: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
23: Joost Swinkels.
0: Ja, en hoe die eerste opdracht van Mattie versus Marieke er nou cryptisch uitziet, wordt zometeen omschreven door Q-luisteraar Merlin. Zo meer.

0: Happy Friday, 7 minuten over 9. Miley Cyrus en End of the World by Q. Volgende week maandag, dan gaat het beginnen.
1: Mattie versus Marieke.
0: Komende maandagochtend, dan stappen Mattie en Marieke in een grote rode bus en rijden ze het land door en gaan ze challenges doen. En de eerste die 10 vlaggen weet te hijsen, die wint Mattie versus Marieke. De grote vraag is vooral ook, ja, wat gaan ze nou doen? Wat voor challenges komen er aan te pas? Waar moet ik aan denken? Nou, er is alvast een cryptische hint gegeven door Q-luisteraar Merlin.
2: Goedemorgen Mattie en Marieke. Ik ben Merlin en maandag krijgen jullie van mij de allereerste challenge. Ik snap dat jullie nieuwsgierig zijn, dus hierbij alvast een kleine hint. Maandag zetten jullie koers richting het noorden. Dan is het tijd om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Tot maandag!
0: Koers richting het noorden, zover was ik, maar vanuit een ander perspectief. Ik zou zeggen, onder de grond, naar boven. Wat het betekent, maandag 6 uur, dan weet je meer. Zometeen, nieuw muziek bij Q. En dat vind ik toch wel te gek. Na 10 jaar op de plank te hebben gelegen, is daar dan een nieuwe single van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Zo meer op na Turn the Lights Off bij Q.

0: kiss down the road.
1: Alex Warren met je music en Carry You Home. 8:15. Op deze vrijdagochtend New Music Friday. Wordt ook wel eens in de volksmond genoemd. Ja, en soms heeft goed werk tijd nodig. En de volgende track die ik ga draaien, ja, die heeft echt heel veel tijd nodig gehad. Eindelijk is daar dan de lang verwachte samenwerking tussen Ed Sheeran en Martin Garrix. En ik zeg lang verwacht, want dit heeft ruim 10 jaar op de plank gelegen. Wat is nu een beetje het verhaal? Nou, Ed Sheeran en Martin Garrix die hebben elkaar, denk ik, 11 jaar geleden ongeveer ontmoet. Zij maakten een track. Garrix heeft dat destijds ook gedraaid in zijn DJ-sets. 2015 was dat ongeveer. Iedereen was natuurlijk helemaal hyped van, oké, is er dan ineens een track met Martin Garrix en Ed Sheeran? In 2016 is daar nog een andere versie opgedoken. Hele internet vroeg zich af, wanneer komt dat dan uit? En daarna was het eigenlijk opvallend stil. Daarna gebeurde er eigenlijk niet zo heel veel meer. Totdat mensen op een gegeven moment vroegen van, goh, wat is er nou gebeurd met die track met Ed Sheeran? Want we hebben wel een versie gehoord. En toen zei Martijn, ja, weet je wat het is? Er is een hoop gezeik tussen platenlabels en managers. En hij zegt, ik denk dat het liedje waarschijnlijk nooit meer uit gaat komen. Tot het moment, ik denk een paar weken geleden, er ineens weer foto's opdoken van Martin Garrix, die op bezoek was bij Ed Sheeran. Ze zijn samen gespot in New York. En deze week was daar dan uiteindelijk toch het moment. Martin Garrix werd 30 jaar en hij had een traktatie. Een muzikale traktatie in de vorm van de lang verwachte samenwerking tussen hem en Ed Sheeran. De nieuwe Martin Garrix, Ed Sheeran, dit is Repeated by Q.

Je hebt er 10 jaar op moeten wachten. Maar eindelijk is er dan nieuwe muziek van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Repeat, het lag heel lang op de plank, maar eindelijk is hij daar. Camille zegt vet, happy Friday. Roland zegt eindelijk, wat een topcombo. En Leendert zegt geen vrij vandaag. Maar dit maakt in ieder geval een hoop goed. Dit is Michael Jackson.

0: Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water bij Q-Music. Mocht je komend weekend nog naar het theater gaan, naar de bioscoop of misschien wel naar een concert, dan denk ik dat je na het fragment van zometeen nog wel even gaat denken aan Mattie en Marieke. Goed, precies, dit hoor je zo meteen na het nieuws van 9:30. Danny, goedemorgen.
1: Ja, het was een toch wat opmerkelijke avond voor de brandweer. Ze moesten een meisje uit een basketbalkorf halen, maar er waren meer van dit soort bijzondere meldingen.
0: Hallo Shakira, hoor je zo?
2: Oké, tankvol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
5: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
20: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
22: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
23: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: We denken na over een koophuis.
28: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
27: Bart, met die loopgroep?
28: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
29: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: 1 minuut over 9:30, verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol, 3 kilometer, 20 minuten. Komt daardoor een te hoog voertuig. En de vertraging op de A27, Gorkum-Utrecht. Tussen Lexmond en Everdingen, 2 kilometer, 10 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden. Dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken grijs en nat. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen goed nieuws, dan is er meer zon. Dan heeft het laatste nieuws.
1: Ja, goedemorgen. 3 verdachten van de rellen in Loosdrecht horen vandaag of ze langer vast blijven zitten. Dinsdag werden ze opgepakt. Dat was de avond dat er brand werd gesticht bij het pand waar asielzoekers worden opgevangen. Gisteren was er ook weer een demonstratie in Loosdrecht. Die verliep rustig en zonder problemen. In Rotterdam is de politie druk op zoek naar een nepbezorger die gisteravond een winkel en 2 tankstations heeft overvallen. Het gaat om een man. Hij had zich verkleed als bezorger van Thuisbezorgd. Met een mes bedreigde hij het personeel. De man nam onder meer een kassalade mee. Dan het Songfestival morgen, dan is de finale. En Denemarken mag daarin als eerste optreden. Dat blijkt uit de loting. Andere kanshebbers voor de winst, zoals Griekenland en Australië, zijn ook al vroeg aan de beurt. Finale begint morgenavond om 9 uur. Ja, het was toch wat een bijzondere avond voor de brandweer gisteren. Op zeker 2 plekken moesten mensen naar beneden worden gehaald. In Noordwijk zat een meisje vast in een basketbalnet op een pleintje. Hoe ze daar terecht is gekomen, dat is nog niet bekend. Ze raakte in ieder geval niet gewond. En in Amsterdam moest de brandweer een vrouw uit een boom halen. De vrouw was zelf die boom ingeklommen. Ook dat is nog niet duidelijk waarom, maar ze durfde niet meer naar beneden. Ze is uiteindelijk met een ladderwagen alsnog naar beneden gehaald.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat je dan bij de brandweer werkt, of in ieder geval die melding binnenkrijgt en echt denkt, ja, dag. Wij worden hier echt in de maling genomen.
1: Ja, precies.
0: Er is een vrouw in een... Sorry, nog één, kun je dat nog één keer halen? Er is een vrouw in een boom geklommen en die kan er niet meer uit.
1: Ja, of een meisje in een basketbalnet. Hoe kom je er ook terecht? Hè?
0: Ja, ik denk dat het dan gewoon is... Oké, nou kunnen we daarin klimmen of zo? Ik denk als ik naar mijn kleine Joost zou kijken... zou ik in zo'n basketbalnet terecht kunnen komen. Misschien dat je dan via die paal zo omhoog klimt... en dan zo over dat bord heen en dan daarin.
1: Nou, misschien ook goed om even na te denken hoe je er dan weer uitkomt. Ja.
30: Joost Swinkels.
0: Shakira, dit is Zoo bij Q.

0: Camieu. En morning bij Camieu. Maandagmorgen dan zijn ze weer terug, Mattie en Marieke. Mocht je nou komend weekend nog naar het theater gaan, naar een concert of naar de bioscoop, denk dan vooral nog even aan Marieke zodra je op je plekje gaat zitten.
1: Dat nu, bil of geslachtsdeel? Jullie hebben geen idee waar ik het over ga hebben, maar ik heb de inspiratie voor dit onderwerp, wat overigens volledig kidsproof is, ja? Heb ik afgelopen weekend opgedaan toen ik met Annemarie, onze eigen Annemarie, op pad was. En erachter kwam dat Annemarie kiest voor geslachtsdeel, waar ik toch echt overduidelijk kies voor bil. En toen dacht ik, maar ben ik nou gek? Of is Annemarie gek? Of ben ik de uitzondering? Hoe pakt Nederland dit eigenlijk aan?
2: Waar gaat dit over?
1: Ja, Annemarie en ik waren afgelopen zondag naar een theatervoorstelling. En wij waren wat aan de late kant. Het regende heel erg. Ik besloot Annemarie nog even op te halen. Dus ik heb nog eventjes een lus moeten maken om Amsterdam in te rijden, waar het altijd druk is. En toen waren wij wat later bij de theatervoorstelling dan we hadden gewild. We hadden nog 3 minuten voor aanvang voorstelling.
2: Ja.
1: Dus wij komen aan bij rij 9 en we hadden stoeltje 14 en 15. Maar ja, alle andere stoeltjes waren natuurlijk al bezet.
2: Mm-hmm.
1: Dus toen zijn de mensen even opgestaan uit het rode plush. En toen moesten wij er langs.
2: Ja.
1: En dat is altijd een beetje schuifelen. Dat is in een theaterzaal, dat is in een bioscoopzaal. Dat heb je overigens ook wel eens bij hele drukke restaurants. Ja, en wij moesten er langs. En ik zag Annemarie met, ja, zeg maar, de zijde geslachtsdeel langs de mensen lopen. Waar ik er toch zeker voor koos om mij zo te draaien dat de bil tegen de mensen aankwam.
2: Ja.
1: Dus ik ga het even demonstreren bij jou, want ik kom maar eventjes staan.
2: Ja, kom
1: even langs. Ik heb stoeltje nummer 15.
2: Oh, ja.
1: Annemarie, sorry, die doet dus, die doet dit. Dus die komt met borst en geslachtsdeel langs die mensen.
2: Ja.
1: Maar ik toch echt kies voor, dan maar de bil. En toen dacht ik, wat is nou normaal?
2: God, dit is een goede vraag.
3: Het is allebei ongelooflijk ongemakkelijk.
2: Ja, het is ongelooflijk ongemakkelijk.
3: Wat ik dus doe, inderdaad. Ik zat nog. Ik zit bij die mensen in de adem. Want dan kom je zo echt langs het gezicht ook met jouw gezicht.
1: Nou, ik twijfel.
3: Maar wat jij doet, is inderdaad. Je kunt ook een beetje bil iemand raken.
1: Nou, het is natuurlijk een beetje. Waar steek je het meest uit? Dus ik dacht, ik kan het ook nog noemen mond of kont. Zelf heb ik best wel grote cupmaat. Maar ik heb ook best wel een lekkere reet. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Kijk, jij hebt misschien de overweging gehad. Ja, ik kan zeg maar makkelijker met mijn

0: billen erlangs dan met mijn neus.
1: Ja. Dus,
0: dat kan natuurlijk jou ook
1: zeggen. Zeg je bezig, als ik een grote neus heb?
0: Nee, maar ik noem maar even iets wat uitsteekt aan de voorkant. Dus bil of geslachtsdeel?
2: Nou, ik had dit niet, ik had dit echt niet verwacht.
1: Nee, ik ook niet.
0: Wat doe jij?
2: Nou, volgens mij doe ik bil, hoor. Want ik vind met de kopjes naar elkaar toe... God, dan zit je zo dicht bij mijn kander. En dan doe ik inderdaad liever de bil. Ik heb toch het idee dat... Dan kan je ook nog een beetje negeren dat er iemand zit, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik ben team bil.
3: Ja, ik zat ook nog hier over na te denken. Ik ben zeker team bil. Maandagochtend, dan zijn ze weer, Mattie en Marie.

0: NSYNC en Bye Bye Bye bij Cute voor Harry Styles. Ik zag dus gisteren een video dat er allemaal jonge meiden aan het kamperen zijn voor de arena, voor de Johan Cruijff Arena.
1: Maar die vinden het ook gewoon vet gezellig. En dan ontmoet je natuurlijk andere fans en zo. Gaan ze allemaal leuke dingen mee doen. Praten, koffie drinken.
0: Ja, maar Menno, zij zaten er al sinds donderdagmiddag.
1: Ja, nee, ik vond het
0: show
1: wel.
0: Is zaterdagavond.
1: Ik zou het ook niet doen. Maar ik, zeg maar, de uitleg die ze erbij hadden. Van, ja, is wel cute en gezellig.
0: Absoluut. Maar vier dagen kamperen. Nee,
1: ja.
0: Zit ook. Ja, hoe doe je dat ook? Je moet toch ook een beetje slapen? Op een gegeven moment ben je helemaal uitgeput voor zo'n show.
1: Ja, maar zag je op Boulevard. Zei een van die meisjes ook. Ja, ik kan gewoon heel veel slapen. Ja,
0: insane. Ik zou het toch nog voor de experience misschien nog wel eens een keer willen doen. Weet je wel, van hoe is dat nou?
1: Vet gezellig.
0: Ja, ik heb dat nooit gedaan.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik dacht misschien jij nog een keer voor Swedish House Mafia. Dat is een groot fan.
1: Nou, ik ga niet zo van kamperen, dus.
0: Nee.
1: Dan houden we ook niet voor Swedish House Mafia.
0: Nee, zo is het ook. Goed, de architect van de feestvruchten, daar zou je hem hebben op vrijdag.
1: Present.
0: Uiteraard een nieuw foutuur. Er staat een battle klaar op Qmusic.nl in de Qmusic app.
1: Ja,
0: of worden.
1: Cartoons.
0: Ja.
1: Wallen Wallen Bing Bang. The Witch Doctor tegenover Toybox met Tarzan en Jane.
0: Ja, Tarzan en Jane, dat is mijn vraag.
1: Maar goed, wij waren van de week ook allebei zo enthousiast over één nummer. Heeft wel verloren daarna.
0: Het is altijd zo. Ja. Het is echt altijd zo. Goed. Jij bepaalt natuurlijk wat we draaien. Onze mening doet ook helemaal niet toe. Kies via Qmusic.nl en Qmusic app.
2: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
3: Kozijnen. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
9: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
10: Zin in een koffietje?
9: Ja, lekker.
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je
12: touwen echt Bertstreek. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Joehoe! Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Daar zit Sophie.
16: Hi.
15: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
16: Met Sophie.
15: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
20: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
21: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
20: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken.

0: niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Schoon en fris, nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks... voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. De politie is druk met onderzoek in Vaals in Limburg. Bij een park daar is vannacht een man doodgeschoten. En er zijn nog veel vragen, zegt de politie bij 1 Limburg.
4: Wij zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben... rond de klok van 2 uur hier in de omgeving. En mensen die in de omgeving wonen die mogelijk in de bezit zijn van camera's... of die zich met ons in verbinding willen stellen.
3: En er is ook nog niemand opgepakt waarom die man is neergeschoten. Dat wordt nog onderzocht. Er is al eerder een melding gedaan over de veelbesproken kindermishandelingen... in Stadskanaal in Groningen. Gisteren werd bekend dat 2 moeders zijn opgepakt... voor het mishandelen van hun eigen kinderen. En de school van een van die kinderen trok een half jaar geleden al aan de bel... omdat ze het niet vertrouwden, meldt RTV Noord nu. Het meisje lag ook al eerder in het ziekenhuis... onder meer omdat ze ondervoed was. In Finland hebben veel mensen een onrustige nacht achter de rug. In hoofdstad Helsinki moest iedereen binnenblijven. Er zouden namelijk meerdere drones zijn gezien. Maar waar die nou vandaan kwamen, dat is niet bekend. Inmiddels is die waarschuwing weer ingetrokken. En wie wordt nou toch de nieuwe James Bond? Nou, het antwoord op die vraag komt steeds dichterbij, zo lijkt het. Want de audities voor de rol zijn officieel begonnen. De makers hebben een casting director ingehuurd... om op zoek te gaan naar de perfecte opvolger. Nou, fans die wachten al heel lang op een nieuw deel. De laatste Bond kwam uit in 2021. Het weer nog van Weerplaza. Veel plekken grijs en nat. Heel af en toe ook een zonnetje. Maximaal 12 graden vandaag. Morgen is er wat meer zon.
2: Lekker. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment 10 files. Ik heb hier 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar 12 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. 5 kilometer vertraging, 10 minuten worden wegwerkzaamheden uitgevoerd. Verkeer wordt omgeleid en dat duurt waarschijnlijk nog een uurtje. Het is vrijdagochtend, ben je erbij vandaag? Nou, moet er een achterstand worden weggewerkt na je vrije dag van gisteren? Of is het gewoon een dag zoals alle anderen? Ja, of ben je vrij vandaag? Laat het weten, klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup.
5: Dit is...
6: Het Foute Uur!
7: Menno Barreveld.
2: Yes, goedemorgen. Wil je zo Sudden Pepper met Push It... of Soul to Soul met Back to Life? Stem op je favoriet.
5: Q Music is proud to be fout.
2: Here's Toybox, Dark.

0: klopt zichzelf in vanaf de vrachtwagen. Pie Benauta is ook druk bezig met het rijden op deze rare vrijdag, zegt hij. Ook veel mensen drijven de vuilstort. Daar is het blijkbaar een perfecte dag voor vandaag. Anne van Doesem die is dat aan het doen. Marieke Scholten die staat er ook te wachten bij de vuilstort. Rut Snippenberg die is lekker een rustig dagje aan het werk op de kinderopvang met het foutuur op de achtergrond. Bjorn is ook gewoon aan het werk deze dag. 15 uur dienst op de planning. Morgen ook nog 10 uur knallen, zegt hij. En Inge Aitink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik had het net over achterstallig werk. Jij hebt geen achterstallig werk, maar achterstallige klusjes.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, wat moet er allemaal gebeuren?
1: Ja, we hebben niet zo lang geleden een appartement gekocht. En die mensen die hebben het een beetje vreemd achtergelaten. Dus ze hebben de halve kozijnen geschuurd. En toen dachten ze, nou, ik vind het alweer prima zo of zo.
0: Okay.
1: Dus vandaag gaan we kozijnen lakken. Met mijn ouders, die komen er zo aan.
0: Ja.
1: En, maar er moet ook nog plinten gelegd worden. En de badkamer moet nog gekit worden. En er is nog een hoop werk aan de winkel.
0: Oh ja, maar het zijn wel van die klusjes. Nou, kozijnen lakken moet natuurlijk sowieso, anders rot de hele boel weg. Maar plinten en zo, dat moet je wel altijd gelijk doen. Want anders dan, weet je wel, tegen de tijd dat jij dan dat appartement uitgaat, dan zitten ze er nog steeds niet. Dat zijn echt van die klusjes die je laat zitten.
1: Ja, maar dan moet ik mijn vriend regelen. En dan doet hij maar.
0: Oh, echt?
1: Ja. Hij zou dat nog een keer met zijn moeder doen, maar dat is er nog niet van gekomen.
0: Oh, ja, dan moet je toch een ultimatum stellen aan, denk ik.
1: Ja, de plint erin of jij eruit.
0: Nou, dat is misschien wat extreem, maar iets, ja. Nou, Inge, succes vandaag met alle achterstallige klusjes. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Nou, dat kan ik wel nodig hebben, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel, want jij gaat klussen als een gek natuurlijk. En voordat we ophangen, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
0: Fijne dag, doei.
1: Doei.
0: Vrijdagochtend, dit is het Foutuur Q Music. Met Gerrit Joling. Tof jij dat?

0: Survivor in het Foute Uur en The Eye of the Tiger.
1: Het Foute Uur.
0: Vanavond is het zover, dan treden Nio en Eken op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daarom doen we zo meteen even een battle tussen deze twee giganten. Maar eerst wil ik van je weten, wil je zo meteen Baha Man, Who Let the Dogs Out? Ja, of heb je op vrijdagochtend zin in een ingewikkelde choreografie? Dan ga je misschien voor deze. Last Ketchup en de Ketchup Song. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. De Ketchup Song ligt wel al een tikkie voor.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu bij Dirk. Tony's Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
15: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap.

0: Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
3: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
2: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is een grijze dag. Op veel plekken kan het ook gaan regenen en het is maximaal.

0: files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file, vertraging is daar 31 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging een kwartier. En de A15 van Ridderkerk naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum, 10 kilometer, vertraging 21 minuten.
1: Menno Barreveld.
0: Wil je zo Children of

Nakatomi en Children of the Night, het Foute Uur. Vanavond en morgenavond staan Nio en Aiken in de Ziggo Dome in Amsterdam met hun Nights Like This Tour. En ik zag al wat mensen die naartoe gaan. Dennis Haans, Isabelle en Sam, Desiree de Jong, Scott Pilane. Nou, veel plezier. En om alvast een beetje in de stemming te komen, heb ik hier een battle tussen twee liedjes van ze. Ja, dus vanavond staan ze samen in de Ziggo Dome. En nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Wil je zo Nio met

0: op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen in het Foute Uur van vrijdagochtend. Ja, het is toch weer zo.
1: Altijd Abba!
0: Ja, het was Marianne Rosenberg tegenover Abba. Wie heeft er gewonnen?

0: Q-Music is proud to be fout.
1: Lekker foute uurtje, weer genieten.
2: Dit is het Foute Uur.
0: Q-Music.

Vanavond en morgenavond staan Nio en Aiken in de Ziggo Dome. Aiken was dit right now. Ze staan daar met Night Like This Tour. Als je gaat, veel plezier.

0: frustrerend defibrillator of niet, want godman, een jeep.
1: Zometeen in de Top 40 Classic maken we een pitstop in 2016. Het nieuws met Danny komt eraan.
2: Ja, tegen welke bekende politicus wordt er aangifte gedaan?
1: En deze hoor je ook zo op Q. Offenbach en Miles Away komt eraan.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
13: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera. Het is vrij.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Aldi. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
11: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
12: Tango?
11: Huh?
12: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
22: Ja, goedemorgen. Een mensenrechtenorganisatie gaat aangifte doen tegen Gidi Markushauer. De organisatie stapt naar de politie om een uitspraak die de politicus deed over Palestijnen die hier naartoe komen. In een interview op YouTube zei hij namelijk dit.
23: Hier moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
24: Nederland moet Palestijnen geweld. Met meer geweld tegen dan dat Israël dus op dit moment...
23: Met geweld, ja.
22: En volgens die mensenrechtenclub zijn dit soort uitspraken strafbaar. Politie is druk met onderzoek in Vaals in Limburg. Bij een park daar is vannacht een man doodgeschoten. Waarom is nog niet bekend. Die man raakte eerst gewond en was daarna niet meer te redden, zegt de politie bij 1 Limburg.
25: De hulpdiensten die zijn meteen gestart met hulpverlening. Die hebben alles op alles gezet om het slachtoffer te redden. Dat is echter niet gelukt. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden.
22: En er is nog geen verdachte opgepakt. Dan is het helemaal misgegaan op de Malediven met een paar duikers. 5 Italiaanse duikers zijn daar gisteren het water ingegaan. Ze wilden een paar grotten gaan verkennen, maar ze zijn alle 5 om het leven gekomen. Hoe dat nou kon gebeuren, dat is nog onbekend. Het gaat om het meest ernstige duikongeluk ooit op de Malediven. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Songfestival. Dat blijkt uit de loting. In totaal treden 25 landen op. Andere kanshebbers, zoals Griekenland of Australië, die zijn ook al vroeg aan de beurt. Topfavoriet Finland is als 17e. De finale begint morgenavond om 9 uur. Weer nog van Weerplaza. Op veel plekken grijs en nat. Maximaal 12 graden vandaag. Morgen is er wat meer zon.
21: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 15 files. Eén file heeft een vertraging langer dan een kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken, daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, vertraging is 58 minuten.
0: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music. Q-music.
1: Menno Barreveld.
21: Ja, we gaan zo terug in de tijd naar 15 mei 2016 in de top 40 class. Dua Lipa komt eraan. Eerst Offenbach. Miles.

0: Nou, Be The One komt uit 2015. In de top 40 Classic gaan we een jaartje later naar 15 mei 2016. 2015 is Dua Lipa, 2016. 15 mei 2016, want vandaag is het precies 10 jaar geleden... dat we Olaf Mol dit hoorden zeggen.
1: Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey, yo ho, yo fucking hell.
0: Ja, Max Verstappen die won zijn allereerste race in de Formule 1. Hij won de Grand Prix van Barcelona. Hij was de jongste winnaar van een Formule 1 race ooit. 18 jaar was hij pas. En daarnaast was hij ook nog eens de eerste Nederlander die dat deed. En nu, zo'n 10 jaar later, is hij al 4 keer kampioen geworden. Ja, of er nog een 5e keer bij komt, ja, is natuurlijk op moment de vraag. Want de laatste tijd gaat het niet zo lekker natuurlijk op het circuit. Maar wat stond er toen in de top 40, 15 mei 2016? 3 liedjes eruit gehaald. Welke van deze 3 vind je leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Bovenaan in de top 40 op nummer 1 stonden Drake, Wizkid en Kyla met One Dance. That's why I need a one dance. Nou, ik ben benieuwd of die vandaag ook de meeste stemmen gaan krijgen in de top 40 Classic. Op 3 in de top 40 Fifth Harmony en Ty Dolla Sign.

0: is keuze nummer 3. Dus breng je stem uit. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Hey, weet je wat ik hier heb?
1: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey!

0: Someone Else.
1: Dat moet natuurlijk gewoon Jonas Blue en Dakota met Fast Car wezen.
0: Dit was Annemiek, een van de keuzemogelijkheden vandaag in de Top 40 Classic. Terug naar 15 mei 2016. Drake, Wizkid en Kyla Lily Chow met One Dance. Fifth Harmony en Ty Dolla Sign met Work From Home. En dus Jonas Blue en Dakota met Fast Car. Kelly heeft ook een bericht ingesproken in de Q-app.
2: Ja, die is niet heel moeilijk natuurlijk. Van die drie vind ik de tweede het mooist.
0: De tweede, dat is Work From Home. Marijke de Vries zegt Work From Home ook. Samuel zegt Menno, leuk om Drake weer eens te horen. Die graag voor mij.
3: Goedemorgen voor mij, Jonas Blue met Fast Car.
0: Ja, ik heb hier Robin, doe mij maar Fast Car van Jonas Blue. Ja, dat moet toch wel One Dance worden, zegt Tobias. En Yvonne die zegt, ik ga vandaag voor One Dance van Drake en Wizkid. Nou, zullen we even de percentages doornemen, wat er gestemd is. Onderaan, op nummer 3 op het podiumpje. Met 19% van de stemmen. Fifth Harmony en Ty Dolla Sign voor Work From Home. Daarnaast op nummer 2 Jonas Blue en Dakota met Fast Car. Met 34% van de stemmen. En 47% van de stemmen voor Drake, Wizkid en Kyla met One Dance. Schijnig. Was ook de nummer 1 op 15 mei 2016. En nu 10 jaar later dus ook de nummer 1 in de Top 40 Classic.

0: Coldplay en The Scientist op Q Music. Zo meteen Afrojack en Ello Black. In My World. En ook Imagine Dragons komen eraan met Thunder.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
0: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
9: We hebben een nieuwe single.
10: Met mij, Jan Smit.
11: En met mij, Frans Bauer.
12: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
13: zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
14: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
20: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
25: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
26: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
27: Dat is een zonnig prijsje.
26: Ja, zo goedkoop.
28: Aldi, nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Het is een grijze dag vandaag. Op veel plekken kan een bui vallen. Temperatuur is ook niet heel hoog. Maximaal 11 graden vandaag. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 18 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 2. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Voorthuizen en de Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Lange file, 7 kilometer. Vertraging is daar een uur. En op de A59 van Zonzeel naar Oost. Tussen Waalwijk en Waalwijk-Oost. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer file. Vertraging is daar 32 minuten.
3: Menno Barreveld.

0: soort muzikaal verstoppertje dit. Sitting Down Here. Lena Marlin.
1: Sinds 1999, toen kwam dit liedje uit. Ze is nog steeds niet gevonden, hè? Nee, lange vermissing dit, hoor.
0: Maar ze gaat nog steeds lekker. Sitting Down Here, Wim van Helden, daar gaat-ie.
2: Yes, 2, 1. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Ja, dus kom maar door met je berichten in de Q-Music. We lezen dus veel mogelijk voor tijdens het lied van de brievenbus. Gezellig kleuren met mijn lieve mama. Ik hou van je, liefst van Amy.
1: Ik ben lekker aan vakantie toe. 2 weken naar Polen met mijn schatje. Groetjes Jacqueline.
0: Kevin, laat je niet gek maken in deze situaties. En ik ben er voor je, mocht je me nodig hebben, stuurt Tessa Demmer.
1: Ricardo die zegt Mariska van Laren. In september 34 jaar samen. Ik hou nog steeds zo fucking veel van je als in 1992.
0: Hij is binnen. Nogmaals bedankt, stuurt Remco Rutjes met een foto erbij van mijn koffiecup.
1: Diego die zegt, ik word een trotse opa. Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. Ik ben lekker 8 dagen vrij, lekker genieten. Morgen naar de Efteling heb ik zin in, zegt Patrick Bron.
1: Onderweg naar een bruiloft. Groetjes van Evelien.
0: We gaan ervoor, Pips. Ik hou van je kusjes van Mims.
1: Ja, nog 6 dagen tot Disneyland met mijn kinderen, zegt Priscilla Haasma.
0: Lekker aan het werk met mevrouw Melanie Jonker in de voortuin. Ze doet goed haar best om mij tevreden te houden, zegt Mike Jonker.
1: Oké. Erik Vommer, schatje, snel weer afspreken. Dit keer bij jou in het mooie Lunteren. Groetjes van Julia.
0: Paul, lekker aan het klussen, zegt Nancy.
1: Martijn van der Bos, ik hou van jou. Daphne van der Goot.
0: Meneer Bilkes, we houden van je. Kusjes van ons. Ik heb je Jules.
3: Een hele goede morgen allemaal. Hoe noem je een hele vervelende ridder?
1: Hoe noem je een hele vervelende ridder?
0: Ja. Bilridder.
3: Een schildklier.
0: Schildklier. Snap je schild?
1: Oh, okay. Ja. Mijn gedachten.

0: Oké, tank vol?
1: Check.
0: Navigatie aan?
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music.
3: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
16: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
17: Ja, goedemiddag. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft gereageerd op alle onrust daar. Mensen zijn er boos op twee moeders die worden verdacht van het mishandelen van hun eigen kinderen. Gisteren werd bekend dat zij zijn opgepakt en bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De burgemeester snapt de boosheid, maar roept op politie en justitie hun werk te laten doen. In Nederweert, als in Limburg, is een jongen van 15 omgekomen bij een bedrijfsongeluk, meldt nu.nl. De jongen was bezig met het vervangen van golfplaten. Dat ging mis, hij zakte door het dak. Arbeidsinspectie doet daar onderzoek. Een mensenrechtenorganisatie stapt naar de politie om een uitspraak van Gidi Markezoer. Gaat allemaal over een uitspraak die de politicus deed over Palestijnen die hier naartoe komen.
18: Die moeten ze met geweld tegenhouden. Met geweld, ja.
17: En die mensenrechtenclub gaat aangifte doen. Volgens hen zijn dit soort uitspraken strafbaar. Ja, slecht nieuws als je nog iets nodig hebt voor de vrijdagmiddagborrel straks. Je kan niet overal bij Gal en Gal terecht. Veel filialen blijven vandaag dicht. Medewerkers die staken, ze willen een beter loon. En mogelijk komen er nog meer acties.
16: Nou, dan zit er maar één ding op, hè.
17: En dat is...
16: Water.
17: Ja. Nou, daar beginnen we niet aan. Het weer nog van Weerplaza. Nu nog vrij veel zon. Later vanmiddag op veel plekken regent. Voor de graadje of 11.
16: Ja, dat is ook water, ja. Water van boven.
17: Goed, morgen is er meer zon.
16: Oké. Dat laatste onthouden we. Morgen meer zon. Dankjewel, Tim. Situatie op de weg. Flitsmeister meldt vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Voorthuis en Hoevelaak. Daar is een ongeluk gebeurd. Ze zijn nu bezig met een onderzoek naar het ongeluk.
12: 7 kilometer. Je staat er een uur in de file. De A59, Zonzeel-Os, tussen Dussen en Waalwijk-Oost. Ongeluk, 4 kilometer, daar 40 minuten vertraging. En verder zijn er flitsers op de A6. Emmeloord richting Lelystad, bij 105,2. En de A22, Velsen-Beverwijk, opletten, 9,4.
13: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
19: Wim van Helden.
12: Zo, lekker je vrijdagmiddag in.
20: Jazeker. Gas erop.
12: En dat doen we met Direct Jugo.

Back Your Music. En daarmee is je vrijdagmiddag begonnen. Hallo daar, Wim hier. Ja, vrijdag, het is een beetje een gekke vrijdag wel. De vrijdag na Hemelvaartsdag. Misschien voelt het meer als een soort mini-vakantie. En ben je wel heerlijk even een lang weekendje vrij. Ja, of je moest gewoon vanmorgen, net als ik, je gewoon weer melden op de zaak. Hoe dan ook, we sluiten de werkweek, hoe kort die misschien ook was, geheel in stijl af vanmiddag om 14:15 met een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Nou zitten we vandaag inmiddels op de helft van de maand mei zo'n beetje. En die maand begon lekker. Meteen op 1 mei, op de eerste dag, werd meteen de beste score tot nu toe neergezet. Ja, Appetito maaltijdservice uit de Oldenzaal. Die staat met 43 seconden over nog altijd op nummer 1. Nou, vanmiddag jouw kans met je collega.

0: and I won't fall in the presence of love.
1: Zie je veel mensen die genieten van hun vrije dag vanmiddag. Steve, die app net via de Q-app, luistert vanuit het vakantiehuisje in Limburg. Miranda die stuurt zelfs een foto vanaf het strand in Egypte. Dat ziet er beter uit. En Joderik die staat dit weekend op de camping. Hij zegt, Wim in het sanitair gebouw galmt Q lekker uit de speakers. Nou, ik hoop dat je lekker zit. Gekke gewaarwording waar mensen allemaal luisteren. Mocht je dit weekend nog geen plannen hebben, dan ben je vanavond vanaf 9 uur van harte welkom in Stefans Pianobar. En om daar te komen hoef je alleen maar je radio even aan te zetten. Live muziek elke vrijdagavond in de Pianobar met Stefan. En dit keer de mannen van de Bausa. Dat zijn die drie jongens uit Noorwegen. Ik moet zeggen, ik heb ze één keer kort geleden even live gezien. En dat belooft echt een feestje te worden. Die trekken alles uit de kast. Om onder andere deze hit van ze live te gaan doen. Nou, dit hoor je vanavond dus live in Stefans Pianobar. Even een lekker zomerhitje. Zijn we ook wel aan toe, hè? Potverdorie. Vooruitzichten zien er trouwens wel goed uit. Ja, het is jammer dat we nu een vrij weekend hebben, dat we er zo treurig bij zitten. Maar komende week gaat het echt weer heel veel beter worden. De zon gaat volop schijnen en de temperaturen stijgen naar 25 graden. Nou, en aan de muziek op de radio zal het...

0: weer. Gewoon weer een goed liedje gemaakt. Mr. Know-it-all. Zo, hoor je het? Ging bijna. Ja, dat is lekker. Ja, het is natuurlijk gewoon lunchtijd. Dus ik zit hier tussen de bedrijven door. Gewoon lekker aan mijn potje kwark met volkoren muesli. Maar dat is zo droog als mijn zijn kan. Dus dat even nog een stukje vast. Maar ik ben er nog. Niks aan de hand hoor, jongens. David, die hoor je binnen een paar minuten.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Aldi. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3

0: een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Welkom bij de
1: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.

0: prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Het is grijs, later vanmiddag op veel plekken weer regen. Maximaal een graad of 11. Ik zei net al, vanaf woensdag belooft het echt volop zomer terug te keren of al te worden. 25 graden geven ze op, veel zon. En toen zei ik, ja, dat is wel een beetje lullig als je dan nu zo'n lang weekend hebt en dat je het niet treft met het weer. Maar Johan, dat was ik alweer vergeten, Johan die appt. Wim, volgend weekend is het Pinksterweekend. Dus als dat lekker weer een beetje aanhoudt, zitten we met Pinkster in ieder geval een stuk beter bij. Situatie op de weg. De langste file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. In verband met een ongevalsonderzoek, 7 kilometer. Je vertraging is daar 40 minuten. Het is de vrijdagmiddag van Q-Music. Lekker, vanaf 2 uur een nieuwe top 40. En in de tussentijd gaan wij nog even samen op pad. Gezellig. Toch?
4: We gaan zo met die Wim op pad.
5: Met wie?
4: Met Wim.
5: Wie is Wim?

Onwillekeurig is het niet, want het zijn drie powervrouwen die we zeker niet mogen vergeten. Aan jou de vraag, welk vergeten liedje wil je zo helemaal horen? Ga je voor Meghan Trainor? All for, keuze 2. Liedje van Sia dat je ook nooit meer hoort. Unstoppable. En powervrouw nummer 3.

Wordt het Meghan Trainor met All About It Bass? Sia met Unstoppable of Beyoncé? Ja, ik moet geen kwark eten tijdens de lunch. Dat werkt niet als je radioprogramma moet maken. Of voor het Beyoncé. Nou, je begrijpt wat ik bedoel, hè.

0: Vergeet mijn liedjes shuffle. Even een shuffle door de meer dan 1000 tracks tellende Vergeet mijn liedjes playlist. Drie powervrouwen. De vrouwen zelf zijn we niet vergeten, maar de liedjes daarentegen hoor je bijna nooit meer. Lonneke die wil graag Meghan Trainor horen met All About That Bass. Sven die gaat voor Sia Unstoppable. Ingrid die zegt ik ga voor de eerste die je liet horen, Wim. Dat is Meghan Trainor dan. Ze wist zelfs de naam van de artiest niet meer. Ja, zo snel kan het gaan. Zo snel raak je in de vergetelheid. Melanie die zegt lekker Sia om die weer te horen met Unstoppable. Danielle zegt ik hoop echt dat het Sia wordt. Want het geschreeuw van Beyoncé hoeft van mij echt niet. En dan heb ik eigenlijk Rutger, Diego en Berit. Wat zeggen jullie?
1: Hey hoi, ik heb gestemd op Sia met Unstoppable. Fijne uitzending.
2: Sia met Unstoppable, want dat is ze. Blijf maar doorgaan.
3: Ja, lekker.
4: Dit is wel een moeilijke, maar ik ga toch voor Sia.
0: Shuffle. Echt dik gewonnen, joh. 52% van de stemmen.

0: Weekje Music. Bijna 1 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Rebecca.
1: Ja, ouders van de toeslagenaffaire worden nog steeds niet goed geholpen.
0: En ook muziek van Triste binnen een paar minuten.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Keesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu!
13: Big deals bij Keukenconcurrent!
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland!
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hey, bedankt.
18: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
20: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: Q-Music, the party.
24: Q-Music vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Edwin Orlander. Tijdens Helemaal Helvoort met Lars Boelen. En zaterdag tijdens Bronkhorst Farm Festival in Zelhem met Lars Boelen en Edwin Orlander.
23: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
25: Q-Music.
26: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
27: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music nieuws door nu.nl. Hier is Rebecca Looijen.
1: Goedemiddag. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept op om kalm te blijven. Gisteren liep het daar uit de hand nadat bekend werd dat twee moeders verdacht worden van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. Zij zijn opgepakt, maar bij hen thuis werden de ramen ingegooid en woedende buurtbewoners dreigden met meer acties. De burgemeester snapt die boosheid, maar roept op om politie en justitie hun werk te laten doen. Ouders van de toeslagenaffaire moeten beter geïnformeerd worden, want volgens de ombudsman is de communicatie nog altijd niet op orde. Gedupeerde ouders krijgen belangrijke informatie te laat, onvolledig of zelfs helemaal niet. En dan terwijl het voor het herstellen van het vertrouwen juist heel belangrijk is om nu goed te communiceren, benadrukt de ombudsman. In het zwembad van pretpark Duinrel is gisteren iemand opgepakt. Die stond namelijk stiekem te filmen in de kleedhokjes. Dat deed hij door een telefoon over de wanden heen te steken. Het werd ontdekt, waarna de politie erbij gehaald werd. Tegen de dader is aangifte gedaan. En leuk dierennieuws dan nog, want in safaripark Beekse Bergen zijn twee kleine giraffes geboren. Het gaat om een mannetje en een vrouwtje. Met allebei gaat het hartstikke goed. Wel blijven ze nog even binnen vanwege het slechte weer. Bezoekers kunnen ze in de stal wel al komen bewonderen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend blijft het wisselvallig, maximaal 15 graden.
0: Situatie op de weg, er zijn 18 files. Twee die eruit springen op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. In verband met een ongevalsonderzoek, 6 kilometer, daar sta je 3 kwartier vast. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunenberg en Duitsland. Daar is de weg dicht, 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Verder zijn er flitsers of enkelvoud. Eentje gemeld via de Flitsmeister app op de A6. Emmeloord richting Lelystad. Opletten bij hectometerpaal 105,1.
28: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
29: Q Music.
30: Wim van Helden.
31: Hey Wimpie, goedemiddag. Hopelijk zijn je liedjes beter dan het weer. Later.

Hij bleef een beetje hangen. The Fugees en Killing Me Softly bij Q Music. Zometeen hoor je een liedje in zijn geheel. Dat doe ik eigenlijk altijd. Hè? Maar ik geef je alvast even een sneak peek. Een klein snackje, een voorproefje van wat je zometeen helemaal gaat horen. En ik ben benieuwd of dat je weet, welke hit is dit? Het zijn echt de eerste seconden van een hit die je zo hoort. Maar welke is dit?

0: ook Katy Perry kunnen zijn. Dit.
1: Echt waar.
0: Maar het is gewoon onze eigen Davina Michelle. Still Champagne, Back Your Music. Ja, nou, jou de vraag. Welke hit is dit? Nou, zelden dat we zo eensgezind zijn.
2: You spin me right round, baby, right round.
3: Hey Wim, dat is natuurlijk Right Round van Flo Rida met Kesha.
4: Ja, dat is natuurlijk Right Round van Flo Rida.
5: Ja, dat klinkt als Flo Rida met Right Round.
6: Flo Rida met Right Round.
7: Ja, dat is Right Round van Flo Rida.
8: You spin my head right round, right round.
9: Right Round, Flo Rida.
0: Nou, mocht je nog twijfelen. En dit is Flo Rida. Lekker gewerkt.

0: Thomas Gray en Rumors bij Q Music.
1: Hey, is het al weekend?
0: Nee, want... Het slimste bedrijf... is nog niet geweest. 14:15 sluiten we de werkweek in stijl af... met een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je met je collega's 1 minuut... om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Alvast een opwarmertje. Ik zag net al een appje van Yvette onder andere. Die zegt, lekker onderweg naar Suzanne en Freek in Arnhem. Fijn weekend allemaal. Ja, de Johan Cruijff Arena is vanaf morgen het decor van de tour van Harry Styles. Ja, en in Arnhem zijn heel veel Suzanne en Freek fans te vinden in de Gelredoom. Zij staan vanaf vanavond daar. Ik wil van je weten, hoeveel stadionshows geven Harry Styles en Suzanne en Freek bij elkaar?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 14:15.
1: Hey, is het al weekend?
4: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
4: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Qmusic, de top 40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
9: Moet je kijken daar, leuke gast.
10: I know.
9: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
10: Is ook echt jouw type.
9: Ja, toch?
10: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
20: Honor the craving.
21: Domino's. Schuren, afplakken, lakken.
22: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
23: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
26: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
27: Een mix van wolken, zon en regen vandaag. Het is echt van alles wat. Maximaal 11 graden. Ja, en morgen krijgen we wat meer zon. Situatie op de weg Vrijdagmiddag drukte, boah, valt mee. 22 files, veel mensen zijn al vrij. De langste op dit moment op de A50, Os richting Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein, in verband met een ongeluk daar, 6 kilometer. Je vertraging ruim een half uur.
0: Wim van Helden.

ja, zoek de verschillen. He, Waka Waka of Sue van Shakira. Ja, Waka Waka maakte ze natuurlijk in 2010 al, was het officiële anthem voor het WK in Zuid-Afrika. Ze heeft nu een nieuw WK-anthem gemaakt voor het WK van komende zomer. Dat begint over een maand, iets minder dan een maand zelfs. En die track ga je vanmiddag nog horen bij Q-Music. Wel leuk, ik kan je vast een tipje van de sluier oplichten. Er zit een verwijzing in naar Nederland. Shakira zingt over Nederland in het nieuwe WK-anthem. Hoor je vanmiddag meer over tijdens de Top 40.

0: Rozan, hoe lang moet jij nog blijven?
1: Hopelijk niet zo lang. Ik hoop dat ik snel je vijf vragen geantwoord heb.
0: Ja, je slimste bedrijf natuurlijk, maar ik dacht gewoon meer op de zaak, want je bent aan het werk.
1: Ja, oh ja, tot het af is hier. Ik denk tot 5 uur.
0: Je denkt tot 5 uur. Maar als het werken toelaat, dan...
1: Hoe sneller, hoe vroeger klaar.
0: Ja, precies. Hey, ik heb je net een vraag gesteld. Hoeveel stadionshows geven Harry Styles en Suzanne en Freek in de Gelderdoom en Johan Cruijff Arena dit weekend bij elkaar vanaf dit weekend?
1: Dat zijn er 20 in totaal.
0: Ja, 10 allebei, hè? Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf. Kans is zeer groot dat als iemand naar een voetbalstadion gaat dit weekend, en dat heeft niet met voetbal te maken, dat het of de Gelderdoom of de Johan Cruijff Arena is. Ga je zelf ook naar een van die concerten?
1: Nee, ik wilde wel naar Suzanne en Freek, maar het is niet gelukt om de kaarten te winnen bij Q. Helaas.
0: Ja, we hebben voor beide hebben tickets weggegeven.
1: Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat het slimste bedrijf van Nederland je wel heel goed afgaat.
1: Ik hoop het ook.
0: Ja, ga je met een goed gevoel het weekend in. 1 minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Je speelt namens JWM van der Lans Trostomaten uit Poeldijk. Nou, ik denk dat dat voor zich spreekt.
1: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Pluk je ze ook zelf?
1: Ja, wij knippen trostomaten.
0: Je knipt ze. Ook zie je dat?
1: Ja, het zijn trossen die we knippen, dus we plukken ze niet vanaf.
0: Ja, precies, natuurlijk. Vandaar, ja, anders is het geen tros meer.
1: Nee,
0: ja,
1: precies.
0: Zo werkt het ook, ja. En wat maakt jouw werk zo leuk daar?
1: Het is heel resultaatgericht. We maken het eigenlijk kant-en-klaar voor de supermarkt.
0: Ja.
1: Dus wij zien ons werk soms ook in de supermarkt en in de groothandels terug.
0: Je ziet het resultaat echt in je handen, zeg maar.
1: Precies.
0: Ja. Hey, en Roosan, met wie ga je spelen?
1: Met 2 mannelijke collega's en met 2 vrouwelijke collega's. De mannen voor de sportvragen en de vrouwen voor het rekenen en de muziekvragen.
0: Het is goed verdeeld. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. Jullie tijd loopt nu. Door welke stad stroomt rivier de Seine?
1: Parijs.
0: Wie is de vader van Max Verstappen?
2: Jos Verstappen.
0: Van wie zijn de hits Just Like a Pill en Trustful?
2: Pas.
0: Welke tv-zender zendt Hart van Nederland uit?
2: Yes.
0: Wat is de voornaam van ex-premier Balkenende?
2: Jan Peter.
0: Maak het gezegde af. In mei leggen...
2: Alles op mij.
0: Nou, wat een teamwork. Ook lekker in koor ook, jongens. er was er eentje maar niet goed. Van wie zijn de hits Just Like a Pill en Trustful? Weet je het inmiddels of niet?
1: Ik zou het niet weten, nee.
0: Nou, ik weet zeker dat je mee gaat zingen. Je hoort er binnen een paar seconden. Het is namelijk Pink.
1: Oh, ja.
0: Hey, daar heeft je wel wat tijd gekost natuurlijk. 36 seconden over, maar toch het brons in het klassement so far. Je hebt de 3e plek.
1: Oh, nou, leuk gedaan.
0: En het slimste bedrijf van Nederland, Kaartspel, komt die kant op.
1: Oh, leuk.
0: Geen concertkaarten, wel een kaartspel. Hoe leuk is dat? Toch weer goed gekomen. Leuk. Nou, nog even werk ze dan.
1: Ja, heel erg bedankt.
3: Het slimste bedrijf.
4: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Q Music.

0: en J-Lo, Save Me Tonight, Back Your Music. Het is vrijdagmiddag, even voor 2 uur. Nou, dan weet je het wel. Nieuwe top 40 staat op punt van beginnen, Stefan Bouwman.
1: Hallo Wim van Helden.
0: Ga je het eindelijk eens zeggen of hou je me weer 4 uur lang bezig met van wat staat op nummer 1?
1: 4 uur lang geknepen billetjes wat de nummer 1 is. Wat ik wel zeg is dat we een extreem snelle stijger hebben.
0: Snelle stijger?
1: Ja, en de alarmschijf is heel erg leuk.
0: En is snelle stijger ook gelijk een hint?
1: Nee.
0: Snelle?
1: Nee, dat is niet. Volgens mij de snelste zakker zelfs deze week.
0: Ja, nog steeds snelste.

0: Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
3: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
18: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
19: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur.
2: Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
13: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
22: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
24: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
25: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
26: 2:02, goedemiddag. Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
27: Goedemiddag. Gidi Markezauer vindt dat hij zich gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. In een video van een communistisch platform zei hij dat Palestijnen bij onze grens desnoods met veel geweld tegen moeten worden gehouden. Maar daar komt hij nu voorzichtig op terug bij Sven op 1.
28: De vorm had beter gekund. Ik was daar te emotioneel. Er zijn echt bestiale, barbaarse dingen. Gebeurt ook met mijn familie. Maar de inhoud staat, als je in Nederland aankomt, dan ben je 5, 6, 7, 8 veilige landen doorheen gekruist. Ja, blijkbaar hebben ze daar niet veel geweld meegemaakt. Want anders waren ze wel eerder tegengehouden.
27: Zijn uitspraak zorgde voor veel kritiek. Politici noemen het weerzinwekkend. Een mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan. Legkippen zouden nu echt verplicht gevaccineerd moeten worden tegen de vogelgriep. Dat vindt de staatssecretaris van Landbouw. Tot nu toe werd zo'n verplichte inenting juist tegengehouden, want er wordt gevreesd dat we dan minder eieren kunnen exporteren bij gevaccineerde kippen. Maar het plan moet nu voor het einde van het jaar klaar zijn. De laatste tijd brak er op tientallen pluimveehouderijen weer vogelgriep uit. Ruim 2 miljoen dieren werden daarom gedood. Er hoeven toch minder passagiers in quarantaine nadat ze op een vlucht zaten met een vrouw die is overleden aan het hantavirus. Enkel de mensen die direct contact met haar hebben gehad, moeten thuis blijven. Dat laat de Europese Gezondheidsdienst weten. Gisteren riep die nog op dat de rijen voor en achter de vrouw in quarantaine moesten. Maar omdat zij voor vertrek al van boord gehaald werd, zijn de strengste maatregelen toch niet nodig. En slecht nieuws dan nog als je nog iets nodig hebt voor de vrijdagmiddagborrel, want je kan vandaag niet terecht bij de Gal en Gal. Veel van die drankwinkels zijn de hele dag dicht omdat medewerkers aan het staken zijn. Zij willen een beter loon en als er niks verandert, dan kunnen er binnenkort misschien nog meer acties volgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend blijft het wisselvallig. Het wordt maximaal 15 graden.
26: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, 4 kilometer, een half uur vertraging. En ook de A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot. Door een ongeluk, 3 kilometer, 25 minuten. Controles vind je langs de A10 naar de Zeeburgertunnel, heeft de meterpaal 11,3. De A16 naar Breda, 38,9. En de A20 naar Rotterdam bij 31,4.
29: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
26: Nou kom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het jaargang 62, editie 3174.

0: vrijdag die voor veel mensen ook echt een vrije dag is. Gisteren hemelvaart en dan vandaag als vrije dag eraan vastgeplakt. Gewoon 4 dagen weekend. Maakt het ook niet uit dat je er voor de vrijmibo niks in kan slaan bij de Gal en Gal. Zo is het ook. Zoals Ellen bijvoorbeeld. Die viert dat met een zelfgebakken appeltaart, zie ik in de Q-app. Melanie, die heeft een balkonnetje verruild voor het strand aan de Costa Brava. Geniet ervan. En ja, tegenwoordig met de Q-app kan je gewoon gezellig luisteren. Exant en Tijmen, die zijn hard aan het werk. Leren voor de eindexamens. Nou, I got your back met de top 40 van vrijdag 15 mei 2026. Editie met 15 stijgers, waaronder 8 stippen en 2 superstippen. 17 zakkers, 6 zittenblijvers, 19 ex-alarmschijven en 2 nieuwe binnenkomers. Eerst een korte terugblik naar vorige week. Toen was dit de top 3 van ons land.
1: Nummer
0: 3. Homewrecker en Somber kwam nieuw op 3. Play voor Bruno Mars.
2: I just might.
0: Plakte er gewoon weer een weekje aan vast. Alex Warren en Fever Dream, wederom de nummer 1 van Nederland. Of dat deze week nog zo is, hoor je vlak voor 6 uur hier op Q.

Alex Warren is het niet eens met het gezegde: verandering van spijs doet eten. Staat al wekenlang op dezelfde plek in de top 40. En daar is hij blij mee, denk ik zo. Fever Dream, 5 weken op rij. Maar ja, voegt hij daar een 6e week aan toe? Dat is waar die vragen. Hij krijgt flink wat concurrentie aan de top. Door Somber bijvoorbeeld. Homewrecker ging vorige week van 4 naar 3. Misschien stijgt hij door. Jij kan gokken. Qmusic.nl/top40. Of voorspellen moet ik zeggen. Anders. Voor de nummer 1. En doe dat vooral. Want onder alle goede antwoorden verloot ik vanmiddag het Autotaalglas sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen. Plus vervoer in een mini-electric. De hit van Zoe Levi. Die hoef je niet te voorspellen. Want na 11 weken hoor je Sluit me in je armen niet meer terug in de lijst. Tabé tegen Reina.

0: je niet meer terug in de top 40 van deze week. Wat dan wel? Nou, zo eerst de nieuwe binnenkomer op 38. Eerste langst genoteerde hit van dit moment. Olivia Dean en Man I Need.
1: Nummer 40.

0: hem sinds een tijdje al Q. En vanaf deze week hoor je hem dus ook nog in de top 40. Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En zij was de Queen of Hollywood in de 50s, 60s, volgens mij zelfs ook nog in de 70s. Stond op alle billboards, pakte de hoofdrol in alle kaskrakers. En nu heeft ze ook de hoofdrol in deze song van Taylor Swift. Want blijkbaar is Elizabeth al jaar en dag een groot voorbeeld voor Taylor.
1: I love her so much. She is like the ultimate sort of icon role model. When I look at somebody who had immense pressure on them, was extremely scrutinized everything she ever did. She kept making more and more daring art. Doing even more challenging roles, taking bigger risks, not letting anything stop her from doing it for the reasons she'd always done it. I just wanted to make a song that felt as luxurious and glamorous as she was. You know, we pulled out all the stops for her.
0: Nou, iedereen had een mening over haar. Ze kreeg enorm veel kritiek in de roddelpers. Veel mensen zagen haar het liefst falen. En dat gevoel herkent TT. Nou, ze wilde dus echt een hommage uitbrengen en dat is gelukt. Ze laat zichzelf ook nooit uit het veld slaan. En maar weer met succes dit keer. De eerste nieuwe van deze week, Elizabeth Taylor van Taylor Swift.
2: 38.

0: Project, Sia en David Guetta, Awake Tonight in de top 40 op 37.
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Ja, ik hoorde net al een stukje van Waka Waka bij Wim. Dat was natuurlijk ooit het anthem van 2010 voor het WK, het voetballied. Wacht, waar heb ik hem ook? Ja, dat heeft Wim natuurlijk helemaal mooi geknipt. Dankjewel, Wim.
3: Waka Waka,
0: Ja, this time for America, I guess. Want ze heeft nu het WK-lied gemaakt voor het WK 2026. Vorige week werd dat bekendgemaakt. Ze doet het niet in de uppie, ze doet het samen met Burna Boy. Track heet Die Die en dit zou zomaar een grote top 40 hit kunnen worden. Daarom nu als

0: Let's go. Dit voor de top. Shakira, Burna Boy en Die Die. WK Anthem van 2026. Passengers traveling to Boston. Zometeen de nieuwe binnenkomer. Vertrekt zometeen vanaf een nummer in de top 40 wat ik nog niet ga verklappen. En ook deze hoor je zo. Tony en Senna, waar blijf je nou in de enige echte op Q-Music?
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
7: Yo, Crisco's Amsterdam hier.
8: We hebben een nieuwe single.
9: Met mij, Jan Smit.
10: En met mij, Frans Bauer.
11: Want

0: luisteren.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug. Naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken... de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops... brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: Black Silver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Dat die dingen in België gemaakt worden, dat wist ik helemaal niet. Volvo wordt gewoon in België gemaakt, toch lijp? Goed, 2:05, 3. Goedemiddag. Ho, ging bijna fout. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 56 files, de langste vind je op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. 4 kilometer, 21 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel controles langs de A4 naar Den Haag. Hectometerpaal 51,1. En langs de A20 naar Rotterdam bij 31,4. En daar weer die enige echte met zometeen de hoogste nieuwe binnenkomer uit Amerika. Eerst Dominic Fike en Baby Doll op 36.
7: De top 40.
8: 36.

0: van Stella Lefty, nieuw talent uit Amerika. En ook een nieuwe naam in de Nederlandse top 40. Muziek maken, dat is niet nieuw voor Stella. Dat doet ze al de hele leven lang. Begon allemaal toen ze voor het eerst muziek van Taylor Swift hoorde. Ze was meteen fan, begon alle liedjes van Taylor ook helemaal te ontleden. Wat maakt die melodieën nou goed? Hoe zitten die liedjes in elkaar qua tekst? Nou, probeerde zij dan weer haar eigen nieuwe nummers van te maken. En dat heeft goed uitgepakt. Ze is nu zelf officieel artiest. Binnenkort begint ze aan de eerste wereldtour. In Amerika is ze best wel groot. En deze week staat ze zij aan zij met haar grote voorbeeld in de Nederlandse top 40. Want Stella Lefty heeft haar eerste hit te pakken met Boston. Het is gewoon een vrolijk liefdesliedje over hoe je iemand ontmoet op een avondje uit. Ontstaat een klik. Je wil het eigenlijk niet, maar toch is dat gevoel iets te sterk. Nou, het is een positief liefdesverhaal, vrolijke ondertoon, een beetje country erdoorheen. Eigenlijk alle dingen die Stella leuk vindt in het leven. En met haar heel veel anderen, zo blijkt maar weer. Het is de alarmschijf van afgelopen week. Is het ook nog trouwens, tot 4 uur vanmiddag. En de hoogste nieuw binnenkomen in de top 40 van deze week op
1: 34. De Q-Music.

Nou. Op 33 in de top 40, Donny en Senna en waar blijf je nou? Eén plekje hoger deze week, Jamaican van Ugel in Sorto. Ik vertelde vorige week nog in de lijst, toen de track nieuw binnenkwam, hoe er een houseversie is eigenlijk nu van Bam Bam. Dat is een reggae-klassieker van Sister Nancy uit 1982. Ja, daar heb ik niets aan gelogen. Op zaterdag heb ik ook haar levensverhaal verteld, toen zij jarenlang genaaid is door de muziekindustrie. Maar eigenlijk gaat het nog veel verder terug. Naar 1966. Toen kwamen de Maytals en Toets, ik weet het eigenlijk niet eens, zo oud is het, met het liedje Bam Bam.

met zijn teen gestoten, hoor je dat? Een andere belangrijke speler in dit verhaal is deze instrumentale track uit 1973. Het is echt een hele iconische reggae rhythm. Ja, en dat is niet zo gek, want in Jamaica is het heel normaal om rhythms, gewoon bestaande beats te gebruiken en daar dingen overheen te maken. Als je bijvoorbeeld Temperature van Sean Paul hoort, die beat is ook al op 100.000 liedjes gebruikt. Alleen is Temperature toevallig een hit geworden. Ja, los van elkaar klinken die liedjes al gezellig. Maar het is nog leuker als je de tekst van de een en de melodie van de ander combineert. Dat vond Sister Nancy en dat is precies wat zij heeft gedaan.

waar de rhythms door honderden artiesten in de reggae scene worden gebruikt, is deze track dan weer gesampled in honderden liedjes, hip-hop, jazz, noem het allemaal maar op. En nu dus ook een houseversie in de top 40 van Huguel et Solto, Jamaican. 32.

0: dacht dat we afscheid moesten gaan nemen. Vorige week op 39, maar nu toch weer 8 plekken gestegen. Zara Larsson, Midnight Sun in de top 40.
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Nou, dit is echt, hoe zeg je dat? Vers van de naald? Heet van de naald? Goed. Dan ben ik toch niet zo oud als dat ik me soms voel. Hey, het is een tip voor de top. Nieuwe muziek van Gracie Abrams. En nieuw is echt vandaag uitgekomen. Er komt een derde album aan, Daughter from Hell. En dit is het eerste voorproefje wat we te horen krijgen. Track heet Hit the Wall. En gezien haar eerdere 3 top 40 hits... zou dit zomaar de 4e kunnen worden.

0: tip voor de top. Gracie Abrams, Hit the Wall. Zometeen in de enige echte. Zij hoort bij mij van Chris Cross, Jan Smit en Frans Bauer.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Joehoe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Kunststof kozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
4: Kozijnen. Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: 3 uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Zo. Rebecca Looijen.
14: Goedemiddag. In Stadskanaal zijn gisteren 3 woningen gesloopt. Meerdere ruiten zijn daarin gegooid. Er ontstond veel onrust omdat 2 moeders verdacht worden van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. De burgemeester roept vandaag op om niet voor eigen rechter te spelen en justitie zijn werk te laten doen. Voor de vernielingen heeft de politie nog niemand aangehouden. Ze zijn op zoek naar getuigen. Gidi Markezauer vindt dat hij zich gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Recentelijk zei hij dat Palestijnen bij onze grens desnoods met veel geweld tegen moeten worden gehouden. Maar daar komt hij nu voorzichtig op terug bij Sven op 1.
15: De vorm had beter gekund. Ik was daar te emotioneel. Er zijn echt bestiale, barbaarse dingen gebeurd, ook met mijn familie. Maar de inhoud staat, als je in Nederland aankomt, dan ben je 5, 6, 7, 8 veilige landen doorheen gekruist. Ja, blijkbaar hebben ze daar niet veel geweld meegemaakt, want anders waren ze wel eerder tegengehouden.
14: De uitspraak zorgde voor veel kritiek. Politici noemen het weerzinwekkend. Een mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan. Een Nederlandse scheidsrechter mag niet meer naar het WK voetbal, want hij werd verdacht van het aanranden van een minderjarige jongen. Dat zou vorige maand gebeurd zijn in een hotel in Londen. Inmiddels is de zaak geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch heeft de FIFA besloten hem niet mee te nemen. Zelf houdt de scheidsrechter vol dat hij onschuldig is. En verdrietig dierennieuws dan nog, want bultrug Timmy is waarschijnlijk dood teruggevonden. Voor de kust van Denemarken is het lichaam van een walvis ontdekt. Onderzoekers controleren nu of het echt om Timmy gaat. Om dat dier was de laatste tijd veel te doen. Bij de Duitse kust is hij meerdere keren gestrand. Dus werd er een grote reddingsoperatie georganiseerd om hem weer terug naar de zee te helpen. Het vermoeden was al dat hij dat niet had overleefd. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. En dit weekend blijft het wisselvallig. Het wordt maximaal 15 graden.
13: Rebecca, dank jou wel.
14: Graag gedaan.
13: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 50 files. De langste vind je op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Velpenbroek en Grijsoord. 5 kilometer, een kwartier. En dan heb je ook nog de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer, een kwartier. Verder zou je nergens langer dan 10 minuten stil moeten staan. Wel controles, het is rustig, hè? Door het hemelvaartsweekend of zo. De A2 naar Weert, hectometerpaal 202,9. A4 naar Leiden, 19,3. En ook de A4, maar dan naar Den Haag bij 49,1.
16: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
17: Stefan Bouwman.
13: Met nu de hit Van Jan Smit, een man van vele talenten. Hij kan presenteren, acteren, zingen en nog iets. Kom ik zo op terug. Hint, proost.

0: Kissels Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Viva España. Ik weet niet hoe die er ooit is op gekomen. Misschien is die gewoon een keertje blijven hangen of op vakantie gegaan naar opnames van Beste Zangers of zo. Maar Jan Smit is tegenwoordig wijnboer. Wat grappig. Hij werkt samen met een wijnhuis in de Rioja-streek in Spanje. Ze hebben al een witte wijn gemaakt. En deze week was de grande lancering van de Vino Guerrero Rosado. Een Spaanse rosé met tonen van rijpe rode kersen, wilde aardbeien en frisse citrus. En daardoor krijg je een zachte, mondvullende en tegelijkertijd levendige ervaring. Perfect voor bij koude kipgerechten. Of als aperitief op een zonnige dag. Alles het label op de achterkant. Ik heb zelf nog niks geproefd. Dus Jan, als je luistert, stuur maar even een flesje. Zou toch leuk zijn. Dan heeft uiteindelijk Domien een kusje op het voorhoofd gekregen van Frans Bauer. Krijg ik een flesje wijn van Jan Smit.
1: 29.
0: We gaan verder met de enige echte. Met zometeen Fresh KM en Lassa. Bare minimum, maar eerst op 29. Tweede notering van deze week van Dominic Fike. Dit is White Keys op Q.

0: Het kruipt mij toch het gevoel dat hij het niet per se over voetbal heeft. Maar goed, maakt niet uit. Bare Minimum, Fresh, KM en Lassa net in de top 40. Ballen net de WK. Dirty Mind is a Joy Forever. Ik wil je even mee terugnemen naar vorige week, woensdag. Toen hadden we hier bij Q-Music hoogbezoek vanuit Amerika, Bella Kay. Ze was er in Nederland voor haar concert in Amsterdam. En dat was een bijzonder concert voor haar. Want het was de allereerste show van haar eigen solo-tour. Dus een mijlpaal als artiest. Ook nog in het buitenland. Nou, Amsterdam vond ze helemaal te gek. Ze wipte hier dus langs bij Q om te kletsen. Mocht er ook nog een gouden plaat geven voor het succes. Kan je allemaal zien. Video Q-Music.nl en de Q-app. En er is ook een speciale top 40 podcast. Zit het hele gesprek in. Ja, we hebben het overal over gehad. Van haar eerste gitaar die ze ooit van de vader kreeg. De favoriete eten. Of je nou wel of niet je muzikale helden moet ontmoeten. En we hebben het gehad over I love it, I love it, I love it. So nice, she said it thrice. Het is haar grote doorbraakhit. En blijkbaar had ze dit liedje bijna niet uitgebracht.
1: Funny story, I don't know if I've told this. But when I first wrote it, I had the chorus. And I was on a plane and I was just listening to it over and over and over again. And then I recorded it in a studio and it was terrible. It was a moment of weeks, like where I was like, it's not coming out. And then we came back around to it. We were like, yeah, we should put it out, whatever. I know what my life would be like if I hadn't released it. But I'm really glad that
0: it came out. Ja, had het liedje dus opgenomen. Maar eigenlijk vond ze het helemaal drie keer niks. Uiteindelijk klikte het toch en het heeft er zeker geen windeieren gelegd.
2: 27.
0: 7 plekken verlies, dat dan weer wel. Maar wel gewoon nog in de Nederlandse top 40. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like being

maand de top 40. Stefan Bouwman.

0: fan van Somber. Zijn muziek echt een shit. 12 to 12 in de shit, hè. Niet shit. Op 26 deze week 4 plekjes verlies in de enige echte Hoekje Music. Dan is het tijd voor...
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Ja, ik ga het niet doen, maar ik zou Lang Zal Ze Leven kunnen zingen voor Martin Garrix. Hij is gisteren 30 jaar geworden en hij trakteert ons op een nieuwe track. Ja, het had ook een cadeautje voor ons kunnen zijn op zijn 18e verjaardag. Want dit liedje ligt al 12 jaar in de week. Het is een samenwerking tussen twee artiesten die ik allebei niet hoef te introduceren. Martin Garrix ken jij. En de ander, een van zijn beste vrienden, Ed Sheeran. Doe even normaal. Al jarenlang wilden ze samen iets doen. Het is er nooit van gekomen. Maar nu dus, 12 jaar na dato, als verjaardagscadeautje voor jou en mij. Een tip voor de top. Als die in repeat of niet zat, is hun boodschap in ieder geval duidelijk. Titels namelijk Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Nou, het was geen repeat of niet, maar repeat it is wel gerepeat. Van Jonathan, dikke repeat. Maisie zegt, wat een fijn nummer. Zeker een repeat. Wauw, wat een waanzinnig gaaf nummer van Ed Sustreta. Dani vindt het drie keer niks. Die vindt het hetzelfde als andere saaie EDM-nummers. Nou, dat mag Dani. Iedereen zijn mening. Zoveel mensen, zoveel wensen. Ja, toch? Zometeen in de top 40, Olivia Rodrigo en Drop Dead. Dat is niet naar jou, Dani. Dit is niet soort van een verkapt...
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Domino's. Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. de stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
22: Wie, ik?
21: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
22: Echt waar?
21: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
22: Dat is stoer van mij.
21: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
24: Dat is een zonnig prijsje.
23: Ja, zo goedkoop. Aldi.
25: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
0: Goedemiddag. 3:30 geweest. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 46 files. De langste op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Del en Geldermalsen. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. Ook een ongeluk. 6 kilometer, 25 minuten. En nog de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland, mijn oude dorpie, en de Haringvlietbrug. 3 kilometer, een kwartier. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Controles de A2 naar Weert. Hectometerpaal 202,9. A16 naar Breda 45,8. A20 naar Rotterdam 31,4. En ook nog de A27 naar Utrecht bij 57,2. Wij gaan verder met de lijst. Hey, met zometeen Somjeu, ook Overbach, maar eerst Olivia Rodrigo. En daar heb ik toch een verhaal over gehoord. Bizar, heeft te maken met slaap.
26: 25.

0: Olivia Rodrigo. Nou, deze vrouw, dit kan niet waar zijn. Dit kan gewoon niet waar zijn. Drop Dead stond net op nummertje 25 in de top 40, 7 plekken winst. En zij heeft dus gezegd dat zij elke nacht 15 tot 16 uur slaapt. Dat is echt bizar. 2/3 van de hele dag. We hebben natuurlijk ooit de 8-urige werkweek bedacht. Dat je dan 8 uur werken had, 8 uur slapen en 8 uur iets leuks doen. 16 uur tukken? Dat kan toch niet? Ze eet dan een uur van tevoren een kiwietje. En je moet met een schoon geweten je bed instappen, zegt zij. En dan ga je gewoon nokkie. 16 uur? Nou, dan word ik echt wakker, jongen. Dan zit mijn haar overal. En
1: 24.
0: 16 uur? Kan toch niet? Maar goed, als ze dan wakker is, dan benut ze de tijd heel goed. Maakt ze hits, doet ze tours en allemaal gekkigheid. Dus in die zin pakt het goed uit. Somjeu nu, Dark Before the Dawn op 24 in de top 40.

0: Miles Away zitten blijven op 23. Bijna 4 uur, dus ook bijna tijd om de nieuwe Q-Music alarmschijf bekend te maken. Die is voor een meidengroep die al jaren bestaat. Nog nooit eerder alarmschijf gehad. Misschien kan je raden wie het is. Eetje wij van WC, maar goed. Komt eraan, na een andere eretitel, de snelste stijger van deze week. Die is dan weer voor Shanna Spyro en Material Lover. Vorige week nieuw binnen op 40, deze week maar liefst 18 plekken omhoog.
1: Hi there, I'm Shanna Spyro and you're listening to the top 40 on Q-Music. Thanks for all the love for my music. Because of you, I'm in the top 40 this week at number
2: 22.

0: Stevelen zong het al in de 90s.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.
0: Bibi Rexha is het daar roerend mee eens. Het is inderdaad niet de sample die ze heeft gebruikt. Die is dan weer van Insomnia. Maar het thema van God is a DJ komt terug in deze track. 3 plekken winst. Deze week op 21 in de top 40 op Q. Het is er weer tijd voor.

Ja, goedemiddag, luistervrienden, ladies en people. Iedereen die lekker aan de radio gekluisterd is. Mooi dat je erbij bent bij de Nederlandse Top 40 van vrijdag 15 mei 2026. Ach, nog maar 2 weken slapen, dan zitten we alweer in juni. De eerste zomermaand op de kalender, maar nog veel belangrijker, foute maand bij Q Music. We duiken dan volledig in de allerbeste Guilty Pleasures, de beste meezingers ooit gemaakt. En dat doen we met de foute 1500, waar jij weer lekker op kan stemmen. De foute party, de big one, voor het eerst in het Philips Stadion in Eindhoven, waar jij weer lekker kan feesten. En met een foute anthem, speciaal gemaakt als soundtrack van deze feestmaand. Die traditie van echt het zelf maken begon in 2023. Donnie maakte toen speciaal voor ons in de studio een liedje met Chantal Jansen over All People.

0: Otis. En een mooie dosis hardcore vibes. Ja, en vorig jaar...
1: Want als een nacht valt, is niet in één keer alles zwart. Dan wordt het morgen. Gaan we eens sparen voor de nacht.
0: Sparen voor de nacht dus van Guus Meeuwis en Maxime. Het zijn niet alleen goede foute anthems. Het zijn ook top 40 hits. Ze hebben allemaal in de lijst gestaan. Maar een nieuwe foute maand staat voor de deur. Dus ook tijd voor het nieuwe foute anthem. Afgelopen maandag voor het eerst echt te horen geweest bij Mattie en Marieke. Door niemand minder gemaakt dan K3. Nou, en alsof dat nog niet iconisch genoeg is, ze hebben ook de hulp ingeschakeld van de fenomeen, de frituurmaneter. Hij is back, Donnie. Vet wel, het is de allereerste samenwerking voor K3 ooit. Hebben ze nooit eerder gedaan. Met Foute Anthem, ja, was een perfecte kans om ervoor te gaan. Dat vertelden ze maandag dus in de ochtendshow bij Mattie en Marieke.
2: Ja, de Foute Party is gewoon zo'n vaste waarde of zo. En ik denk dat wij als K3 sowieso ons mega vereerd voelden dat ze zoiets hadden van, willen jullie alsjeblieft de Anthem inzingen? Dat was de uitgelezen kans, denk ik, om eens een keer nog zotter te gaan en dan te zeggen, weet je, dan maken we er deze keer daadwerkelijk een collab van.
3: Maar dat hoorde ik ook, dat het inderdaad de allereerste samenwerking was. Ja, en dat vind ik een hele grote eer. Eigenlijk gewoon gevraagd, ja, van zou ik er alsjeblieft op mogen van jullie, zeg maar. En jullie zeiden tot mijn verbazing ook ja, dus daar was ik heel blij mee.
0: Ja, daar hebben ze goed aan gedaan, want Donnie weet inmiddels wel hoe je een goed foute anthem maakt.
3: Een foute anthem, dat moet natuurlijk fout zijn. Het moet een guilty pleasure zijn, en het moet dansbaar zijn, en het moet catchy zijn. En ik denk dat wij aan de criteria hebben voldoen. Toch?
2: Ja. Ja, ik hoop het.
0: Het zit wel goed. Schaduw is gewoon een goed foute anthem, en ook een top 40 hit in wording. Het is een beetje Wij van WC Eend, maar toch, we rollen niet alleen de gouden glitterloper uit voor deze track. We zetten hem ook extra in de spotlights als grootste tip voor de top komende week.
4: Dit is het

0: Stop de pers. Dit was een foute anthem dingetje. Ik moet natuurlijk de alarmschijf hebben. Wacht even. Hetzelfde liedje hoor, daar gaat het niet om. Maar het is toch een beetje gevoelsmatig, weet je wel. Vrijdag, 4 uur, traditie.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Hey, wij zijn K3.
3: En ik ben Donnie.
2: K3 en Donnie.

0: Kadri en Donnie. Het foute anthem en de alarmschijf van deze week op Q-Music. Zometeen gaat de lijst verder. Met onder andere Teddy Swams, Mr. Know-It-All. En we gaan even bellen met Arnhem. Heeft te maken met Suzanne en Freek.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar

0: dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Q-Music The Party.
6: Q-Music vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Edwin Orlander. Tijdens Helemaal Helvoort met Lars Boelen. En zaterdag tijdens Bronkhorst Farm Festival in Zelhem met Lars Boelen en Edwin Orlander.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
7: Q-Music.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Renma, speelma, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
16: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
17: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
18: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
17: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
19: Alles voor kampeergeluk.
20: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
22: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
23: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
24: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
23: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
22: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
25: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij...
26: Creon Kozijnen.
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
21: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
25: 4 uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
26: Goedemiddag. In Stadskanaal zijn gisteren 3 woningen gesloopt. Meerdere ruiten zijn daarin gegooid. Want er ontstond veel onrust omdat 2 moeders verdacht worden van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. De burgemeester roept vandaag op om justitie zijn werk te laten doen.
27: Het recht in eigen handen nemen en vernielingen plegen, dat helpt de kinderen niet. Ze belemmeren juist het onderzoek en maken de situatie in onze wijken onveiliger.
26: Voor de vernielingen heeft de politie nog niemand aangehouden. Zij zijn op zoek naar getuigen. De kinderen zijn inmiddels naar een veilige plek gebracht. Legkippen zouden nu echt verplicht gevaccineerd moeten worden tegen de vogelgriep. Dat vindt de staatssecretaris van Landbouw. Tot nu toe werd zo'n verplichte inenting juist tegengehouden, want er wordt gevreesd dat we minder eieren kunnen exporteren van gevaccineerde kippen. Maar het plan moet nu voor het einde van het jaar klaar zijn. De laatste tijd is het namelijk weer raak. Op tientallen pluimveehouderijen brak er vogelgriep uit. Zeker 2 miljoen dieren zijn daardoor gedood. De Duitse politie heeft een man uit Nederland opgepakt voor grote hoeveelheden drugs en contant geld. Dat werd ontdekt bij een controle. De man ging er eerst nog vandoor toen de politie hem wilde stoppen, maar uiteindelijk werd hij tegengehouden door de banden van zijn auto lek te schieten. Vrijdag verschijnt de man voor de rechter. Hij wordt nu ook verdacht van een gevaarlijke verkeerssituatie en van een illegale straatrace. En dan nog sport, want Erben Wennemar stopt met zijn werk als schaatsanalist. Maar wel om een goede reden, want de carrière van zijn zoon, Joep Wennemars, die gaat als een speer. Daardoor merkte Erben wel dat hij zijn werk niet meer helemaal op een vrije manier kon doen. Er werd al langer gesproken over zijn dubbelrol. De NOS vindt het jammer dat Erben Wennemars vertrekt, maar heeft wel begrip voor zijn keuze.
25: Dubbelrol als een soort spion.
26: Nou, dat nog niet. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend dan blijft het wisselvallig. Het wordt maximaal 15 graden.
25: Rebecca, dank jou wel.
26: Gedaan.
25: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 41 files, ja, hemelvaartsweekend. Wat is het heerlijk rustig op de weg, hoor. Tenzij je op de A15 staat, Gorkum-Nijmegen, dan ben je de lul. Tussen Del en Geldermalsen, daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer, 3 kwartier vertraging. En ook de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. 9 kilometer, 1,5 uur vertraging. Daar is ook een omleiding. Als je richting Dordrecht moet, ter hoogte van Langeweg en Rotterdam, volgt dan Utrecht over de A59, de A27 en de A15. Eén controle, A2 naar Weert, hectometerpaal 202,9.
28: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
25: Stefan Bouwman. Ah zo, game weer spat machen. Zometeen bellen met Arnhem, want er is iets heel erg leuks aan de hand. Allemaal stickers en dingen rondom Suzanne en Freek. Maar eerst precies op de helft, Tenny Swims.
29: De top 40. Q-music 20.

0: Daddy Swims. Voor de vijfde week op rij gestegen. En Mr. Know-It-All maakt nu de overstap naar het linkerrijtje in de top 40. Het enige echte begin van je weekend. En die begint goed voor onder andere Astrid, Jelmer, Laura. Die sturen allemaal een Q-app berichtje dat ze naar het concert van Suzanne en Freek gaan in de Gelredome. En Faith, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een topnaam heb jij.
1: Dankjewel.
0: Ja, zijn maar twee betere namen, dat is Suzanne of Freek.
1: Ja, ieder zijn eigen dingen.
0: En zij gaan aan een gigantische reeks shows beginnen in de Gelredome. En jij hebt daar iets heel leuks voor gedaan.
1: Ja, dat heb ik zeker gedaan met mijn opleiding en mijn klasgenoten. Wij zijn stickers gaan plakken door de hele stad heen met de teksten van Suzanne en Freek.
0: Nou, als zij zich niet welkom voelen, dan weet ik het ook niet meer. Maar hoe is dit ontstaan? Waarom zijn jullie dit gaan doen?
1: Ja, wij hebben van onze leraren hebben wij opdracht gekregen. En die hebben het van de managementteam van Suzanne en Freek gekregen.
0: Leuk, wat voor een opleiding doe je?
1: Ik doe de opleiding Science Specialist. En dat is niveau 4 op het MBO Rijnijssel.
0: Dus jullie maken alles echt zelf?
1: Ja. Cool. Wij maken echt, we designen het, we maken het hele proces, doen wij allemaal.
0: Kan je het omschrijven hoe het eruit ziet?
1: Ja, helemaal mooi. Ik lekker oranje, lekker fel. Het ziet er prachtig uit. Ik zou zeggen, ik kom zeker langs om het zelf te zien. Ik denk dat de mensen het zelf in Arnhem ook heel leuk vonden toen we zeiden dat we gingen plakken voor Suzanne en Freek. Want ze bloeiden gelijk helemaal op.
0: Door heel Arnhem kan je het zien dus.
1: Ja, ik had het echt. Als jij eventjes wil shoppen, dan ga je echt 10.000 stickers zien met wel een tekstje erop. Als je de station van Arnhem al uitloopt, dan staat de McDonald's al vol met allemaal mooie oranje stickers.
0: Wat goed. Nou, Suzanne en Freek gaan het dus sowieso ook zien. Ga jij Suzanne en Freek ook zien? Ga je nog naar hun show?
1: Ja, wij hebben de hele klas heeft tickets gekregen van hun. En we mochten zelf een datum uitkiezen wanneer wij mee mochten gaan. Dus ik en mijn vrienden zijn gezellig 23 mei er ook bij.
0: Doe nog even een shout-out aan alle leerlingen waar je mee hebt gedaan trouwens.
1: Ja, shout-out naar alle leerlingen van Rijnijssel. Science Specialist, het zijn medewerker. En we zien jullie allemaal 23 mei. In het stadion op Gelredome.
0: En nu in de top 40 halverwege Suzanne en Freek. Doei, Faith.
1: Doei. 19.

0: Fear of Missing Out. Maar Olivia Dean in de Ziggo Dome. Ik heb nog nooit zoveel blije gezichten hier op kantoor gezien. En zoveel berichtjes in de Q-Music app over hoe geweldig haar optreden was. Je gaat er nog vaker horen trouwens vanmiddag. 3 keer staat ze in de lijst. So Easy to Fall in Love, net op nummertje 18. 4:15. Domien zegt dan altijd tijd voor de nationale vrijdagmiddag gebeurtenis. Ik heb een nieuwe top 40 even voor je. Kort spelregels. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. En die letters vormen dan samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest. Of het weekend dat gaat komen. Maak het niet moeilijk voor je vandaag. Het is een 4-letterwoord. Klaar voor? Here we go.
1: Rebus. De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: Dat is de laatste letter van de snelste stijger van deze week. Komt van Shanna Spyro.
3: A material lover.
2: De tweede letter.
0: Tweede letter van de man die naast zanger tegenwoordig ook wijnboer is. Staat samen met Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer in de lijst.
4: Ik weet het, want zij hoort bij mij.
0: Afgehalmen.
2: De derde letter.
0: Eerste letter van de

0: van de zangeres die deze week de hoogste nieuwe binnenkomer is in de top 40. Met Boston.
1: De top 40 Rebus.
0: Dat was hem weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur het dan nu door via een berichtje in de Q-Music app. Uitslag hoor je naar Taylor Swift en Polite. Deze week op
2: 17.
0: In de enige echte, de Nederlandse top 40 op Q-Music.

0: Moonlight van Taylor Swift nog in de bovenste helft van de lijst. Daarvoor de top 40, Rebus. Er is goed meegepuzzeld deze vrijdagmiddag. Ik snap het, we hebben allemaal geen reet te doen, helemaal van het weekend. Lekker bezig Kevin, Lida, Tim, Sascha en Jorik. Het antwoord is race. Want vanaf maandag racen Mattie en Marieke heel het land door in een speciale bus. Niet een speciaal busje. Een radiostudio op wielen en ze hebben allebei maar één doel. Als eerste 10 vlaggen verdienen. Want dat is het doel tijdens Mattie versus Marieke.
1: Q-music. Mattie versus Marieke.
0: Normaal gesproken zitten ze altijd gezellig naast elkaar in de Q-studio. Maar volgende week staan ze voor het eerst lijnrecht tegenover elkaar. En proberen ze elkaar te verslaan in deze strijd om de meeste vlaggen. Ik heb een filmpje gezien op de Instagram van Q-Music NL. Waar alle DJ's dus een voorspelling doen. Nou, het is best wel verdeeld. Ja, ik denk dat Marieke gaat winnen. Want Mattie die vergeet halverwege zo'n challenge wat hij moet doen. De vlaggen die krijgen ze dus niet zomaar. Die moeten ze verdienen met speciale opdrachten. Verspreid over het hele land. Wat die zijn, dat weet nog niemand. Ik hoop wel iemand, maar in ieder geval niemand. Denk bijvoorbeeld aan zorgen dat je als eerste te horen bent over de intercom op een treinstation of zo. Of meedoen met een sportwedstrijd. Ik weet het niet. We gaan het merken. Maandagochtend, dan begint het. Het kan zijn dat ze jouw hulp ook nodig hebben bij opdrachten. En dan kan je dus ook kiezen. Ben ik team Mattie of ben ik team Marieke? Qmusic.nl en de app kan je alle info vinden. En zorg dus dat je erbij bent vanaf maandagochtend op Q. Mattie versus Marieke.
2: 16.
0: Verder met de top 40 van vrijdag 15 mei 2026. Met een vleugje 2012 geproduceerd.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and a Beat in de top 40 op Q. Zometeen in de lijst. Handjes aan het stuur, Miles Smith en Nahor en Drive Safe, hoor je zo. En over Drive Safe gesproken.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Domino's. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
18: 2:05, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 38 files, de langste die vind je op de A15, Gorkum-Nijmegen. Tussen Del en Geldermalsen, daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, een half uur vertraging. En verder zou je nergens langer dan 20 minuten stil moeten staan. Wel controles, A2 naar Weert, hectometerpaal 202,9. De A4 naar Leiden, 19,3. En langs de A20 naar Rotterdam bij 31,4. Dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graadje of 11. En dit weekend blijft het wisselvallig. Wordt maximaal 15 graden. Het nieuws met Rebecca.
19: Goedemiddag. Eerst naar Stadskanaal, want daar is veel onrust ontstaan rondom de ernstige kindermishandeling door twee moeders. En nu blijkt dat een van de buren eerder al eens melding heeft gedaan nadat hij zag dat het 6-jarige meisje ineens kaalgeschoren was. Over haar waren in de buurt al langer serieuze zorgen. Dat meldt de Telegraaf. De burgemeester van Stadskanaal roept buurtbewoners op om kalm te blijven en justitie zijn werk te laten doen. Ouders van de toeslagenaffaire moeten beter geïnformeerd worden, want volgens de ombudsman is de communicatie nog altijd niet op orde. Gedupeerde ouders krijgen belangrijke informatie te laat, onvolledig of zelfs helemaal niet. En dat terwijl het voor het herstellen van het vertrouwen juist heel belangrijk is om nu goed te communiceren, benadrukt de ombudsman. Verdrietig dierennieuws dan, want bultrug Timmy is waarschijnlijk dood teruggevonden. Voor de kust van Denemarken is het lichaam van een walvis ontdekt. Onderzoekers controleren nu of het echt om Timmy gaat. Om dat dier was de laatste tijd natuurlijk al veel te doen. Bij de Duitse kust is hij meerdere keren gestrand. Daarna werd er een grote reddingsoperatie georganiseerd om hem weer terug naar zee te helpen. Het vermoeden was al dat hij dat niet overleefd had. En een restaurant in Zwolle zit zwaar in de problemen door wegwerkzaamheden in de buurt. Ja, daardoor moeten mensen 3 maanden lang omrijden en niet een klein beetje, maar helemaal via de snelweg. Ja, het zorgt ervoor dat er nu geen hond meer naar het restaurant komt. De omzet is met bijna 85% teruggelopen. Zelfs in coronatijd was het daar nog beter, want nu zit er regelmatig helemaal niemand. Personeel heeft dus weinig te doen, hoor je bij RTV Oost.
0: Gisteren hebben we lekker de hele middag gekaard. Want we hebben al 2 dagen alles schoon kunnen maken vanwege de ongelooflijk rustige situatie. Ja. Dus dat zou vanmiddag ook maar gaan gebeuren, denk ik. Ik weet het ook helemaal niet meer.
19: Ja, na 3 dagen is dat natuurlijk ook niet meer leuk. De restauranteigenaar die hoopt dat de gemeente snel met een oplossing komt.
18: Ja, ik hoop het ook voor ze. Allemaal naar Zwolle, jongens. Je moet wel een stukje ervoor omrijden. Maar goed, als je niet uit de regio komt, is het sowieso ver rijden.
19: Wel gezellig dan.
18: Dat denk ik maar. 85%, jeetje. Zometeen Bruno Mars, Whiskey Doll, maar eerst op 15. Miles Smith, Now Horan, Drive Safe.
11: De top 40.
15: 15.

0: Kan ook een boete krijgen. Ga maar zo met stel voor twee. Slaapzakken mee en gekkigheid. Ja, ik zag ook een reportage van AT5. Daar spraken ze dus een Nederlandse fan.
1: Ik doe het alleen voor Harry Styles. Eens in zoveel jaar komt hij. Dus dan vind ik het voor die paar dagen een weekje. Dat je dan even vrij neemt van werk. En dan gewoon even dat doet. Dus dan is mijn vakantie. Ja. Ja. Ik vind het gewoon niet super gezellig. Net als op je camping ook een beetje buiten zit. Ja, is een beetje hetzelfde toch?
0: Ja, met je wc-rolletje door, door Duivendrecht toch? Het is maar net wat je. Ja, goed. 13. Morgen mag ze de slaapzak dus opvouwen en dansen op bijvoorbeeld dit liedje. American Girls 13 in de top 40 op Q.

0: 12.
1: Dat is je mooi lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

Leiden samen wel de Maak Me Nou Niet Gek. Op 12 in de top 40 plekje gestegen. Eerder vandaag heb ik al Shakira als tip gedraaid. Die Die samen met Burna Boy. Het WK-anthem van 2026. Maar Samuel, die gaat voor het WK voetbal anthem in Nederland. De Leeuw komt eraan. Vandaag uitgekomen. Ik heb hier een stukje.

zegt dat dus elke keer. Dat is dus een ding uit de DJ-scene. Dat als iemand dan een liedje draait wat je heel vet vindt, dan doe je zo op zo'n backspin. En dan zeg je dus poela, poela, poela. En dan ga je hem op. Ja, goed. Turn the lights off in de top 40. Roept dat nu al zo lang. Ik heb het geen één keer uitgelegd. Tijd voor een tip voor de top. De Deense trio. Sinds een week mag hij zich The Voice of Holland noemen. Alleen Suzanne Freek draaide voor zijn stem in de Blind Auditions. Maar dat wil blijkbaar niks zeggen. Je kan alsnog de winnaar zijn. Het is Ruben. Ruben Hillen. En sinds die heeft gewonnen krijg ik ook heel veel berichtjes in de Q-Music app binnen. Van joh, wil je alsjeblieft 20 seconds draaien? Nee, dat wil ik absoluut. Maar ik denk ook zeker dat dit binnenkort een hit gaat worden. Hij staat super hoog in de tipparade. Daar kwam hij echt op 5 of zo binnen. Of 4, weet ik veel. Ongekend hoog. Het is ook gewoon een heel lekker liedje. Het is een beetje country. Het is een beetje folk. En het is dus The Voice of Holland. Ruben Hillen als tip voor de top. 20 seconds. I've got

0: Dit top hier, Ruben Hillen en 20 Seconds. Zometeen gaat de lijst verder. Met de Bauza en Magnetic.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
1: craving. Domino's. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more. Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
2: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Schoon en fris, nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
11: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Ik wil als dino!
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: 5:02, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
19: Goedemiddag. Een groot deel van de bemanning van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, gaat in quarantaine in de haven van Rotterdam. Dat heeft de GGD bekendgemaakt. Er worden daar 23 containers neergezet om de opvarenden op te vangen. Hoe lang ze daar moeten blijven is nog niet bekend. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam. Onder de bemanningsleden zijn nog geen nieuwe besmettingen gemeld. Er waren al langer zorgen over de kinderen in Stadskanaal, van wie de moeders zijn opgepakt voor ernstige kindermishandeling. Een van de buren deed al eerder een melding nadat hij zag dat het 6-jarige meisje ineens kaalgeschoren was. Dat meldt de Telegraaf. In de buurt werd het gisteren onrustig. Bij 3 huizen zijn de ramen ingegooid. De burgemeester roept op om kalm te blijven en niet voor eigen rechter te spelen.
10: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
19: De 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Hun kinderen zijn naar een veilige plek gebracht. Er zijn dit jaar tot nu toe een stuk minder illegale vluchtelingen Europa binnengekomen. Het gaat om een daling van 40%. Dat ziet de Europese grensbewaking. En vanuit West-Afrika komt er nog veel minder deze kant op. Dat komt vanwege samenwerking in de regio. Mogelijk ook door de strenge bewaking. Toch zorgt het illegaal oversteken van de grens nog altijd voor veel slachtoffers. In de Middellandse Zee zijn ruim 1200 mensen dit jaar al om het leven gekomen. En sportnieuws dan nog, want er is een flinke domper voor ons Nederlands elftal. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug en is niet op tijd fit om met Oranje mee te gaan. Zijn club, Manchester United, denkt dat hij pas aan het begin van het nieuwe seizoen weer kan spelen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend blijft het wisselvallig. Het wordt maximaal 15 graden.
18: Rebecca, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie. 38 files, de langste vind je onder andere op de A4. Den Haag Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schiphol-tunnel. Het is weer raak. Het is weer in de hoge vrachtwagen, waardoor het allemaal stilstaat. 3 kilometer, een half uur vertraging. Kan nog oplopen. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-dorp. 12 kilometer, 20 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Del en Geldermalsen. Door een ongeluk, 5 kilometer, een half uur. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schravendeel. 8 kilometer, 20 minuten. Moet je richting Rotterdam, volg dan Utrecht over de A59, de A27 en de A15. Controles. A2 naar Weert, hectometerpaal 202,9. A4 naar Leiden, 19,3. En A20 naar Rotterdam bij 31,4.
16: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
20: Stefan Bouwman.
18: De ontknoping van de enige echte, met zometeen Sam Fender, Olivia Dean, ook another Nederlands talent. Talk to you komt eraan, maar eerst de Bauza. Magnetic trapt de top 10 af deze week. De top 10.

0: Van te gast in Stefans Pianobar, The Bauza, hebben de top 10 deze week afgetrapt met hun track Magnetic. Nou, als dat niet zomers is, dan weet opa het ook niet meer. Rebecca?
1: Ja, Stefan.
0: Jij had net iets in het nieuws over een restaurant.
1: Klopt, een restaurant in Zwolle. Die zitten zwaar in de problemen en dat komt allemaal door werkzaamheden in de buurt.
0: Ja, en ik was daar weer om aan het lachen, omdat ik het gewoon grappig vond dat ze dit zeiden.
2: Gisteren hebben we lekker de hele middag gekaard. Want we hebben al 2 dagen alles schoon kunnen maken vanwege de ongelooflijk rustige situatie. Dus nou, dat zou vanmiddag ook maar gaan gebeuren, denk ik. Ik weet het ook helemaal niet meer.
0: Nee, snap ik. Het is eigenlijk helemaal niet grappig.
1: Nee, want er komt dus helemaal niemand meer naar dat restaurant, omdat ze het niet kunnen bereiken. Nee,
0: om jou te citeren, geen hond.
1: Geen hond.
0: Nou, we kregen heel veel appjes van welk restaurant is dat dan? Nou, toen kreeg ik ook een appje van iemand die er werkt. Geert, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo.
3: Het Engelse Werk. Hallo.
0: Het Engelse Werk, daar is het verlossende antwoord. Zo heet het restaurant dus, in Zwolle.
3: Ja.
0: Heb je gewonnen met kaarten?
3: Nee, de kok.
0: Oh, echt?
3: Degene die hier werkte daar ook. Ja, klopt.
0: Hey, maar dit is natuurlijk helemaal verschrikkelijk voor jullie.
3: Ja, dit is een ramp. Normaal draai je gewoon zo'n 100 man lunch tussen de middag. En ik had afgelopen woensdag had ik nog 6 tafeltjes en dinsdag had ik 1 tafel. Ja, en voor een kopje koffie gaan de gasten geen 25, 30 minuten omrijden. Dus met de koffietijd en met het kopje thee tijdsmiddags is de tent bijna leeg. En dan gaan we maar een spelletje kaarten met z'n allen. Want ja, we zijn hier toch. En ik moet ze toch maar van de straat houden. En,
0: ja.
3: Het is niet anders.
0: Zo is het ook. En shout-out, je support het personeel wel. Maar Geert, wat er nou ontstaat in de community? Ik heb dus dat heel veel mensen jullie een hart onder de riem willen steken. Dus ik zei al grappig, als ik uit Den Haag moet komen, is Zwolle sowieso ver. Ook als ik 20 minuten om moet rijden. Wat is het lekkerste op de kaart?
3: Nou, we hebben voor de lunch altijd verschrikkelijke lekkere vlamkoegen. Die doen het altijd erg goed.
0: Ja.
3: En we serveren ook hele lekkere pleetjes en broodjes van de chef. In de vorm van een lekkere Zwolse mosterdsoep met een heerlijke goulash kroket. En dat doen we op het moment een lekkere kippendij erbij met sauté-saus op een stukje Turks brood uit Zwolle. Van bakkerij Mentes. En daar zit er nog een heerlijk gekookt eitje met sriracha mayonaise bij.
0: Nee.
3: Die komt hier ook van Masterbroek van de Eierboer.
0: Maar
3: dus een beetje regionale producten.
0: Ja, mooi
3: dan,
0: man.
3: Kun je hier goed van maken.
0: Heer, goed toeven. Het is een goed moment ook om dit nu te doen. Hè? Want het is rond zeg maar 16:45. Eerste mensen hebben nu allemaal trek. Dus die gaan allemaal naar Zwolle komen. Naar het Engelse Werk.
3: Dat ben ik helemaal met je eens. En als je uit het westen komt, dan is het alleen maar makkelijker. Want dan ga je gelijk de goede kant op. Dat scheelt.
0: Nou, dan hoef ik niet eens om te rijden.
3: Als je geen 20 minuten omrijden, dan kom je rechtstreeks. Dat scheelt.
0: Eindelijk al goed. Geert, heel veel succes. En ik hoop dat je wint met kaarten vanavond.
3: Ja, dankjewel. Hè. Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
3: Goedjes. Hey.
4: 9.
0: Sam Vender.

Nederlandse top 40. Nederlands talent trouwens. Nummertje 8. En we blijven in het Nederlands talent. Want daar zijn ze. Robert van Hebert en Donnie de Fenomeen. A.k.a. de Masterchef. Mo werd dat nou deze week op 7 in de ene rechter op Q Music. 7.

0: heeft zichzelf helemaal weer uitgevonden. Hè? Deze voor de film dan, Zoo. En dan ook die Die Die, dat WK-anthem. En iedereen gaat daardoor wakka wakka.
1: Who wants to hear my funny ass joke?
0: Ook weer draaien. Nou goed, gaat helemaal top met Shakira. Tijd voor een tip voor de top. De vraag is, staat Alex Warren voor week 6 op nummer 1? Dat hoor je straks, vlak voor 6 uur. Hebben ook mensen voorspeld eventueel. Er staat een mooie prijs tegenover. Qmusic.nl/top40 kan dat altijd voorspellen. Maar ik heb in ieder geval antwoord op de vraag. Hij staat nog niet met Fine Place to Die in de lijst. Maar dat zou zomaar binnenkort kunnen gaan gebeuren. Het is een van zijn nieuwste nummers. Een tip voor de top op Q.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
13: Let op. Kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?

0: Jeetje, het is alweer 5:55. De tijd vliegt ook, hè? 32 files in het land. Flitsmeister verkeersinformatie. Bergen op Zoom, Rotterdam op de A29. Tussen Numansdorp en Heinenoordtunnel kom je in 3 kilometer met een half uur. Komt daardoor een ongeluk. En de A76, Geleen-Keulen, tussen Kunnenberg en Duitsland 3 kilometer een kwartier. Verder zou je nergens langer dan 10 minuten stil moeten staan. Wel controles gemeld langs de A2 naar Weert, 202,9. Langs de A16 naar Breda bij 45,6. De A20 naar Rotterdam, 31,4. En het bonusgetal A28 naar Meppel bij 101,4. Weer van Weerplaza, vanavond af en toe een buitje. Het koelt af tot een graad of 4. En dit weekend blijft het wisselvallig, wordt maximaal 15 graden. Het nieuws met Rebecca.
1: Goedemiddag. In Stadskanaal reageert de buurt geschokt over het nieuws dat twee moeders hun kinderen ernstig mishandeld hebben. Deze vrouw kan het niet geloven, vertelt ze bij de NOS.
2: Ja, dat is gewoon zo bizar. In principe kun je het eigenlijk gewoon niet bevatten eigenlijk. We kennen ze wel van hoi of dit of dat. En dan hoor je dit en denk je, ja, dat is onwerkelijk.
1: Een van de buren heeft eerder zelfs al eens een melding gemaakt nadat hij zag dat een meisje van 6 ineens kaal geschoren was. De moeders blijven voorlopig vastzitten. Hun kinderen zijn inmiddels naar een veilige plek gebracht. Rotterdam maakt zich klaar voor de komst van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus op uitgebroken is. Maandag komt het aan. Een groot deel van de bemanning gaat dan meteen in de haven in quarantaine. Er worden nu 23 containers neergezet. Onder de bemanningsleden zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen gemeld. De provincie Utrecht werkt aan een nieuw plan tegen het overvolle stroomnet. Bewoners krijgen in de toekomst misschien een melding als het overbelast raakt. De hoop is dat mensen dan even wachten met het aanzetten van de vaatwasser of de droger even op pauze zetten. In Utrecht is het volle stroomnet een groot probleem. Vanaf juli kunnen mensen zelfs geen nieuwe aansluiting meer krijgen. Ja, en een onhandige fout dan nog van iemand die door de politie gezocht werd. Die besloot een tuin in te vluchten in de hoop om de agenten van zich af te schudden. Maar er liep ook een hond rond en die besloot flink te gaan blaffen. De politie wist hem zo alsnog snel op te pakken. De hond heeft trouwens ook nog een baan aangeboden gekregen als politiehond. Ja, de baasjes houden hem toch liever thuis.
0: Ah, wat een poepie. Heeft hij verder nog geluk gehad, of vrouw?
1: Ja, dat het alleen maar heeft geblaft.
0: Ja. Een keffertje in je kuiten zitten, dat is niet de bedoeling. Zometeen op nummer 4, Justin de Wild en Cheerio. Dat wordt weer feest. Eerst Kevin en Roxy Dekker stijgen heel snel naar 5. 5.

0: gewoon weer een plek gestegen.
1: De tip voor de top.
0: Justin de Wild deze week op 4 in de top 40 op Q-Music. Terwijl de partylampen hier in de studio nog aanstaan. Lindy stuurt in de Q-app: dit is heerlijke voorbereiding op vanavond, deze muziek. Foute party in Veenendaal. Ik ben helemaal back off. Tom van der Weert kwam hier net binnen. Helemaal springen met z'n allen. Polonaise en gekkigheid. Cindy wordt er ook helemaal blij van. Nou, ik heb een liedje voor jullie waar jullie ook blij van gaan worden. Een tip voor de top zo op de valreep voordat we beginnen aan het erepodium. Het is namelijk Samuel Welten. Hij doet een duit in het zakkie waar het WK-anthem van Nederland betreft. Eerder vandaag gewoon een klein stukje laten horen. Ja, dit is gewoon leuk. De leeuw komt eraan. Tip voor de top.

Diego vindt het... Budget was op. Gam is afgeknipt. Diego gaat er lekker op. In ieder geval, die zegt, het is helemaal euforisch. Groot, la-la-la en schril gehalte. Ja, dit gaat hem worden. Nederlandse anthem voor het WK voor Oranje. Ik voel het. Samuel Welten, de Leeuw komt eraan, net als tip voor de top. Vorige week kwam er eindelijk een beetje beweging in de top 3 van de top 40. Begonnen met een nieuwe nummer 3, dankzij Homewrecker van Somber. Hoogste notering tot nu toe in zijn carrière. Undressed, zijn doorbraakhit, die kwam niet verder dan...

0: Stars op nummertje 2. Al best wel lang, hè? Maar goed, hij zal er blij mee zijn. Kijk naar de berichtje, wie stuurde dat nou? Oh ja, Mark, die zegt... Het is wel jammer dat de top 3 zo vaststaat met nummers die er zo lang al staan... terwijl andere liedjes het verdienen om door te stijgen. En vergeet niet, Somber, net op 3, staat er pas een weekje. Ja, nummer 1, jij weet wie het is, ik weet wie het is... maar ik ga toch doen alsof het spannend is... met eerst nog top 10 in 1 minuut.
1: Nummer 10.
0: Is voor de Bauza en Magnetic.

vorige week. We hadden eindelijk een nieuwe top 3. Maar nu een week later, gewoon weer muurvast. 3 blijft 3, 2 blijft 2 en bijna traditiegetrouw. Nummer 1 blijft nummer 1. Dit is de top 3.

0: raar, dat dingetje op het eind. Maar het is wel nummer 1. Alex Warren zegt yes tegen week 6. Fever Dream al 6 weken op rij, de allergrootste hit van ons land. De overwinning komt wel steeds nauwer. Grote kans dat Alex binnenkort zijn plek moet opgeven. Maar ik snap ook als je mij niet meer gelooft. Of het volgende week al zover is, dat hoor je dan in een nieuwe top 40. Gefeliciteerd in ieder geval Esmee Wijngaard. Autotaalglas sterrenpakket is van jou. Jij voorspelde dat Fever Dream ook deze week nog op nummer 1 blijft staan. Tot zover de editie van vrijdag 15 mei 2026. Morgenmiddag dan is opa er weer. Tussen 3 en 6, 40 hits op een rij. En check voor de hoogtepunten de nieuwe aflevering van de Top 40 Weekoverzicht podcast. Staat online, qmusic.nl, in de Qmusic app en in jouw favoriete podcast app. Voor nu gaat het feest vrolijk verder op Qmusic met niemand minder dan Tom en Judith. Het foute uur, dat betekent dat jij ook weer kan stemmen, hè? Qmusic.nl en de Qmusic app. Wat zijn jouw favorieten een uur lang? Charlie Lonois, Mental Tio en Your Smile. Oh. Dit is wel moeilijk kiezen hoor. Wordt het Happy Hardcore of Happy Hardcore? Aan jou de keuze.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.

0: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Ik wil als dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Zes uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Fieke Hamers.
14: Goedenavond. In Stadskanaal is nog altijd veel ongeloof over het nieuws dat twee moeders worden verdacht van ernstige mishandeling van hun kinderen. Een van de buren had eerder een melding gedaan nadat hij zag dat het meisje van 6 ineens kaalgeschoren was. En deze buurvrouw is verbijsterd, zegt ze tegen de NOS.
15: Het is gewoon zo bizar. In principe kun je het eigenlijk gewoon niet bevatten eigenlijk. Kijk, we kennen ze wel, wat men ook zegt van hoi of dit of dat. Maar, en dan hoor je dit en denk je, ja, dat is onwerkelijk.
14: Ook de gemeente heeft een melding gedaan bij de inspectie, zei de burgemeester. Hij hoopt dat mensen rustig blijven en justitie hun werk laten doen. Premier Rob Jetten heeft gesproken met hulpverleners van brandweer en politie en medewerkers van het COA en vrijwilligers van de vluchtelingenopvang. Dat deed hij vanwege de recente rellen rondom asielopvanglocaties. Hij noemt het geweld volstrekt ontoelaatbaar en op geen enkele manier goed te praten. Twee jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam zijn opgepakt omdat ze misschien betrokken zijn bij de dood van een man van 73. Hij werd maandag gevonden in zijn huis. Familieleden belden de politie nadat ze al langer geen contact met hem kregen. Hij was voor het laatst gezien op Koningsdag. De jongens zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En Harry Styles wordt geëerd met een kunstwerk in Amsterdam. Dat komt bij de ingang van de Johan Cruijff Arena, waar hij vanaf morgen 10 dagen optreedt. Het is een kleurrijk portret van Harry. En er zijn ook twee enorme doeken onthuld die aan de trappen komen te hangen om de fans welkom te heten. De diehard fans liggen al sinds woensdag voor de deur om helemaal vooraan te staan. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui en het gaat afkoelen tot een graad of 4. Dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt maximaal 15 graden.
13: Flitsmeister dan. File gemeld op de A29. Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. Daar staat 7 kilometer met een uur vertraging. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens. 4 kilometer, kwartiertje.
14: Flitsers dan gemeld op de A2 en richting Weert. Daar staan ze bij 202.9. En de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.4.

0: Pride Weekend, Funky Music in volle gang. Welkom, welkom. We gaan feestvieren met...
1: Het Foute Uur.
2: Foute Uur. Q Music.

0: Master KG op Q-Music en Jerusalemma. Het is 7 minuutjes over 6. Welkom. Het weekend van Q-Music is in volle gang. Het foutuur tot 7 uur vanavond. Tom en Judith hier, hallo.
1: Hallo, goedenavond. Jij bent helemaal opgeladen, helemaal energie. Kom jij van, waar was je ook weer, Texel?
0: Ik was een weekje op Texel, ja.
1: Heerlijk, lekker met een bruin kopje kom jij hier die studio ingelopen.
0: Lekker met de familie zaten we daar. Ik ben helemaal opgeladen. Ik heb helemaal zin in dit weekend. Ik zit hier met zo'n Hawaii-slinger om. Ik ben helemaal in feestsferen. Het is het foutuur. Het is het hemelvaartsweekend. Ik ga vanavond nog met het foutuur live het land in.
1: Ik zit
0: helemaal in de feestsferen.
1: Heerlijk zeg.
0: En dan tref ik hier aan als ik binnenkom. Ja, toch een zielig vogeltje. Je bent eigenlijk een zielig vogeltje. Kleine vogel. Ga maar ze. Nee, maar oprecht. Wat is er met jou aan de hand?
1: Ja, ik ben gewoon een beetje niet lekker.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, weet ik niet. Ik ben denk ik aangestoken.
0: Ja, je ik zat had een nacht in een hoekje van de redactie zat je hier.
1: Met een theetje.
0: Met een theetje en dan sprintjes.
1: Ja, maar ik had er zoveel zin in. Ik denk, ja, we gaan er gewoon weer voor.
0: En er was ook iets met je lip.
1: Ja, ik kan dus niet lachen, want ik heb een koortslip. In het midden van mijn lip. En als ik dus... Nee, dat doet pijn als ik dus te hard lach. Dan scheurt dus dat rondje open. Dus ik had net ook een bloedlip.
0: Net even voor 6 uur, toen Stefan nog bezig was hier met de top 40. Toen ja, maakte iemand een grap op kantoor. En waarop jij letterlijk zei, ik kan niet lachen, want dan scheurt mijn lip. Ja, ik hoop dat het een leuke show wordt en dat er veel gelachen wordt. Want dan zit jij iedere keer.
1: Ja, ik hou dus mijn lip net vast, zodat hij niet scheurt.
0: Niet lachen?
1: Nee.
0: Pas op.
1: Maar goed, ik heb er wel weer onwijs veel zin in. Ik ben ook blij dat ik hier ben.
0: Ja, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en ik heb een feeststemming, dus het komt helemaal goed. Ja,
1: absoluut, zeker weten.
0: We zijn heel benieuwd hoe jij vandaag in de wedstrijd zit. Ben je misschien meer, net als ik, in de feeststemming? Of ben je meer team zielig vogeltje? Laat van je horen. Nee. Doe mee met het foutuur in de Q-Music app. Daar komen natuurlijk ook de battles voorbij. Je mag stemmen op je favoriete foute hits. Bijvoorbeeld Schatje mag ik je foto van Gebroeders Co. Of Monique Smit met Blijf je vanavond. Daar kun je nu op stemmen in de Q-app. En de foute hit met de meeste stemmen, die hoor je na Nina.

0: Foute Uur op je music. Monique Smit, blijf je vanavond?
1: Dit is het Foute Uur.
2: Ja, het is gezellig deze vrijdag in de Q-app. Ik zie Jens, die stuurt een foto dat hij lekker wafels aan het maken is. Ziet er goed
0: Heerlijk.
2: Uit.
0: Heerlijk.
2: Heel lekker.
0: Oh, weet je wat hij erbij roept? Nog 36 dagen tot de Foute Party 2026.
2: Oh, nog 36 dagen? Wow, dat is snel.
0: Hallo.
2: Oh, ik kan niet wachten.
0: Zitten we gewoon in het Philips Stadion met z'n allen.
2: Nou, echt.
0: Even de Foute Party daar. Julia is erbij. Ik ben met mijn moeder terug naar huis aan het rijden na 2 dagen Friesland. Morgen ga ik met mijn vader naar opnames van Beste Kijkers. Zin in.
2: Kevin zegt straks gezellig naar verjaardag. Dus zeker team Tom vandaag qua stemming. Fijne uitzending, Tom en Judith.
0: Ja, mocht je er net bij komen. Ik zit vandaag in feestsferen. En Judith is ziek, zwak en misselijk.
2: Nou,
0: en heeft een koortslips. Mag niet lachen, want dan scheurt hij open. Dus dat is een beetje de verdeling hier in de studio.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld JP nog. Die zegt hier, ik ben voor team feestje. Onderweg naar Suzanne en Freek. Die gaan natuurlijk ook
2: beginnen. Leuk.
0: Ja.
2: Heel leuk. Björn zegt, nou, ik zit in beide kampen. Mijn vakantie is officieel begonnen. Lekker aan de slag in huis klussen. En vanochtend een kriebel in mijn keel.
0: Oh jee.
2: Tot nu toe continu hoesten. Oei, oei, oei, oei, oei.
0: En nog Eduard, die zegt, ah, Judith, veel beterschap gewenst. En als Tom jou nou theetjes en vitamintjes brengt, in plaats van je alleen maar te plagen.
2: Nou, dat lijkt me een goede verdeling zo.
0: Helemaal niet, ik ga je gewoon blijven plagen.
2: Nou, mag, maar als je dan wel even een lekker theetje voor mag halen.
0: Ik ga thee voor je zetten.
2: Zo,
0: wat wil je?
2: Doe maar een gemberteetje.
0: Komt eraan voor jou.
2: Top.
0: Nu de Banger Boys in het Foute Uur. We like to party.

0: Ja, het foutje, we gaan over een paar minuten verder. Maar hoe gaan we verder? Dat bepaal jij in de Q-Music app. Je mag stemmen op Jamai. Step right up. Optie 1. Of ga je voor Cassie Canoe? Van Jody. Stemmen maar in de Q-Music app.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon, stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
11: Tango?
10: Huh?
12: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
14: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
1: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag bij Veenendaal Live met Edwin Orlander. Tijdens Helemaal Helvoort met Lars Boelen. En zaterdag tijdens Bronkhorst Farm Festival in Zelhem met Lars Boelen en Edwin Orlander.
17: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
18: Q-Music. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: IP
11: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
21: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
23: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
24: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon
25: kozijnen. Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: 7, goeie avond. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staan 2 wat langere files. Eentje op de A15, Ridderkerk-Gorkum. Bij Gorkum, door een ongeval, 7 kilometer en een kwartier. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland, 5 kilometer, 25 minuten.
26: Flitser gemeld op de A2, echt richting Weert. Oppassen bij 202.9. En de A20, Gouda richting Rotterdam bij 31.4.
0: Tom en Judith. Foute uurtje, zometeen weer wat happy hardcore. Nu Jody Bernard.

0: DJ Paul, Rainbow in the Sky. Ik zag net een berichtje van Wesley binnenkomen in de Q-app. En Wesley heeft groot gelijk. Ik merk dat we vandaag vooral gaan voor hakken. Hoe gaat het met jouw ziekte?
1: Zo, houd toch eens op, joh. Ik wacht nog steeds op een theetje. Ik weet het niet.
0: Oh, ja, die heb ik gezet.
1: Ik zit alleen met een hak hier in de studio. Maar ik dacht dat jij mij...
0: Ik ben nog even aan het feesten.
1: Ja, nee, is goed.
0: Ik neem zo direct pauze tijdens de muziek en dan zal ik het...
1: Ja, schat, ik vind het helemaal goed.
0: Hey, leuke berichten die binnenkomen via de Q-Music app. Laten we eens even gaan kijken hoe het bij Desley is. Desley, goedenavond, Tom en Judith hier.
2: Hey, goedenavond.
1: Hey. Hallo. Desley, jij bent druk bezig.
2: Ik ben druk bezig, ja.
1: En waarmee?
2: Ik heb wat nieuwe koraaltjes voor een zeeaquarium gekocht vandaag.
0: Nieuwe koraaltjes voor het zeeaquarium?
1: Kijk.
0: Dat is toch denk ik gevoelsmatig voor jou moet het toch zijn. Alsof je een hele hoop nieuwe planten in huis haalt. Om weer lekker het decor, lekker weer het interieur op te pimpen.
2: Nou, het is meer een soort kind in de snoepwinkel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Want neem ons even mee, wat voor aquarium heb je dan?
2: Ik heb een zeeaquarium van zeg 900 liter.
0: 900 liter?
2: Met van alles en nog wat erin. En ik heb het wel gekker gehad, maar daar ben ik nu een beetje van afgestapt.
1: Wow, maar hoeveel uur ben je hier per week mee bezig met het aquarium?
2: Nou, op zich niet zo heel veel. Merendeel is wel geautomatiseerd. Dus ik denk max 1,5 uur per week.
0: Oh, dat valt best wel mee. Dan draait jouw aquarium dus mooi stabiel.
2: Ja, ik mag niet klagen.
0: En neem ons even mee in jouw onderwaterwereld. Spotten wij bijvoorbeeld een Nemo bij jou?
2: Ja, absoluut. Minimaal.
1: Oh, wat tof.
0: Een Dory?
2: Ja, ook.
1: Echt? Ja. Oh, dat lijkt me echt een droom. Maar even, want ik heb hier echt totaal geen verstand van, hè? Dus ik weet niet of ik een hele rare vraag stel. Maar dit is dus een zoutwater aquarium?
2: Ja.
1: En waarom heb je niet gekozen voor een zoetwater?
2: Nou, ja, daar was ik een beetje op uitgekeken.
1: Oh, die heb je ook gehad?
2: Ja, ik heb het wel gehad en daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Voor de rest met een aquarium, maar nee, zoutwater vind ik een stuk leuker.
1: En waarom dan? Want ik heb, is dat een heel
0: ja, mooie leren.
1: Nou,
2: ook dat. En dat klinkt misschien heel raar, maar je merkt gewoon dat die vissen een bepaalde eigen karakter hebben. En dat klinkt heel gek om te zeggen over vissen. Maar bij zee heb ik altijd het gevoel dat de ene vis is niet de andere. En bij zoet is het allemaal wel een beetje hetzelfde.
1: Ah, ja, oké. Okay. Ja, nee, kan ik me wel vinden. Snap
0: wat, is,
1: wel.
0: Wat is nou jouw mooiste vis? Waar ben je het meest trots op?
2: Klinkt het gek als ik zeg met het geheel?
0: Oh nee, dat vind ik helemaal niet gek. Nee hoor, het geheel.
1: Oh, het geheel.
0: Het geheel.
2: Ja, het geheel.
1: Het geheel. Nee, snap ik wel. Nou, waanzinnig.
0: Nou, nieuwe koraaltjes dus. Geef ze een mooie plek. En lekker van genieten dan vanavond.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Leuk je even te spreken, Desley. Gooi je nog even wat foute hits jouw kant op. Ben je een beetje van het Nederlandstalig?
2: Ja, zeker.
0: Kunnen wij dan alvast een stem voor jou opschrijven? Je mag kiezen uit Jan Smit, Leef nu het kan. Of Seks met die Kale van de Lawine Boys.
2: Ja, Seks met die Kale, Lawine Boys.
0: Schrijven we jouw stem op, gaan we kijken wat de rest van Nederland doet. En dan horen we de winnaar over 3 minuutjes.
2: Lekker.
0: Fijn weekend.
1: Doei.
2: Fijn weekend.
0: Lekker peace op je music. Pamperen. Hey.

0: Oké, dus ik zou thee voor jou halen.
1: Ja.
0: Ik ga dat net even doen tijdens de Lawine Boys. Dan loop je dus naar voren hier op kantoor bij Q. Daar staat een automaat, kun je koffie uithalen, heet water. Ik vul jouw mok met heet water. En ik had ook mijn lege flesje meegenomen om die even te vullen met koud water.
1: Ja.
0: Nou komt het koude water uit hetzelfde tuutje uit die automaat als het hete water, ja? Ik heb de meest hete variant voor jou gekozen, want je kan kiezen uit drie standen heet.
1: Ja,
0: de meest hete variant voor jou gedaan. Jouw kop staat vol, ik zet die neer op

0: aanrecht. Ik wil mijn eigen flesje vullen met koud water. Maar ik heb het flesje niet goed eronder, maar ik heb hem wel vast met mijn hand. En het eerste shot wat eruit komt is nog kokend water.
1: Oei,
0: dat gaat
1: oei, oei.
0: Mijn hand heen.
1: Nee.
0: Dus nu voel ik mijn vinger tintelen.
1: Oei, oei, oei. Heb je onder de kou kraag?
0: Ja, heel kort, maar ik moest weer hier naartoe.
1: Ach, man.
0: Dus nou, heb ik een verwonding door jouw theetje.
1: Ja, dan ga je mij de schuld geven, lijp ik. Nee, ik ben heel blij met de thee.
0: Graag gedaan.
1: Maar je weet dat we ook een koeker hebben, hè? Gewoon hier. Je hoeft niet per se de automaat gebruiken.
0: Is dat een koeker, die nieuwe... komt ze nu mee?
1: Nou. Dus ik zal je zo meteen wel even leren nog.
0: Weer wat geleerd. Queen in het foutuur.

0: Samba de Janeiro. Aan het einde van deze editie van het Foutuur. Het nieuws van 7 uur komt eraan. Fieke, goedenavond.
1: Goedenavond. In Frankrijk zijn honderden kilo's aan Mexicano's en curryworst in beslag genomen. Vertel je zelf waarom.
0: En Everjack komt er ook aan.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
5: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
4: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan

0: toekomst. Hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Keukenkopers, opgelet. Nu.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
14: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
13: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
17: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: 7 uur, goeie avond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke.
27: Goedenavond.
0: De twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Na vernielingen van de woningen van de verdachten roept de burgemeester mensen op om rustig te blijven.
1: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
0: Tot zondag geldt een noodverordening in Stadskanaal. Vissers kunnen compensatie van de overheid krijgen vanwege de hoge brandstofprijzen. Sommige vissers gingen de zee niet op omdat het te duur was om uit te varen. Het kabinet stelt ruim 13 miljoen euro beschikbaar. Het komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor verduurzaming. China en Amerika richten een raad op voor de handel. Tussen Chinese president Xi en Amerikaanse president Trump spraken elkaar de afgelopen 2 dagen in Beijing. Trump ziet het bezoek als een enorm succes. Volgens hem heeft China toegezegd honderden miljoenen te gaan investeren in Amerika. RTL meldt dat veel onderlinge problemen onopgelost blijven. Bijvoorbeeld hoe het verder moet met de importheffingen over en weer. En in België is een heuse snacksmokkel gaande. 2 Belgen zijn opgepakt door de Franse politie voor het smokkelen van honderden kilo's aan curryworst en Mexicano's. Ze leidden naar een illegale voedselverwerkingsplaats waar vlees onder zeer onhygiënische omstandigheden werd verwerkt. Vlees werd dan verkocht aan Belgische snackbars. Onder meer honderden kilo's vlees zijn in beslag genomen.
2: Maar als je een echt goed Mexicanootje hebt, dan is hij het lekkerst op een wit bolletje met een dot mayo.
0: Kijk, met je snacks.
2: Heb je dat ooit gehad? Nee, dat heb je niet gehad.
0: Nee.
2: Het is echt lekker hoor, Mexicano. Weet je wanneer ik voor het laatst een wit bolletje Mexicano met een mayo heb gehad?
0: Wat is ook weer Mexicano? Ik moet gewoon nog even...
2: Zo'n lang ding.
0: Oh ja.
2: Pittig ding.
0: Ja, een pittig vleesje.
2: Vanmiddag om 12:30 had ik die.
0: Nee.
2: Jazeker.
0: In België?
2: Nee, thuis.
0: Oh, okay. Ik heb ook nog wat weer voor jullie.
2: Oh,
0: vanavond,
2: ja.
0: Vanavond af en toe een bui en het koelt komende nacht af tot 1 graad of 4. Dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt maximaal 15 graden.
2: Flitsmeister dan, geen files.
0: Wel flitsers. Op de A2 echt richting Weert bij 202.9. En de A20 Gouda richting Rotterdam, daar staan ze bij 31.4.
4: Q-Music. Tom en Judith.
2: Ja, welkom in het weekend van Q-Music. Zometeen muziek van Kensington. Living 4 komt eraan. Eerst Everjack. Never forget you.

0: Kensington op je music. Living for. Tom en Judith hier op vrijdagavond. Lekker weekend vieren. We gaan de alarmschijf draaien.
1: Heerlijk.
0: Vanmiddag bekendgemaakt dat het Foute Anthem ook nog alarmschijf is geworden. K3 en Donnie. Dat alles omdat we over 36 dagen de Foute Party in het Philipsstadion hebben. Natuurlijk de Foute 1500 die eraan komt volgende maand. Dus we gaan lekker die foute sfeer in.
1: Ja, heerlijk, ik heb er helemaal zin in inderdaad. Dus toch? Ik ben blij dat het alarmschijf is van deze week.
0: En dan horen we hem extra vaker.
1: Horen we hem extra vaak. Weet je wat trouwens grappig is?
0: Wat is grappig?
1: Donnie, die heeft eigenlijk K3 al langer in zijn leven. Het is niet alleen Foute Anthem.
0: Want?
1: Want het kentekenplaat van Donnie eindigt op K3.
0: Echt waar?
1: Ja, eindigt op K3.
0: Wat grappig.
1: Ja, vind ik heel leuk. Ik ben ook een beetje...
0: Heeft hij een Belgisch kenteken?
1: Ja.
0: Dan kun je die kentekens kun je kopen, hè? Kun je zelf. Ja, dat kost echt wel een godsvermogen. Maar dan kun je dus zelf bepalen wat je kenteken is.
1: Dat lijkt me waanzinnig.
0: Zo had volgens mij Afrojack ooit een kenteken met het woord geluk erin.
1: Wow, ja, dat is toch
0: die kan dat natuurlijk gewoon kopen.
1: Ja, die heeft geld genoeg.
0: Als ik het geld ervoor zou hebben, zou ik het ook wel willen kopen.
1: Wat zou je dan doen?
0: Vet kenteken. Nu heb ik gewoon een rotzooitje bij elkaar. Je wilt toch iets wat mooi staat?
1: Ook dat als je rijdt op de snelweg of en dan zie je iemand voor je met een goed kentekenplaat, dan denk je toch...
0: Denk je toch, ja, die heeft het.
1: Die heeft het wel goed gerufd.
0: Ik had dus vroeger... Ja, ja. Nu dwalen we al heel erg af bij Donnie, maar goed. Mijn eerste autootje, dat was een blauwe Seat Arosa. Zo, echt zo'n kart ook. Die kocht ik voor 1500 euro volgens mij. Of 1750, niet meer. En die had het kenteken 44 FFLL. En dan zei dus iedereen tegen mij, even lullen.
1: Ja, oh, die is 44, wel echt goud.
0: Even lullen.
1: En die heb je nu niet meer, wat zonde.
0: Nou ja, ik zat er dus laatste keer toevallig over na te denken. Heb ik hem nog opgezocht. Je kan op RDW kun je gewoon een kenteken invoeren. En dan kun je gewoon zien of dat hij nog rondrijdt.
1: Ja.
0: Dat ding rijdt nog rond. Dat is echt... ik ben nu 31, ik denk dat ik hem 10 jaar geleden of zo heb weggedaan. Toen was hij al oud, stond er al meer dan 2 ton op de teller. Hij rijdt nog steeds rond, hij is gewoon APK gekeurd. Dus ik dacht laatst, ja, ik probeerde te zoeken wie dan de eigenaar van dat ding is. Dan doe ik een bot, ik wil hem terugkopen.
1: Ja,
0: mijn eerste autootje.
1: Ja, zou ik ook doen.
0: Want het kan nooit duur zijn. Dus het is emotionele waarde.
1: Ja.
0: Maar je kan natuurlijk nergens vinden wie de eigenaar van dat ding is.
1: Nee, maar misschien luistert hij nu wel. Dat kan.
0: Dat misschien in die blauwe Seat Arosa zit. Die nu naar Q luistert, die denkt...
1: Dat is mijn...
0: Dat is mijn Seat Arosa.
1: Of dat je op de snelweg rijdt en je ziet iemand.
0: Je ziet hem ineens rijden. 44 even lullen. Maar oprecht, ik koop hem terug.
1: Ik ben benieuwd of iemand... ik ben toch benieuwd of er iemand is die het luistert. Of misschien iemand in de straat staat, weet je wel. Je weet het niet. Dat je weet wie de eigenaar is.
0: Als jij de eigenaar bent of je kent mensen...
1: Laat het maar even weten.
0: Dan ben ik heel benieuwd. Lang verhaal, daar waren we ook alweer.
1: K3 is het eind...
0: Dat is het kenteken van Donnie.
1: Ja,
0: dat was het.
2: De Q-Music Alarmschijf.
3: Hey, wij zijn K3.
4: En ik ben Donnie.
3: K3 en Donnie.

0: Okay.
1: Music, Natasha Bedingfield and These Words.
0: Hey, was dat nou, jij had een auto, vertelde hij net.
1: Oh ja, het ging over het kenteken van Donnie, die dus K3 in zijn kenteken heeft. Toen kwamen we op mooie kentekens. Toen vertelde ik over mijn allereerste autootje.
0: Ja.
1: Met kenteken 44 Effe Lullen, dus FFLL. Waarop ik zei dat ik die auto graag terug zou willen kopen.
0: Omdat je het zo'n waanzinnig kenteken
1: vindt. Vet, gewoon om, nou, en niet vanwege het kenteken, vanwege de auto.
0: Nou, ook een beetje op het kenteken.
1: Ook het kenteken, maar gewoon mijn eerste autootje. En hij rijdt nog rond, hij is gewoon APK gekeurd.
0: Maar hoe ziet dat autootje eruit? Neem even mee.
1: Ja, Seat Arosa, dus dat is zo'n vierkant ding. Je hebt ze ook in de Volkswagen variant, de Lupo. Maar dit was dus een Seat Arosa. Hij heeft een 1.0 benzinemotortje. 0 tot 100 in halve minuut of zo.
0: Welke kleur was die?
1: Blauw.
0: Blauw.
1: Blauw, blauw, blauw. En lichtmetalen velgen zaten er ook op.
0: Zo.
1: 15 inch of zo. Ik had er zelf een hip radiootje ingezet met een schermpje.
0: Oh, ja?
1: Ja, ja, echt fantastisch. Nice. Dus als die ergens is en iemand wil er vanaf.
0: Maar wacht even, want jij hebt hem verkocht toch weer aan iemand dan?
1: Of? Nou, ik heb hem ingeruild destijds.
0: Oh,
1: op een andere auto, gewoon bij een dealer. Die zei, joh, je krijgt, weet ik veel, misschien €750 voor.
0: Ja.
1: Dus ingeruild op een andere auto. En weg. Maar nu denk ik, ik wil mijn eerste auto weer hebben.
0: Ja, snap ik wel. Emotionele waarde.
1: Ja, lijkt me echt leuk.
0: Nou ja, we kregen wel wat reacties in de Q-app. Danielle zegt bijvoorbeeld, je kan op de RDW-site gegevens opvragen. Dat kan je gewoon doen.
1: Ja, ik zit dat ook net even te bladeren. Het klopt, je kan zeggen van, hey, ik wil eigenaargegevens hebben van dit en dat kenteken.
0: Ja.
1: Dan moet je een tientje betalen en dan gaat RDW contact opnemen met de eigenaar. Dus het is natuurlijk een privacy ding.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En als de eigenaar dan zegt, joh, is goed, deel mijn gegevens maar, dan... Dus ik wist dat helemaal niet. Dus dank.
0: Kan je doen. Maar ook Roy, die zegt bijvoorbeeld, je hebt ook een Facebookgroep om je oude auto terug te vinden. Dat is natuurlijk ook leuk. Misschien staat hij daar wel tussen.
1: Ik heb geen Facebook meer. Kan ik even op jouw Facebook
0: zoeken
1: naar een blauwe Seat Arosa?
0: Ja hoor, je mag op mijn Facebook. Dat is helemaal prima. Maar dat kunnen we nog wel eens even. Ik ben toch wel benieuwd. Want je wilt hem heel graag, toch?
1: Ja, dat lijkt me echt wel. Ik weet niet wat Helene hiervan vindt.
0: Weer een auto. Wat ga je met die auto doen dan ook? Gewoon voor de sier neerzetten?
1: Boodschappen.
0: Boodschappen?
1: Ja, dat is toch... Ja, lijkt me nou echt leuk.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Maar goed.
1: Voor nu is die auto nog miles away.
0: Ja, die is inderdaad miles away, ja.
1: Snap je?
0: Ja, ik snap hem nu inderdaad.
1: Eindelijk.
0: Zo, jee.
1: Die music, Offenbach.

0: vandaag op Q-Music, Miles Away. Zometeen hebben we muziek van Adam Lambert voor je. En ook Kygo, zometeen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu!
14: Big deals bij Keukenconcurrent!
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
22: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
25: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
26: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
28: Q-Music. Tom en Judith.
29: Hallo.
28: Hoi.
0: Adam Lambert komt eraan, eerst Kygo. Gewoon even gezellig hallo zeggen.
1: Goedenavond.

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me op Q-Music. Ja, Tom en Judith hier, het is 7:30. Het is er gezellig in de Q-Music app. Kun je altijd meedoen, hè, met de weekendshow. Veel mensen die jou nog een beterschapswens willen doen.
1: Nou, wat lief.
0: Ook veel mensen die zich afvragen hoe het nu met je gaat. Na 1,5 uur met mij in de studio te hebben gezeten.
1: Nou, wel goed eigenlijk. Ik merk, jij bent lekker energiek.
0: Ja.
1: Ik zit een beetje wat lager in mijn energie.
0: Want je bent een beetje ziekjes.
1: Beetje ziekjes. Maar ik moet zeggen, ik vind het fijn. Want het helpt mij een beetje omhoog, weet je wel.
0: Nog even een dubbelcheck, hè. Het is niet het dat hantavirus, hè.
1: Nee.
0: Dat we niet net zo meteen als dat cruiseschip hier de deuren op slot en dat het allemaal gereinigd moet worden.
1: Nee. Dat is het zeker niet. Ik ben niet op een schip geweest. Ik ben ook niet in aanraking gekomen met iemand met het hantavirus.
0: Dus gelukkig.
1: Ik denk het niet. Ik gok het niet.
0: Desiree, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Jij hangt ook in de Q-Music app en we dachten we leggen direct even contact met jou, want jij zit in Portugal.
2: Dat klopt inderdaad. Wij zitten in het heerlijke zonnige Portugal.
0: Stuur eens wat zon onze kant op.
1: Ja, want het is hier aan het stormen en regenen.
2: Ja, het is zo verschrikkelijk daar in Nederland.
0: Deze dagen is het echt een drama, hoor.
1: Ja.
2: Oh, sinds dat wij dus het land zijn, is het daar drama.
0: Echt waar? Hoe lang ben je weg?
2: We zitten er nu bijna een week.
0: Oh. Ja, zie je wel. Je hebt het gewoon meegenomen.
1: Ja, dat
2: zal het zijn.
1: Hé, maar wat zijn jullie daar nu allemaal aan het doen?
2: Eigenlijk zijn we vooral een heerlijke, relaxte vakantie aan het houden. Dus we hebben gewoon lekker een huisje hier. En we zijn een gezinnetje met een zoontje van bijna 2. Dus we zijn gewoon af en toe lekker een dorpje aan het bezoeken. Wat winkeltjes, natuurlijk ook lekker aan het zwembad. En een heerlijke vakantie.
1: Goed. En ook lekker
0: een cocktailtje hier en daar. Wat klinkt het goed?
1: En lekker pannenkoeken gebakken.
2: Ja, zojuist heerlijke pannenkoeken gebakken. Dus dat hoort er toch wel een beetje bij, hè?
1: Ja, absoluut. Dat zeker.
0: Hoe lang zitten jullie er nog?
2: De rest van de maand. Dus we hebben 3 weken vakantie hier. Dus luxe paarden.
0: alle vakantiedagen op voor de rest van het jaar?
2: Die van mijn man wel, vrees ik.
0: Ja. Nou, ik heb wel lekker een maand in Portugal gezeten. Zo is het ook.
2: Precies. Hey, heerlijk.
1: Zorgen jullie wel voor dat als jullie terugkomen wel even de zon weer mee terugnemen? Als
2: We zullen meenemen in de koffer. Doe maar eerder,
0: want ze zitten nog de hele maand, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dan wordt het zo'n gedoe.
1: Stuur maar even
2: we zullen wachten om jullie kant op sturen.
0: Hey, leuk je te spreken deze reden. Groetjes daar in Portugal en een hele fijne avond. Maar dat komt volgens mij wel goed.
2: Ja, dat gaat zeker lukken. Nou, jullie ook nog een hele fijne avond daar.
0: Ja, we genieten van de regen hier, hoor. Ja. Doei.
2: Doei.
0: Midnight Sun, Zara Larsson, nu op Q-Music.

0: World Cup Anthem 2026. Dat klinkt toch lekker, hè? Het zit weer aan te komen. Het WK voetbal. En Shakira maakte het anthem met Burna Boy, Die Die, op Q-Music.
1: Lekker nummer, moet ik zeggen.
0: Leuk, toch?
1: Vind ik echt leuk nummer. Ja, ik was echt enorme fan van Burna Boy.
0: Oh ja?
1: Ja, niet normaal.
0: Echt. Ik ken niemand die dat zegt hier in Nederland, maar jij dus wel?
1: Ja, ik wel. Ik vond zijn muziek echt wel lekker. Alleen, ik ben toen naar het concert geweest 2 jaar geleden.
0: Echt waar? Was hij hier?
1: Nou, nee, want hij kwam niet opdagen.
0: Wel, huh?
1: Ja, hij kwam dus niet opdagen. Ik heb dus gewoon in Arnhem, het Gelderland, heb ik gewoon...
0: Verhaal.
1: Ja, dat verhaal.
0: Was met Burna Boy, ja.
1: Ja, was met Burna Boy. Nou, ik heb daar gewoon uren gestaan. Ja, uren heb ik daar gestaan. Uren te wachten, of hij nou zo opkwam. En hij zou maar komen, Nou, en hij kwam niet. Kon ik naar het tweede concert. Tweede concert was hij ook veel te laat.
0: Ja, dat was het ding toch sowieso met hem, dat hij overal te laat kwam. En dat het allemaal niet zoveel...
1: Ja, vind ik toch altijd jammer dan.
0: Dus die tweede ben je geweest en toen was hij te laat?
1: Nee, tweede ben ik niet eens meer gegaan. Nee, toen dacht ik, gaan we eerst maar proberen.
0: Dus jij was vanaf moment 1 dat hij niet op kon dagen, was jij boos op Burna Boy?
1: Ik was boos. Het heeft even geduurd, maar nu hoor ik hem weer en denk ik, nou, die 2 jaar was ik boos, maar nu vergeef ik het hem toch.
0: Geef hem nog een kans.
1: Ik geef hem zeker nog
0: komt
1: een kans.
0: Komt hij nog eens naar Nederland, dan ga je er gewoon weer heen.
1: Ik weet niet of ik dat nog aandurf, maar...
0: Dan komt hij weer niet opdagen.
1: Ja, inderdaad.
0: Inderdaad, wel een goede hit. Die Die, Burna Boy met Shakira op Q-Music. Deze mannen kun je altijd van op aan. Die zullen er altijd op tijd zijn. Lucas en Steve op Q-Music. Hier is Up Till Down.

0: Sienna Spyro op je music en Die on this hill. Na achter het grote kofferspel, tenminste, als jij niet hebt verzaakt.
1: Absoluut niet.
0: Nee?
1: Als ik iets moet doen, dan doe ik het.
0: En ook goed?
1: Niet normaal. Dit wordt een klapper, kan ik vertellen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ah, super zeg. Zometeen 4 goed gevulde koffers met mooie prijzen. En ook het nieuws van 8 uur komt eraan. Fieke, goedenavond.
2: Goedenavond. Misschien hangt heel Nederland straks wel vol met een afbeelding van 2 handen die een hart vormen. En ik vertel je zo waarom.
0: En ook Lady Gaga komt eraan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks of wat.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
11: We hebben een nieuwe single.
10: Met mij, Jan Smit.
11: En met mij, Frans Bauer.
9: Want

0: jouw zaken.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving. Domino's.
11: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Schuren, afplakken, lakken.
15: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
18: Je kleedgeld is opgegaan.

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: 8 uur, een hele goede avond. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Fieke Hamers.
3: Goedenavond. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling bij een woning waar vermoedelijk een van de twee vrouwen woont. Die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. De burgemeester riep mensen op om rustig te blijven.
4: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
3: Ook bij twee andere woningen werden vernielingen aangericht. Op Saba gaat de zoektocht verder naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Daarbij zijn twee helikopters ingezet. De wandelaar is een 50er met veel hike-ervaring, volgens lokale media. Saba is met 13 vierkante kilometer het kleinste Caribische eiland in het Koninkrijk. Vandaag zijn onder meer wandelpaden en mogelijke routes uitgekampt. De European Broadcasting Union neemt in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival morgen in Wenen geen extra maatregelen om gedoe te voorkomen rondom de act van Israël. Dinsdag werd tijdens de eerste halve finale het optreden van de Israëlische inzending verstoord. In het centrum van Wenen is vandaag opnieuw geprotesteerd. En ook Nederland doet niet mee aan deze editie van het Songfestival, omdat Israël meedoet. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld rondom asielzoekerscentra. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. En een poster met die afbeelding is al 17.000 keer aangevraagd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt komende nacht af tot een graad of 4. En dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt maximaal 15 graden.
2: Flitsmeister dan, geen files.
5: Wel een flitser gemeld op de A2, echt richting Weert. Daar staan ze bij 202.9.
2: Music. Tom en Judith. 4 koffertjes, eentje gaan we sowieso weggeven. Misschien wel aan jou, je hoort zo meteen hoe het zit. Nu Lady Gaga en...
5: Abracadabra.
2: Heel goed.

0: Gaga.
1: En abracadabra.
2: Wat?
1: Kom er heel scheef uit, hè?
2: Ja, abracadabra.
1: Ik hoor wel eens lieve collega's van ons het op zijn Engels doen. En dan vind ik het toch net niet. Abracadabra. Ik vind gewoon Lady Gaga abracadabra. Vind ik beter.
2: Ja. Ja, ik weet niet wat ik zelf zeg. Abracadabra. Ja, ik weet het.
1: Ja, doe jij dat ook?
2: Ja, ik weet het nu niet. Ja, maar nu ga ik helemaal...
1: Ja, ik ben dan toch meer kamp abracadabra.
2: Ja, ik hoorde net ook al Zara Larsson.
1: Van mij?
2: Ja.
1: Was het niet goed?
2: Ja, ja. Gewoon lekker... hoe zeg je dat? Nederlands-Engels.
1: Lekker op zijn kampers.
2: Lekker, ja.
1: Zara Larsson.
2: Goed. Ik kan het ook niet, dus...
1: We dwalen af, lieve mensen.
2: We dwalen af.
1: 6 minuten over 8, de vrijdagavondshow. Tom en Judith hier, 4 koffers in de studio.
2: Ja. En een thema hangt eraan. En ik heb 4 prijzen.
1: Ja.
2: En moet ik het thema alvast geven?
1: Ja, dan kom op.
2: Oh, het thema. Oké, sorry. Het thema is... The game is on.
1: The game is on.
2: En weet je waarom? Denk eens even goed na met het kopje van je. Waarom zou het thema nou The game is on zijn?
1: Oh, maandagochtend natuurlijk. Matty versus Marieke.
2: En
1: ja.
2: Is het, inderdaad.
1: The game is on. En dus heb jij...
2: Nou, 4 prijzen met game-thema.
1: 4 prijzen met game-thema.
2: Game, blijf in het Engels. In het spelletjes-thema, zeg maar.
1: Oké.
2: Leuk, hè?
1: Heel leuk.
2: Wat zit je nou raar te
1: lachen? Ongelooflijk creatief.
2: Nou, ik vind het heel creatief.
1: Zeker, ja.
2: Maar goed, vanaf maandag dus Matty versus Marieke vanaf 6 uur.
1: Wat? Ik zit te wachten wat je gaat vertellen over Matty versus Marieke.
2: Oh, oké. Nou ja, ze gaan dus het hele land door. Hebben ze jou ook wellicht bij nodig?
1: Ja.
2: Want ze gaan op zoek naar vlaggen. En degene die als eerste 10 vlaggen heeft, die wint.
1: Ja, ze gaan overal games doen, hè, in het land. Ja. Met luisteraars.
2: Met luisteraars, ja. Inderdaad. Misschien ook wel met jou. Misschien staan ze wel voor je neus.
1: Misschien staan ze wel in het centrum van Kampen.
2: Misschien staan ze wel around the corner.
1: Ja.
2: Heel zo mooi. Is het. Dus 4 koffers. Nou... ga ik het zeggen of ga jij het? Zeg jij het maar.
1: Jij mag het doen.
2: Nee, want ik heb een keelpijn en zo.
1: Dan is het juist goed om het keeltje even aan het werk te
2: doen. Wil jij kans maken op sowieso een prijs, want het is sowieso altijd prijs. Dan stuur je... koffer. Zo, echt moeite. Doe jij even. Vind ik leuk als jij
1: het
2: doet.
1: Dan stuur je even het woordje koffer. In de Q-Music app. Dan bellen we je terug en dan mag je meespelen met het grote kofferspel. 4 koffers, eentje kun je sowieso winnen. Met dus prijzen, thema Game On vanwege Matty versus Marieke.
2: The game is on.
1: The game is on, Game On, iets met games. Het wordt hoe dan ook goed.

0: Altijd goed. Liedje van Coldplay op Q-Music. Viva la vida. We spelen het grote kofferspel. 4 koffers in de studio. Eentje gaat er sowieso uit. Zijn gevuld met mooie prijzen door ons Judith.
1: Inderdaad, met het thema... The game is on.
0: Dat alles vanwege Mattie versus Marieke, wat maandagochtend begint. Ze gaan het land in, ze moeten overal challenges doen. En degene die als eerste 10 vlaggen weet te verzamelen, die wint het hele spul.
1: Precies.
0: Maar... Sarah.
2: Hoi.
0: Hoi, hoe gaat het?
2: Ja, goed.
0: Ben jij voor komende maandag ben jij meer kamp Mattie of kamp Marieke?
2: Ik denk meer kamp Marieke.
0: Ja, waarom?
2: Ja, ik denk wel dat zij dat wel kan. Dat komt wel goed, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Sarah, ik ken het ook.
0: Ja, ik zit toch kamp Mattie.
1: Hoe dan?
0: Ja, omdat ik hoor iedereen wel roepen, ja, Mattie vergeet de helft. Maar ik denk ook dat Mattie de rust bewaart.
1: Ja, oké.
0: Die fluiten gewoon een beetje doorheen. En Marieke, daar komt dan wat stress om de hoek kijken. En dan wordt dat chaos. En dan Mattie die fluiten doorheen. En dan op, dan heeft hij 10 vlaggen.
1: Ja, maar Marieke is wel een allemans vriendje. Dus iedereen helpt haar.
0: Dat is ook
1: weer
0: zo, ja.
1: Maar goed. Ja. Nou, Sarah, ik heb in elk geval hier 4 koffers in het thema The Game is On. Eerst even, wat heb jij nog leuke weekendplannen? Heb je nog wat leuks gedaan?
2: Ja, we zijn net terug van de Efteling. Zitten terug in de auto.
1: Oh,
0: leuk.
2: Heel
0: leuk.
2: Ja. Ja, en zondag ga ik naar Herbie's toe, dus
1: kijk, nou,
2: genoeg plannen.
0: Het is gewoon een superweek. Was het een beetje te doen qua weer vandaag in de Efteling? Want het regende toch ook een groot deel in het land. Hoe zat het daar?
2: Nou, dat viel eigenlijk best mee.
1: Oh.
2: We hadden niet heel veel regen, dus viel wel mee.
1: Goed weekend.
2: Ja, zeker. Druk, maar wel leuk.
0: We gaan het doen. 4 koffers in de studio. Eentje ga je sowieso winnen, Sarah. Judith heeft bij iedere koffer een cryptische hint. Als die hint gegeven is, dan krijg je 5 seconden bedenktijd. Daarin mag je roepen of je de koffer wil, ja of nee. Zeg je nee, dan gaan we door naar de volgende. Zeg je ja, deze wil ik. Maak hem open, gaan we kijken wat je wint.
2: Ja, oké. Ben benieuwd.
1: Oké dan, ben je er klaar voor? Dan gaan we naar koffer 1. En de cryptische hint die daarbij hoort is... Doe eens een gooi.
2: Nee.
0: Doe eens een gooi.
2: Nee.
0: Dan zal het een spel zijn met iets gooien.
1: Nou, dat heb jij helemaal goed. Daar zit namelijk in een dartpakket met een bord, pijlen en een dartmat.
2: Oh, dat is niet zo erg.
1: Oké, gelukkig. Nou, dan gaan we gelijk door naar koffer nummer 2. En daarbij is de hint... Ik zie niks.
2: Nee, ook niet.
1: Ook niet, oké.
2: Nee.
1: Heb je enig vermoeden wat het zou kunnen zijn?
2: Nee.
1: Nee, oké. Ik ga voor je openmaken. Koffer 2, Sarah, daar staat in. Glow in the dark, een minigolf voor 4 personen.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Ja.
2: Oh, ja. Ja, volgende beter, hè? Wie weet.
1: Volgende is wellicht beter.
2: Ja.
1: Koffer nummer 3, de hint die daarbij hoort is... Tafelen was nog nooit zo leuk.
2: Ja. Die doen we.
0: Hey.
1: Die doen we.
0: Tafelen was nog nooit zo leuk.
1: Ik ga eerst even vertellen wat er in koffer 4 zat.
0: Ja.
1: Dat was een... een soort Mario Kart in real life. Gewoon karten voor 4 personen.
2: Oh.
1: En in de koffer nummer 3, die voor jou geworden is dus... daar zit in... een airhockeytafel.
2: Wow, leuk.
1: Heel leuk.
2: Ja, heel leuk. Dankjewel.
1: Waar gaat die staan?
2: Ja, dan moeten we even kijken. Er vinden vast wel een plekje voor het huis.
1: Kijk,
2: dat komt goed.
1: Gelukkig.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, Sarah. En rest ons nog te zeggen, komende zondag ga je naar Harry Styles. Heel veel plezier daar.
2: Ja, dankjewel.

0: Eindelijk is het er. Nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Er is al heel lang over gesproken. De mannen hadden er zelf ook al behoorlijk lang naar geteased, zoals het dan zo mooi heet, op het wereldwijde web. Maar het is er eindelijk. Vandaag uitgekomen. Repeat It. Hoorde je net. Nieuw op je music. Martin Garrix en Ed Sheeran. Nog gefeliciteerd, want gisteren was hij jarig.
1: Nou, dankjewel. Ja, ook Garrix. Gefeliciteerd.
0: Van harte, van harte. Dubbel feest dus in huis Garrix deze dagen met de verjaardag en het nieuwe liedje. Zometeen gaan we de boem en de knal draaien. Een liedje om even extra met gas het weekend in te gaan. En ook

0: Dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Obelie, alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop.
11: Aldi.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld.
14: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
20: Tom en Judith.
21: Ciao.
22: Ciao Bella.
21: Maal Smith naar Hoorn.

0: Survivor. Destiny's Child op Q-Music en Survivor. Even half negen is het. Tom en Judith hier nog een kleine 20 minuten. Daarna zit Kane Slobbe hier, hè? Omdat Stefan natuurlijk vanmiddag top 40 deed.
1: Precies.
0: Hey, wij doen nog even de Boom en de Knal. Een liedje om het weekend echt mee af te trappen. Nou ja, het weekend is voor veel mensen natuurlijk al sinds gisteren aan de gang. Dus nou, laten we dan zeggen dat het een liedje is om het weekend nog even wat extra gas mee te geven.
1: Even wat meer gas. Even lekker klapper.
0: Ja, dat is altijd een liedje wat we in thema doen.
1: Ja.
0: Heb ik gisteravond al verzonnen.
1: Oh, gisteravond al.
0: Ja, ik was een paar dagen met familie op Texel. Ja. Dus ik zat de hele week zo'n beetje met mijn dikke buik in een strandtent met een skumkoppen en een bitterballetje.
1: Ja.
0: En daarnaast werd er in het huis waar we zaten werden heel veel spelletjes gespeeld. Waaronder Hitster.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat hebben we denk ik echt 10, 20 keer gedaan. Wat een fantastisch spel is dat.
1: Oh ja, maar ben je er ook goed in?
0: Ja, ik ben er wel goed in. Ja, dat gaat wel goed. Ja.
1: Ik ben er echt niet goed in.
0: Nee?
1: Nee, vreselijk.
0: Nou, op een gegeven moment, als zeg maar de jaartallen dicht bij elkaar komen, dan wordt het wel echt heel lastig. Als je echt het exacte jaartal erbij moet. Maar soorten muziek, artiesten, die kun je wel redelijk, ik kan ze aardig neerleggen.
1: Maar doe je dus ook de versie dat je dan zeg maar, dan hoor je een liedje en dan moet je de artiest en de titel moet je dus zeggen?
0: Dat is Hitster.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat klopt, dat is Hitster. Maar één toe ook is gewoon dat ik dat gedeelte skip.
0: Dat is zeg maar het hele principe van Hitster. Hè? Er komt een kaarsje.
1: Dat snap ik. Maar ik heb dus ook wel eens gedaan dat je dat gedeelte skip en dat je hem dus gewoon in die tijdlijn gooit. Want ja, kijk, daar ben ik dus heel slecht in. Als ik een liedje hoor, dan kan, weet ik echt niet.
0: Nee?
1: Nee, weet ik echt niet.
0: Nou, we hadden gisteravond al weinig ruzie. Toen, ik zat met Helene in het team natuurlijk, tegen haar ouders.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment begon Fleetwood Mac met Everywhere te spelen.
1: Waanzinnig, ja.
0: Ongelooflijk goed liedje.
1: Ja.
0: Dus ik zei, nou, Fleetwood Mac, Everywhere. En ik leg hem precies in onze tijdlijn neer, ergens dus eind jaren 80. En ik dacht in gedachten, dit is 1987.
1: Ja.
0: En toen kregen wij dus ruzie. Want het moest eerder, het moest eerder. Nou, ik oké, doe maar eerder. Nou, eerder neergelegd, draai het kaartje om. 1987. Komt het kaartje weg. Dat was niet goed.
1: Echt gezellig spelletje spelen.
0: Nee, dus dat was drama. Maar dat was wel het moment, want wij zaten heel lekker in de ethische klappers. We hadden er echt meerdere op rij liggen. En dat was het moment dat ik dacht, voor morgenavond, nu dus, Boom en een Knal.
1: Oké.
0: Thema.
1: Edies. Lekkere Edies klappers.
0: Ja, waar moet je dan aan denken? Ja, Edies, nou inderdaad Fleetwood Mac. Maar wat dacht je van muziek van Tina Turner? Wat dacht je van
1: Michael Jackson.
0: Wat dacht je van Prince?
1: Oh, Madonna.
0: Madonna deed het goed in Edies.
1: Nee, oh.
0: Ja, ga nog even door.
1: Ja, laten we dit doen. Leuk. Edies.
0: Dus welke klapper uit Edies vind jij nou helemaal fantastisch voor dit moment? Laat het ons nu weten via de Q-Music app. Helaas kunnen we er maar eentje uitkiezen.
1: Ja, dat is jammer.
0: Maar ja, dan wordt het wel feest.
1: Wordt het wel echt een klapper.
0: Dus laat maar weten welke ethisch klapper moet het worden. Stuur hem in via de Q-Music app. Gaan we hem wellicht draaien over 6 minuten.

0: Bad Dreams bij Q Music. Op zoek naar de boemende knal, een liedje om het weekend nog wat meer gas mee te geven. Het hemelvaartsweekend. Thema vandaag, een dikke ethisch klapper.
1: Ja, en dat kwam omdat jij hitster gespeeld had. En,
0: ja, we gingen helemaal lekker op de ethisch.
1: Jullie gingen lekker op de ethisch
0: vandaag. Dus we moeten nog een ethisch klapper hebben vanavond.
1: Heel goed, heel goed. Even kijken, wat is er allemaal binnengekomen? Onder andere Tigo, die zegt Another Day in Paradise van Phil Collins.
0: Ja, hier Tom van den Burg zegt toch echt wel dan Everywhere van Fleetwood Mac.
1: Of Harriet zegt, een echte klap van de 80's is natuurlijk een Master of Puppets van Metallica.
0: Oh, dit is ook vet. Guns N' Roses, Paradise City, goedjes van Kimberly.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of A Summer of 69, zegt Quinten.
0: Eye of the Tiger, Survivor komt binnen.
1: Nou, dat is het. Even kijken wat ik nog meer kijk hoor. Ja, sorry, ik moet even refreshen.
0: Ja, heel veel dingen ook van U2 wordt ingestuurd.
1: The Final Countdown komt binnen.
0: Ja, ik zag Dire Straits nog voorbij komen.
1: Ook heel lekker.
0: Het is Kill Your Darlings met dit soort dingen. Ja. Maar we hebben gekozen, Natasha, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Heb jij al een lekker weekend?
2: Nee, ik ben aan het werk.
0: Oh, wat voor werk?
2: Ik ben internationaal vrachtwagenchauffeur.
0: Internationaal. En ben je nu internationaal of zit je nog binnen ons eigen...
2: Ja, nee, ik ben internationaal. Ik kom net uit Denemarken vandaan en ik rijd nu net Duitsland in.
0: Oh. Zo. En dan nu onderweg naar huis?
2: Nee, ik mag nog tot volgende week vrijdag.
0: Hallo, maar wat ga je dan nu doen? Ga je weer terug naar Nederland laden en dan weer weg?
2: Ja, ik ga nu terug naar Nederland naar de zaak. En dan ga ik deze trailer afkoppelen. Ga ik weer een nieuwe aankoppelen en dan kan ik weer terug.
1: Jeetje, Mina. En wat is je vracht? Wat heb je erin?
2: Groente en fruit. En zo nu en dan ook vis.
0: Vis?
2: Ja.
0: Kijk aan. En waar ga je zo meteen naartoe? Wat zei je nou? Je gaat nu laden en dan?
2: Ik ga nu terug naar de zaak, naar Urk.
0: Ja.
2: En daar gaat deze trailer erachter weg. En dan komt er een andere trailer achter. En dan ga ik weer terug richting Zweden, Denemarken.
0: Zo, nou, je ziet wel veel van Europa wat dat betreft. Dat is natuurlijk wel weer het mooie eraan ook.
2: Ja, zeker.
1: Ja, ik vind het ook altijd leuk als ik een vrouw aan de telefoon heb die een vrachtwagenchauffeur is. Dat vind ik toch altijd...
0: Stel je vragen, we hebben er nu.
1: Ja, ik heb je vragen, maar ik vind het wel altijd echt een soort van stoer, weet je wel.
2: Ja.
1: Ja,
0: jij zit hier in je studiootje.
1: Ik zit hier in mijn studiootje.
0: Natasja, die gaat lekker heel Europa door. Wat eet jij zo een beetje onderweg? Ga je echt kokkerellen of wordt het een dingetje opwarmen? Of eet je in wegrestaurants?
2: Dat is maar net waar ik terecht kom die dag. Dus de ene keer dan eet ik in een restaurantje. En de andere keer dan is het een magnetron maaltijdje.
0: Ja, je ziet ook van die gasten, ik zit zo op zo'n TikTok-fuik, zit ik. Van die gasten die hun hele cabine hebben omgebouwd tot een soort, sterrenrestaurant. Die helemaal een gastelletje en het hele pakket. Maar dat heb jij niet.
2: Ja, nee. Dat heb ik niet.
1: En heb je ook een truckersgroet? Weet je, dat je even zijn naar collega's of even... Ja, ik weet niet.
2: Ja, dat is meestal even zijn met je licht, hè?
1: Oh, even oké. Wist ik niet. Ja. Zijn met de licht. Ah, leuk.
0: Of een dikke toeter.
2: Nou, dat mag niet, hè?
0: Oh nee, dat is onveilig. Je hebt gelijk.
2: Ja, precies.
0: Hey, Natasja, die speakers van jou, doen niet een beetje goed in de cabine?
2: Ja, deze zijn geweldig.
0: Dan wordt dit het moment volgens mij, hè?
2: Ja, hè?
0: Jij mag vertellen welke ethisch klapper we gaan draaien.
2: Ik wil graag Madonna met Papa Don't Preach.
0: Oh.
1: Waanzin.
0: Ja, ik heb het even opgezocht. Dit liedje is uitgebracht op 11 juni 1986. Wat betekent, nou, dat zeg maar over pak een beet 4 weken is dat liedje

0: 40 jaar oud.
1: Jeetje.
2: Ja.
1: Nou, wordt extra hard in die cabine aanzetten, hè?
2: Dat zeker weten.
1: Heel goed.
0: Goede reis, Natasja. En geniet van Madonna. Mooi weekend.
2: Dankjewel. Fijne avond. Jullie ook goed weekend.

0: Madonna, Papa Don't Preach bij Q Music. Een echte ethisch klapper. 40 jaar is dat liedje bijna. Kees Slobben, jij bent
1: 23.
0: Moet je nagaan.
2: Wat bizar. Ja, maar wij zitten dus, wij zijn ook.
0: Ja, nee, wij zijn 40. Een tikje ouder, maar.
1: En jullie doen echt alsof jullie nu de 50 gaan tikken.
2: Nou, maar inderdaad.
0: Nee,
1: mee.
0: Nee, ik ben 31.
2: Ik ben 30. Ja, 30.
0: Jij bent 30.
2: Ja, ja, ja. Even nadenken.
1: Tom, ik zou jou wel 31 geven, maar ik zou Judith geen 30 geven.
2: Kijk, en nee, dat zijn inderdaad de complimenten die ik graag hoor.
0: Judith zou je ook rustig 25 of 26 kunnen
2: ja
0: geven.
2: Ja, dat is echt. Ja. Oh, jullie maken echt mijn hele weekend.
0: Nou,
1: dat is wel makkelijk, zo makkelijk gedaan. Ja. Mochten jullie dit weekend tegenkomen?
0: Gewoon even zeggen dat ze 25 is. Hop, heb jij een date?
2: Dat zeker.
0: Je hoorde het, Kees Slobben, want Stefan Bouwman deed vanmiddag de top 40. Dus gezellige stoelendans. Maar
1: je hoort Stefan Bouwman wel zometeen.
0: Uiteraard.
1: In de pianobar. Het zijn een beetje internationale weken bij Stefans pianobar. We hebben 2 weken geleden Bibi Rexha gehad.
0: Ja.
1: Vorige week Helene Fischer. En deze week de Bausa uit Noorwegen.
0: Wat is er vandaan? Het zijn alleen maar grote namen.
1: Ja, en ze komen allemaal hierheen. Hè? Het is niet dat hij daarin gaat. Ze komen allemaal hierheen. Toch nog even benieuwd. Judith, wat vind je van de Noorse taal?
2: Ja, niet te volgen. Niet te volgen.
1: Ja, want vorige week had je natuurlijk een hele preek over de Duitse taal bij Helene Fischer. Dat je dat zo'n lelijke taal vindt.
2: Nee, ik vind Noors vind ik al wel beter.
1: Oké. Okay.
2: Ja, nee,
1: heb
2: ik vind
1: je ooit
2: Duits
1: iemand
2: echt
1: Noors horen praten?
2: Nee, je hebt toch wel van die tv-programma's. Of van die, weet je, als kind zijn heb je van die Noorse programma's. En had je dan omtiteling bij? Of geen idee?
1: Ja, ik kom niet verder dan de bridge, maar dat is Deens en Zweeds, dus dat is ook niet Noors.
2: Oh, nee.
0: Maar zometeen gewoon in het Engels.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, okay.
2: Hoop ik maar.
0: En de vrijdagavondmix.
1: Vrijdagavondmix, 3 remixes op een rijtje met een thema.
0: Super, veel plezier met Kane. Tot morgen.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
9: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
8: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Yo, Chris van Amsterdam hier.
19: We hebben een nieuwe single.
18: Met mij, Jan Smit.
19: En met mij, Frans Bauer.

0: luisteren.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: 9 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Van Fieke Hamers.
8: Goedenavond. In Gorinchem geldt het gebied rond een evenementenhal dit weekend als veiligheidsrisicogebied. Het evenement Dientjes Shopping Event is een reële dreiging van geweld. En er zou daarbij om explosies gaan, zegt de burgemeester van Gorinchem. Waar de dreiging vandaan zou komen is niet bekend. De politie kan nu preventief fouilleren. De gemeente houdt rekening met 3000 bezoekers. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor Tata Steel. Het gaat om vergunningen voor kooksgasfabrieken. Dat doet de omgevingsdienst omdat Tata te veel schadelijke stoffen blijft uitstoten. Ondanks eerdere maatregelen voldoet het staalbedrijf in IJmuiden niet aan de uitstootregels. En is de verwachting ook niet dat dat snel gebeurt. Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgelopen 2 dagen is er onderhandeld in Amerika. Half april werd er ook een wapenstilstand gesloten die er dus bijna op zat. Ondanks het staakt het vuren voerde Israël nog steeds regelmatig aanvallen uit op het zuiden van Libanon. En het WK-voetballied Die Die heeft volgens Shakira alles in zich om een grote hit te worden. Dat zei de zangeres over haar eigen lied vlak na de officiële lancering. Het nummer gaat volgens haar over tegenslagen en hoe een echte kampioen zijn ook betekent dat je moeilijkheden in het leven doormaakt, maar ze ook overwint. En dat klinkt zo. Shakira zegt dat ze rekening heeft gehouden met de fans, maar ze haar muziek vooral voor zichzelf maakt, zodat ze erop kan dansen en het een goed gevoel geeft.
7: Het blijft toch wel een beetje in lijn met Waka Waka natuurlijk, want het is ook 2 keer een random woord. Ik zou nog steeds niet weten wat Waka betekent.
8: Ik ook niet, maar je wilde wel dansen.
7: Ja.
8: Of juichen.
7: Zo'n formule die altijd werkt blijkbaar.
8: Ja, blijkbaar. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui en het koelt komende nacht af tot 1 graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook een beetje zon. En het blijft fris met 13 graden.
7: Fieke, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister, geen vertragingen gemeld. Wel nog een paar controles. Vind je op de A2 van Den Bosch richting Utrecht bij hectometerpaal 74.4. En de andere op de A4 van Amsterdam richting Leiden bij 7.9. Het is goed om te weten voor de terugweg.
9: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
10: Geen slobben.
7: Je voelt het aan alles. Het is weer een van de dagen ooit. En dat gaan we goed vieren met de vrijdagavondmix. 3 remixes op een rijtje. Woo! En al deze tracks in de mix hebben ook nog iets met elkaar gemeen. Dus als jij het thema weet te achterhalen, stuur dan even een berichtje in de Q Music app. Wie weet win je dan wel een Q Music prijspakket. Beginnen we met Jason Derulo en Talk Dirty. Nou, ik zal ophouden met praten nu.

0: En zo is het. Stefans vrijdagavond mix op de vrijdagavond. Het is nog eens even een beuker met hoofdletter B. Hey, Talk to You. Hoor je van Another and 54 Ultra, maar dan in de remix. Hey Kevin, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Wat denk jij dat het thema is van de mix? Wat hadden de drie liedjes zojuist met elkaar gemeen?
1: Alle drie de liedjes zat Talk.
0: Talk.
1: Praten.
0: Dat is helemaal goed, Kevin. Ben ik even benieuwd, Kevin, ben jij een beetje een liefhebber van smalltalk of vind je dat verschrikkelijk?
1: Ja, af en toe kan het wel. Af en toe komt het ook natuurlijk wel goed uit.
0: Ja.
1: In sommige situaties, dus ja, nee, kan zeker wel.
0: Nou, dan ben ik in dit geval benieuwd, Kevin. Heb je nog leuke plannen voor dit weekend?
1: Ja, we gaan morgen verhuizen.
0: Zo, waarheen?
1: Nou, eigenlijk 500 meter vandaan waar we nu wonen.
0: Oké. En wat is dan de reden dat je gaat verhuizen? Ga je groter wonen?
1: We gaan inderdaad groter wonen. We zaten in een appartement en nu hebben we een woning gekocht.
0: Nou, gefeliciteerd man, wat heerlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben toevallig vorige week verhuisd. Ik woon nu in een mooie...
1: En ook groter of...
0: Ik woon in eerste instantie bij mijn ouders en ik woon nu samen met mijn vriendin in het mooie Leiden. Een appartementje.
1: Oh,
0: en ik ben nu ik ben nu eigenlijk anderhalve week verder ongeveer. En ik ben alleen maar bezig met kasten in elkaar zetten. Spullen verplaatsen en alles. Dus ik denk dat je een lange tijd tegemoet gaat van alleen maar bezig zijn met dingen in elkaar zetten en verplaatsen.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad. De afgelopen week al flinke verf, dus dat kun je te doen.
0: Bereid je er alvast mentaal op voor. Je wint dus het Q-Music prijspakket, omdat je dus het antwoord goed had. Maar nu is de vraag, naar welk adres moet ik dan sturen? Je oude of je nieuwe?
1: Nee, het nieuwe adres.
0: Het nieuwe adres. Oké, dan moet je die straks even doorgeven. Dan gaan we dat regelen.
1: En
0: alvast heel veel verhuisplezier dan, hè?
1: Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: Mijn laatste tip zou nog zijn, zorg dat je heel veel vrienden en familie optrommelt. Want dat gaat je zoveel werk besparen.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik vanmorgen al geregeld. Dus,
0: geweldig, goed zo. Goed bezig. Nou, veel plezier, Kevin.
1: Ja, dankjewel. Fijn weekend.
0: Zometeen de Stefans Pianobar. Drie gasten uit Noorwegen met een wereldhit. Na Samber.

Wat een feest is dit, hè? Ongelooflijk. Ik kende dit nog helemaal niet. Addicted to Your Love van de Bauza live in Stefans Pianobar. Ik zou je adviseren om de beelden later ook even erbij te checken. Wat een feest in die studio, hè? Zometeen doen ze nog een gigantische hit Magnetic live in Stefans Pianobar. Ik heb me laten vertellen dat Stefan nog steeds last heeft van zijn handen door het piano spelen bij dat nummer. Hoor je dus zometeen. Eerst september. Dit is Cry For You bij Q Music.

0: Moet je eens even voorstellen dat je dit... live moet gaan spelen op een piano. Ja, die taak kreeg Stefan Bouwman dus toebedeeld. Zometeen hoor je zijn live versie samen met De Bouwsa. Live op Q Music in Stefans pianobar. En ook Harry Styles hoor je zo. Is nu in het land, hè, trouwens. Misschien dat hij dit wel hoort. Nou, wat zijn... Harry, if you're listening, I will be playing your song in 3 minutes.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Q-music. Geen slobben.
0: De Bouwsa live in Stefans Pianobar. Hoor je naar Harry Styles.

0: Beautiful.
1: Geweldig. Ja, de Bouwstaan Magnetic Live in Stefans Piano Bar.
2: Stefans Piano Bar.
1: Oh, ik denk dat dit voor het eerst ooit is dat Stefan Bouwman gewoon een piano solo had in een piano bar. Want eigenlijk, waarvan je toch bijna kan afvragen, waarom is dat nog nooit eerder gebeurd? Maar wat een vibe, wat een heerlijk feest. Ja, mocht je nog benieuwd zijn naar de beelden, check dan even qmusic.nl. Want los van dat je natuurlijk wil zien hoe Stefan vliegensvlug met die vingers over de piano beweegt. Het is echt een feest wat ze ervan maken. Je wordt er helemaal vrolijk van als je het ziet. Goed, dit was dus live, maar het was wel eerder deze week opgenomen. Maar dat maakt het optreden natuurlijk niet minder live. Lieve vriend en collega Stefan Bouwman, die sprak de drie Noorse mannen ook nog even na afloop.
3: Let me know when you guys are back in town. You're always welcome. Thanks so much for playing with me, guys.
4: Of course, thank you.
5: Thanks for having us, man.
3: How do you say bye in Norwegian?
4: Haldebra.
3: Whoa, what?
4: Haldebra.
3: Haldebra.
4: Hold on, man.
3: Haldebra.
4: Hold on, bro.
3: Hold on, bro.
5: Q sounds better with you.
1: Ja, alle beelden checken dus op qmusic.nl. En nog even goed nieuws over het weer. Ik zei net, ja, het mag dan wel slecht weer zijn vandaag. Toch nog een beetje zomer op je radio. Ik heb dus begrepen dat het aanstaande vrijdag 24 graden wordt met een zonnetje.
2: Dit is Q Music.
6: Sarah Larsson.
2: En dit is Q Music.
6: Miles Smith en Niall Horan.
2: En dit is nieuw.
1: Het is een samenwerking voor in de boeken Madonna en Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love, nieuw bij Q.

Hey Kane, leuk je weer te horen. Ik ben thuis aan het verbouwen en ik moet nog een paar inbouwdozen klaarmaken voor de stucadoor morgen, maar ik begin een beetje in te kakken. Ze zeggen me nou even wakker kan schudden met een paar harde beukertjes. Ben ik helemaal tevreden.

0: Just Day, Jack Style en Yoon, Turn the Lights Off bij Q Music. We vragen hem hierbij speciaal op aan Milan, die dus liet weten dat hij nog hard aan het ploeteren is zo op de vrijdagavond voor zijn verbouwing en nog even een beukertje nodig had. Nou, hier bij Milan. Daarvoor hoorde je nog Maroon 5 en One More Night. Ik kreeg vandaag een herinnering van mijn fotogalerij in mijn telefoon dat deze week precies een jaar geleden is dat ik te horen was op de grootste radiozenders van 6 verschillende Europese landen. Ja, ik blijf het nog steeds een van de vetste dingen vinden die ik ooit heb gedaan op de radio. Maar ik heb mijzelf dus op de radio weten te krijgen in Zweden, Noorwegen, Denemarken, België, Oostenrijk en Italië. Binnen een paar dagen tijd heb ik echt flink rond zitten bellen. En wel om een hele goede reden. En wat die reden is, leg ik je zo uit. En ook 5 Seconds of Summer. 5 Seconds of Summer hoor je zo.
1: Oké, tankvol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel Wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18+ speelbewust.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 10 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedenavond. Inwoners van Loosdrecht hebben excuses gekregen van de burgemeester. De inwoners werden overvallen door het besluit een tijdelijke asielnoodopvang in het gemeentehuis te plaatsen, zegt hij in een videoboodschap.
3: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
2: Rond de asiellocatie in Loosdrecht waren afgelopen weken gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De noodopvang is inmiddels gestart en gaat door, zegt de burgemeester. Hij wil benadrukken dat het tijdelijk is, maximaal tot 1 november. Er woedt een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden het advies krijgen ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar panden ernaast. Het gebouw zelf kan niet worden gered. Het gebied rond een evenementenhal in Gorkum geldt dit weekend als veiligheidsrisicogebied. Bij het evenement Dientjes Shopping Event XL is een reële dreiging van geweld. Het zou erbij om explosies gaan. Waar de dreiging vandaan komt is niet bekend. De politie kan nu preventief fouilleren. En de gemeente houdt rekening met 3000 bezoekers. En een babyboom in Beekse Bergen. Er zijn twee Nubische giraffen geboren. Moeders en jongen maken het goed. De jongen zijn nu al nieuwsgierig naar de rest van de kudde. En deze Nubische giraffen zijn de meest bedreigde giraffensoort. Ze zitten in het safaripark om de populatie op peil te houden. En dat gaat lekker, want er zijn daar nog meer drachtige giraffen. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt in de nacht af tot een graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden.
1: Fieke, dankjewel. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld. Wel nog een paar controles. Eentje op de A2 van Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 38.1. Oplet op je snelheid op de A12 van Zoetermeer richting Gouda bij hectometerpaal 24.3. En op de A15 van de Maasvlakte richting Rotterdam bij 48.9.
4: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf maandag. Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
1: Precies een jaar geleden was ik te horen op de radio in 6 andere Europese landen. Waarom, vertel ik je zo naar Armin van Buren.

0: Davina Michel bij Q-Music en Still Champagne. Ik kreeg deze week een herinnering van mijn fotogalerij op mijn telefoon. Dat ik precies een jaar geleden te horen was op 6 grote radiozenders in Europese landen. Ja, ik vind het nog steeds echt een van de leukste dingen die ik heb gedaan op de radio. En dat had alles te maken met de finale van het Eurovisie Songfestival. Die vond ook natuurlijk precies een jaar geleden plaats. Net als morgen natuurlijk ook weer plaatsvindt. Vorig jaar werden we vertegenwoordigd door Cloud. Die kwam ook in de top 5 terecht volgens de bookmakers. Die voorspelden dat hij daarin terecht zou komen. Maar volgens de bookmakers maakte Zweden het meeste kans om te winnen. En ook met een groot percentage. En dus besloot ik toen om te bellen met de grootste radiozender van Zweden. Rix FM heet dat. Met het voorstel om dan bij elkaar op de radio ons land te pitchen. Dus ik mocht een pitch houden waarom ze in Zweden op Nederland moesten stemmen. En de DJ van Rix FM mocht dan bij ons gaan pitchen hier op Q-Music waarom Nederland op Zweden moest stemmen. Met dan uiteindelijk de afspraak:
1: I promise you that we will give our 12 points to you. Everybody who is listening in the Netherlands will vote for Sweden if you will vote for the Netherlands.
2: Let's do it.
1: Great.
2: Sweden first, Netherlands second.
1: Yes.
2: Tomorrow.
0: Ja. Als alle Zweedse kijkers zouden stemmen op Nederland, dan zouden wij allemaal gaan stemmen op Zweden. Wat ik alleen niet had verteld aan Rix FM, is dat ik ondertussen ook contact had met Denemarken, Noorwegen, Italië en Oostenrijk. En ook aan hun allemaal hetzelfde aanbod had gedaan. En zelfs in België, die niet eens door waren naar de finale, mocht ik mijn betoog komen doen op de radio om te stemmen op Nederland. Moet je luisteren, dat klonk dus zo. Voor de duidelijkheid, ik heb dus in ieder land ook even afgesloten met een zin in dienst houden, dat mijn bericht in ieder geval goed over zou komen.
3: Sokea Denskaluda, wil du wendlich stem voor Holland?
4: Oh my god, you're really good at it.
3: Per favore, votate per i paesi bassi.
5: Yes. Wow.
3: So schade volk fra Norge, wendlich stemt po Nederland.
6: Amazing.
3: Yes, all right, great.
6: How about, beste Nederland, stem op Kyle Alessandro.
7: Also, liebe Leute aus Österreich, stimmt bitte für die Niederlande.
8: I loved your pitch. Now I feel bad for my pitch, actually.
9: Laatste voorwaarde van wat wij Belgen willen dat verandert ten opzichte van jullie Nederlanders is het maximum aantal Nederlanders die op zaterdag en zondag komen winkelen in Antwerpen wordt beperkt tot 500 in plaats van 5000. Is dat ook mogelijk? Want het gaat er echt los over.
10: Vincent, ik maak vanavond nog programma. Ik ga iedereen erop aanspreken dat ze niet meer naar Antwerpen moeten komen dit weekend.
0: Achteraf gezien, misschien ook maar beter dat we dit jaar niet meedoen met Nederland. Dat scheelt me weer een hoop beltegoed.

je favoriete Engelsdocent op Q-Music. Ja, zo heeft Taylor Swift zichzelf ooit genoemd in een post op Instagram. Wat op zich ook niet gek is, want er worden ook lessen gegeven over haar teksten op oprecht grote universiteiten in Amerika. Neem een Harvard en Stanford. Die geven dus les over teksten van Taylor Swift. Nu wordt Taylor Swift volgens mij ook wel beschouwd als een vrij intelligent en welbespraakt persoon door het grote publiek. Maar ik kwam er deze week achter, door een artikel, dat een andere zangeres ook net zo intelligent is. Van wie ik het dus helemaal niet zou verwachten. Het klinkt misschien een beetje gek dat ik zou verwachten dat deze zangeres dom is. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar ja, ik kwam dus een artikel tegen die zei dat Shakira een IQ heeft van 140. En even ter referentie, ik kan me goed voorstellen dat je geen idee hebt hoe hoog 140 is. Vanaf 130 ben je hoogbegaafd. En vanaf 140 word je gezien als genie. Als genie. Shakira is dus objectief gezien een genie. En dat is geen gebakken lucht. Dit heeft dus Mensa bekendgemaakt. Mensa is echt een vereniging voor hoogbegaafden. Het is ook niet gek, want ik heb dus begrepen dat Shakira vloeiend Spaans, Arabisch, Catalaans en Italiaans kan spreken. Nou, ook nog een mopje Engels kan ze volgens mij ook. En volgens mij kan ze ook nog gewoon goed met dieren praten. Dat is dan als ik haar nieuwe hit moet geloven. Maar een genie, ja, alleen een genie weet het al zo lang zo hoog vol te houden in de top 40. Dit is Shakira met Zoo.

Ik weet niet hoe bij jou in de auto zit, maar hier zijn we helemaal losgegaan in de studio. We zijn helemaal kapot. Ai, ai, ai. Hoop mensen die vragen hoe dit liedje heet. Dit is The Root met Sandstorm. Dat is echt waar. Zometeen spelen we Knok tegen de Klok. Lijkt het je leuk om een leuk zakcentje te winnen? Mooi om het weekend mee in te gaan. Stuur dan even Klok met een berichtje in de Q-Music app. Dan neem je het zo meteen op tegen de klok. Dan moet je zorgen dat je stop zegt voordat de klok uit elkaar spat. Maar het liefst wel met een zo hoog mogelijk...

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts 1.799 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Geen slobben. Zometeen knok tegen de klok. Eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: empezó el verano. ¡Fuego!
1: You sounds better with you.
2: Q Music.

0: Karol G, Back in Music. And si antes te hubiera conocido. Hey, Ricardo.
1: Hey, goeie avond.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, top.
0: Jij bent de speler, de kandidaat voor Knok tegen de Klok vanavond.
1: Yes, dat is super tof.
0: Een hele hoop mensen die zich hebben aangemeld en jij heb je door de lijnen heen weten te boksen. Maar, Ricardo, voordat we het spel gaan spelen vind ik het altijd wel even leuk om een beetje kennis met je te maken. Dus heb je wellicht drie willekeurige feitjes over jezelf, zodat we je een beetje leren kennen?
1: Mijn naam is Ricardo, ik ben 1,70 meter. Het eerste baantje waar ik ooit heb gewerkt, dat was bij Snowbot. Moest ik op de piste werken, mensen die vielen helpen opstaan en de piste schoonmaken en onderhouden.
0: Leuk.
1: En een van mijn rare hobby's die ik heb, is dat ik mieren heb in een verblijf.
0: Wat?
1: Ja, ik heb drie verschillende soorten mieren heb ik. Dan, waar ik naar kijk en die ik voor zorg en... die zich dan gaan uitbreiden en doen. Dat vind ik interessant.
0: Maar heb je dan, zeg maar, ik ken nog wel eens van tv-series van vroeger dat je zo'n raam, zo'n terrarium gevuld met zand hebt. En dat daar dan allemaal mieren. Moet ik me dat een beetje voorstellen dan?
1: Maar nu nog heel klein, omdat ik eigenlijk pas een paar weken daar nu mee bezig ben.
0: Ja.
1: Dus dan moest ook veel in het donker zitten en een klein hokje, want anders raak ze de weg kwijt of zo.
0: Ik heb nu zoveel vragen, Ricardo. Kijk, leuk dat je 1,70 meter bent, heb ik wel een beetje een beeld bij je. En dat je bij Snowworld hebt gewerkt, vind ik ook fantastisch. Kunnen we ook nog een heel apart verhaal over zeggen. Maar wat heeft deze fascinatie voor mieren bij jou aangewakkerd?
1: Ik heb een gekko, ik heb een baardegaam, ik heb een hond. En ik verveelde me op een gegeven moment. En toen dacht ik, laat ik mieren gaan nemen. Ja, op een of andere dag. En toen bestelde ik zo'n terrarium en daarna kwamen de mieren. En dat vond ik zo leuk dat ik er nog twee andere soorten bij heb genomen.
0: Ik weet niet wat ik hoor, Ricardo. Je hebt gewoon een heel reptielenhuis thuis.
1: Ja, klopt wel een beetje.
0: Het is dat ik Shakira met Zoo Netto heb gedraaid. Maar, maar ook vet overigens hoor. Niet dat ik het heel gek van je vind. Maar ik vind het wel bijzonder. Ik heb nog nooit eerder gehoord dat iemand mieren als huisdier heeft. Maar ik vind het wel vet dat je dit hebt gedaan. Kost het veel geld ook om het allemaal te verzorgen, of niet?
1: Nee. En eigenlijk ook niet heel veel tijd. Het heeft wel heel veel rust nodig. En gewoon een beetje wat onderzoek naar. En gewoon lekker genieten hoe ze gangen maken, hoe ze leven. De verschillende soorten eieren die ze leggen. En dus elke soort die heeft weer zijn eigen voedingsbronnen nodig. Dus dat maakt het zo interessant, denk ik.
0: Nou, ik vind het fascinerend, Ricardo.
1: Dankjewel.
0: Laten wij zo samen Knok tegen de Klok gaan spelen. Ik geef je nog even 6 minuutjes om even mentaal voor te bereiden als je dat goed vindt.
1: Ja, heel graag.
0: En dan spreek je zo, dan spelen we zo samen Knok tegen de Klok, yes?
1: Top, tot zo.
0: Eerst badabim badaboom. Usher. Yeah, man.

0: Malakai. I love it, I love it, I love it by Kim Music. We spelen Klok tegen de Klok met Ricardo, 36 jaar, 1,70 meter lang. En hij vertelde net al dat zijn eerste baantje was bij de Snow World. En dat hij mieren heeft als huisdieren. Dus...
1: Je kent Ricardo, hè?
2: Ja, zeker, ja.
3: Klok. Klok tegen de Klok.
0: Zeg, Ricardo, heb jij ook een beetje een tactiek voor Klok tegen de Klok die je wil hanteren? Of laat je het allemaal de losse loop?
4: Nee, ik luister heel vaak mee. En ik heb gemerkt dat tussen de 4 en 8 keer dat de bom afgaat. Oh. Dus mijn tactiek is om bij 5 keer te stoppen.
0: Dus als er 5 keer een bedrag is genoemd, dan zeg jij, dan ga ik stop zeggen.
4: Ja, maakt niet uit wat het bedrag is.
0: Ik ben heel benieuwd. Nog even ter verduidelijking. Je hoort er zometeen een reeks schuilbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het eind van die reeks gaat de klok dus af. Het is aan jou de taak om voordat de klok afgaat stop te roepen. Doe dat ook zo duidelijk mogelijk, want dan verstaan we het goed. Dan weten we zeker dat je dat hebt geroepen. Roep je dat dus duidelijk, verstaan we het, dan win jij het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar gaat de klok af voordat je stop hebt geroepen, dan blijf je helaas met lege handen achter. Dat is duidelijk?
4: Ja, superspannend.
0: Hey, en als er dus een mooi zakcentje uit wordt geslagen, waar zou dat geld dan naartoe gaan? Gaat dat dan ook naar de mieren?
4: Weet ik nog niet. Ik moet inderdaad nog wel even wat nieuwe spullen hebben voor mijn huisdieren. Dus daar gaat er waarschijnlijk wel naartoe, Jan.
0: Oké. Nou, dan gaan we zien of we er wat moois uit weten te slaan. Ben jij er klaar voor, Ricardo?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Komt-ie aan.
5: 53 euro. 121 euro. 175 euro. 203 euro.
6: Zo.
0: Nee, oh. Ricardo!
4: Ja! Tussen de 4 en 8, hè?
0: Oh my god.
4: Oh, dat was spannend.
0: 200. Oh. Nou, ik dacht oprecht. Ik weet even niet wat ik moet zeggen.
4: Nee,
0: ik dacht. Hetzelfde als wat jij. Ik dacht, ja, meestal worden er wel minimaal 5 bedragen genoemd. En ik heb nog nooit een ervaren rot als jij aan de telefoon gehad, die dus inderdaad zegt, ja, ik heb eigenlijk altijd opgelet. Meestal worden er wel 5 bedragen genoemd. Ik moet daarbij dus echt de kanttekening geven, Ricardo. Ik heb de klok niet gemaakt, dus ik wist echt niet dat je dit ging doen.
4: En hij begon ook echt heel hoog al meteen. Daar schrok ik al eigenlijk van.
0: Ja, en snel ook.
4: Ja, eigenlijk wilde ik al stoppen bij 3. Ik denk, nee, ik hou het vol.
0: Oh, 203 euro had het kunnen zijn, Ricardo.
4: Ach, ja, ja.
0: Oh. Ja, dan, ja. Tussen de 4 en 5, het is mierenneuken, maar dan is het toch...
4: Ja. Ja.
0: Is het toch dat enige getal dat het verschil maakt?
4: Ja, ja, ja. Oh nee, ja, helaas.
0: Ja, een bittere manier om het weekend mee in te gaan, Ricardo. Maar gelukkig als je straks thuis komt, wachten er wel een hoop gezellige dieren op je.
4: Nou kijk, dat is het. En hartstikke bedankt voor de kans die jullie hebben gegeven.
0: Nou, heel graag gedaan. Ik wens je een mega weekend, hè.
4: Top, goede uitzending.

0: Alexa, Faithless, New Religion bij Q-Music. Grote kans dat je dit weekend naar een concert gaat. En als niet dit weekend, dan wel ergens komende weken. Het is namelijk 10 keer een uitverkochte Johan Cruijff. Nou, voor mij nog niet uitverkocht, maar goed. 10 keer een Johan Cruijff Arena voor Harry Styles de komende weken. Wel een 10 keer uitverkocht Gelre Dome voor Suzanne en Free komende weken. En dan staat dit weekend ook nog Nio en Akon in de Ziggo Dome. Overigens leuk dat je voor alle drie de concerten afgelopen week tickets kon winnen bij Q-Music. Maar dat terzijde, misschien dat je erheen gaat. Heel veel plezier alvast. Zojuist is het allereerste concert van Suzanne en Freek, als het goed is, afgelopen. Mocht je nou net in de auto stappen van dat concert, laat dan even van je horen in de Q-Music app. Want ik ben dus mega benieuwd hoe het was. Wat is er gebeurd? Wat hebben ze gedaan? Los van natuurlijk dat ze hun grote hits allemaal ten gehore zullen hebben gebracht. Was het emotioneel? Als je bij Suzanne en Freek bent geweest in het Gelre Dome, stuur even een berichtje in de Q-Music app. Dan ga ik ze natuurlijk zo meteen ook draaien. En ook Bruno Mars. Hoor je ook binnen een paar minuutjes. Staat ook binnenkort in de Johan Cruijff Arena.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Aldi.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
4: 11 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Van Fieke Hamers.
5: Goedenavond. Asielminister Bart van den Brink vindt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidi Markesoer oproept tot het gebruik van geweld. PVV-abspitser Markesoer zei in een interview dat wat hem betreft de marechaussee geweld moet gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. Die uitspraak leidde vandaag tot afkeuring bij politieke partijen van links tot rechts en nu dus ook bij asielminister van den Brink.
6: Het woord geweld is gewoon gebruikt. Laten we dat onthoudt iedereen. En dat is echt onbegrijpelijk als je politicus bent die volgens mij als taak heeft om orde of ja, rust in de samenleving te brengen. En dan zijn deze onbegrijpelijk.
5: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Markesoer. Het lukt de rechtbankjury in de Verenigde Staten maar niet om het eens te worden over een vonnis over Harvey Weinstein. Hij werd eerder veroordeeld voor een verkrachting en een aanranding, maar die veroordeling werd teruggedraaid. Later werd hij daarvoor opnieuw schuldig bevonden, maar werd de jury het ook niet eens. Nu eindigt het proces weer in een mistrial. Het is niet bekend of deze zaak nog een keer voor de rechter wordt gebracht. Tientallen vrouwen hebben filmmagnaat Weinstein beschuldigd van seksueel wangedrag. En met die beschuldigingen tegen hem kwam de MeToo-beweging op gang. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht. Bewoners werden overvallen door het besluit een tijdelijke asielopvang in het gemeentehuis te plaatsen, zegt hij in een videoboodschap.
7: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
5: Rond de asiellocatie in Loosdrecht waren de afgelopen weken gewelddadige anti-AZC-demonstraties. En tegen al dat geweld, ook op andere plekken, komt Vluchtelingenwerk nu met een actie. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in een hartvorm. En een poster met die afbeelding is al 17.000 keer aangevraagd. Dan nog het weer van Weerplaza. Het koelt komende nacht af tot een graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden.
4: Fieke, dankjewel. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files gemeld. Wel nog één flitser op de A29 van Dinteloord richting Rotterdam. Bij hectometerpaal 93. Ja, en ik zeg wel geen files gemeld. Maar er zullen toch wel een hoop auto's in de rij staan momenteel rondom het Gelredome. Gaan we zo even mee bellen.
8: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q Music.
9: Game slobben.
4: Want het Gelredome zal tegen deze tijd wel een beetje leeglopen van het concert van Suzanne en Freek. Hoor je er zo meer over na Bruno Mars.

0: Maxwell en Ingrosso en More Than You Know bij Q Music. Klein half uurtje geleden is het allereerste concert van Suzanne en Freek in het Gelredome afgelopen. Dat is het eerste van 10 uitverkochte concerten. Ik vind het echt bizar dat ze dat de komende weken kunnen doen. En als ik een beetje de Q-Music app moet geloven, dan is heel het Gelredome momenteel te vinden in de Q-Music app. Ik heb het idee dat iedereen aan het luisteren is. Even alles op een rijtje. Jori, Nienke, Sandy, Isa, Joep, Danielle, Dieneke, Linda, Yara, Danielle nog een keer. Danisha, JP, Sandra, Michael, Mandy, Eline, Simone, Manuela, Jennifer, Angela, Harold, Tessa, Milan. Het houdt niet op. Echt iedereen. Ralmar, Quinty. Ja, en jij, Lotte?
1: Ja, klopt.
0: Jij was ook bij Suzanne en Freek.
1: Ben ja, klopt.
0: Jij staat nu, denk ik, in de parkeergarage, of niet?
1: Ja, we staan muurvast in de parkeergarage. Ja, klopt.
0: Dan ben ik dus toch benieuwd, hè, Lotte. In welke parkeergarage sta je nu? Weet je dat een beetje? Heb je een beetje een duiding?
1: Ja, P2 Kronenburg.
0: P2 Kronenburg. Ja, ja. Dit wordt een test, het kan falikant misgaan, maar ik wil toch proberen. Mocht je nu ook luisteren en je staat naast Lotte op P2 Kronenburg, wil je dan even toeteren? Want dan ben ik zo benieuwd of er iemand is in je omgeving die nu ook luistert. Ja? Ja?
1: Ja, ik hoor al
0: wat. Ah, ik hoor het niet op de radio, maar er wordt getoeterd dus.
1: Even harder, jongens.
0: Nou, geweldig! Geweldig! Oh. Zo blijkt mij wel. Heel het Gelredome luistert momenteel naar Q Music. Echt heel ja. Leuk.
1: Dat was echt super tof. Echt ja. Een show, joh.
0: Ja. Lotte, licht me in. Hoe was het? Ik ben zo benieuwd.
1: Ja, nou, het was emotioneel mooi, maar ook echt spectaculair. Ze vlogen door de lucht. Allemaal gastartiesten, Babita, Snelle, Cloud. Ja, dat was echt heel leuk.
0: Nou, ik hoop niet dat er ondertussen mensen aan het luisteren zijn die nu heel boos zijn dat ze zijn gespoild. Dat hoop ik niet. Maar goed, ik ga hier helemaal in mee, Lotte. Ze hebben gevlogen door de lucht, zei je dan nou?
1: Ja, in van die pakjes, weet je wel. Pink en
0: wordt nog steeds getoeterd op de achtergrond. Ja. Wat fantastisch. Sorry,
1: dat was echt heel vet.
0: Ja, ik dwaal hem af. Ze vlogen door de lucht, zei je. Ze zingen aan touwtjes.
1: Ja, in zo'n pakje van die touwtjes, ja. Freek deed nog allemaal salto's, ja.
0: Nou, wat geweldig. Dus het was een groot spektakel in het Gelredome. Was het ook nog een beetje emotioneel? Ik kan me best voorstellen dat het een beladen avond is.
1: Top. Ja, Freek vertelde, hij zei dus vandaag 15 mei dat hij vorig jaar 15 mei naar de huisarts ging. Omdat hij dus klachten had.
0: Oh.
1: Ja, dus het was precies een jaar geleden. Dus dat was wel heftig. En daarna zetten ze lichte branden in. Dus dat was wel een heel mooi moment.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat je daar kippenvel bij krijgt. Goh, ja. Nou ja, Lotte, ik hoop wel dat je dus snel weg weet te komen van P2 Kronenburg.
1: Ik hoop het ook.
0: Ik vind
1: het
0: geweldig.
1: Met mij ook, die aan het groeten waren, ja.
0: Ja. En alle andere mensen die nu ook daar staan, ja.
1: Ja,
0: ja, ik vind het Gelredome wat qua venue helemaal fantastisch, maar wat een verschrikkelijke verkeerssituatie had na afloop.
1: Ja,
0: dat is echt het enige. Ik ga er een beetje doorheen proberen te slepen. Ik draai nog even lekker Suzanne en Freek met Halverwege.
1: Leuk, dankjewel. Fijne avond.
0: Jij ook, hoi hoi.

0: komt uit Los Angeles. Al zou ze zo uit Texas kunnen komen. En dan heet het liedje weer Boston. Ex-alarmschijf, nieuwe muziek van Stella Lefty. Boston bij Q Music.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rintje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helen Hendricks?
8: Kane! Who the fuck is Kane?
0: Ja, dan is het weer vrijdagavond, een paar minuutjes voor 11:30. En dat betekent dat we Who the fuck is Kane gaan spelen. Wie ben ik, is het eigenlijk gewoon. Ik kruip in de huid, figuurlijk gezien, van een bekendheid. En het is aan jou de taak om te raden wie ik ben. Stuur even Kane met een berichtje via de Q-Music app. Dat is C-A-I-N. Als je een vraag wil stellen, een ja of nee vraag, en een gokje wil wagen. Heb je het namelijk goed, dan win je een all-in-arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten, en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket. Mocht je nou denken, dat wil ik hebben, dan moet je dus even Kane sturen met een berichtje in de Q-Music app. En ik geef je vast één eerste hint, waarmee we dan wel eventjes de basisvragen aan de kant hebben geschoven. Eerste hint luidt vandaag: ik ben een Nederlandse mannelijke bekendheid. Nou, kom maar door. En ook somber hoor je zo meteen.
9: Oké, tankvol.
10: Check.
9: Navigatie aan.
11: Navigatie gestart.
10: Check.
9: Mooi, want wij gaan
10: dwars door heel Nederland.
9: Mattie versus Marieke.
10: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
9: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
10: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
9: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
12: Q Music.
9: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag bij Q Music.
13: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
14: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: A.

0: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
1: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd. Naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
6: Ik wil als Dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Vraag me af of ik dit liedje ooit zat gaan worden. Ik denk het namelijk niet. Summer 12 to 12 bij Q-Music.
1: Ja, dat denk ik. Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helene Hendricks?
8: Kane! Who the fuck is Kane?
0: Half 12 geweest. Dat betekent een gloednieuw potje Who the fuck is Kane? Eigenlijk niets anders dan Wie ben ik? Ik ben vandaag een Nederlandse mannelijke bekendheid. En moet ik het goed zeggen? Ik denk dat het Joan is, toch?
9: Nee, Joanne.
0: Ah, hey Joanne. Ik weet hoe irritant het is als mensen je naam verkeerd uitspreken. Want ik heet dus Kane, maar dat schrijf is C-A-I-N. En dat is bloedirritant al mijn hele leven. Ik neem mijn ouders ook een klein beetje kwalijk. Maar ik ben er inmiddels ook een beetje aan gewend. Heb jij er veel last van, Joanne?
9: Ja, soms wel, ja. Dan zeggen ze Joan of Johan.
0: Ja. En je moet je eigenlijk altijd moet je die mensen erop aanspreken.
9: Klopt.
0: En je zal ook last hebben van het feit, want daar heb ik dus ook last van, dat je ofwel moet uitleggen hoe je het uitspreekt, ofwel moet uitleggen hoe je het schrijft.
9: Ja, klopt. Het is soms net wel lingo, ja.
0: Het is net lingo. Ja, dat is wel echt zo. En hoe oud ben je, Joanne, als ik mag vragen?
9: Ik ben 23.
0: 23. Oh, nou, dan ben je net zo oud als ik. Dus dan heb je er net zo lang al last van als ik.
9: Ja, klopt.
0: Ja, nou ja. Sterkte nog, Joanne, voor alle komende jaren die nog tegemoet komen. Wie weet dat je wel ergens komende weken Joanne kan noteren bij Palm Party House in Zwijndrecht. Want je kan een uur lang bowlen, onbeperkt gourmet drinken, onbeperkt gourmet te winnen. En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket. Moet je alleen dus wel raden wie ik ben. Daarvoor mag je eerst een ja-nee vraag stellen, Joanne. Wat is een ja- of nee-vraag?
9: Mijn vraag is, ben je een Nederlandse artiest?
0: Ben ik een Nederlandse artiest? Ja, ik ben een Nederlandse artiest.
8: Who the fuck is Kane?
9: Ben jij dan Freek?
0: Ben ik Freek? Natuurlijk van Suzanne en Freek. Geen gekke gok. Nee, ik ben helaas niet Freek van Suzanne en Freek. Ben je geweest bij Suzanne en Freek?
9: Ja, net. Ze komen net vanochtend. Ja.
0: Nou, wat geweldig. Heb je het naar je zin gehad?
9: Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik was bij mijn twee broers.
0: Nou, wat mega. Wat een leuk familieuitje, joh.
9: Zeker.
0: Heel leuk. Nou, geniet nog even na dan. Ja, sorry, ik ben dus niet Freek. Maar je hebt wel de volgende persoon, denk ik, al heel erg geholpen. Dus dat is wel weer heel fijn.
9: Oké, helemaal goed.
0: Fijn weekend. Hoi, hoi.
9: Yes, hoi.
0: Hey, Fleur.
10: Hoi.
0: Wat is jouw ja of nee vraag? Ik ben dus een Nederlandse mannelijke artiest.
10: Ben ik bekend van musicals?
0: Ben ik bekend van musicals? Nee, ik ben niet bekend van musicals.
8: Who the fuck is Kane?
10: Henk Westbroek.
0: Henk. Als het dan iemand moet zijn, dan is het waarschijnlijk Henk Westbroek.
10: Ja.
0: Nee, ik ben helaas niet Henk Westbroek.
10: Oh, dat is jammer.
0: Ik vind het wel een van de leukste gokjes die tot nu toe is voorbijgekomen in Who the fuck is Kane. Fijn weekend, hè, Fleur.
10: Hetzelfde. Doei, doei.
0: Doei, doei. Wil je meespelen met Who the fuck is Kane? Stuur dan even Kane met een berichtje in de Q-Music app. En dat schrijf je dus C-A-I-N.

0: Eminem en Rihanna bij Q-Music. Love the way you lie. Hey Leon.
1: Goedemiddagavond eigenlijk alweer.
0: Goedenavond, ja alweer. Nou, het is nog 18 minuutjes avond.
1: Ja, dan wordt het alweer nacht, joh.
0: Leon, je mag het zeggen. Wil je een jazzliedje of wil je een dubstep liedje waar we het over gaan spelen?
1: Ja, uptempo.
0: Uptempo. Dan gaan we voor de dubstep. Leon, we weten dat ik een Nederlandse mannelijke bekendheid ben. Een artiest notabene, maar ik ben niet bekend van musicals. Geen Freek van Suzanne en ook niet Henk Westbroek. Wat is jouw ja of nee vraag voor Who the Fuck is Kane?
1: Ja, sta je op dit moment in de top 40?
0: Sta ik op dit moment in de top 40? Ja, ik sta op dit moment in de top 40. Who the Fuck is Kane? Je mag het zeggen.
1: Nou, dan gaan wij, we zitten met z'n vier in de auto, dan gaan wij voor Samuel Welten.
0: Samuel Welten, jij denkt dat ik Samuel Welten ben. Leon!
1: Ja. Ja.
0: Ik ben niet Samuel Welten, helaas.
1: Ah, ja,
0: spijtig. Maar wel een heel fijn weekend, Leon.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi.
1: Goedenavond,
0: hoi. Hey, Rien.
2: Hallo.
0: Wil je een zomersliedje of een kerstliedje?
2: Ja, zomers.
0: Een zomersliedje. Gaan we een zomersliedje doen. Rien, wat is jouw ja of nee vraag?
2: Ben je van de Nederlandse muziek?
0: Ben ik van de Nederlandse muziek? Ik vind dat we goede vragen hebben vanavond. We zitten echt te trechteren, dat vind ik goed. Ja, ik ben van de Nederlandse muziek. Who the fuck is Kane? Je mag het.
2: Ben jij dan rapper Donnie?
0: Ben ik dan rapper Donnie? Rien. Ik ben...
3: Het is Donnie, aka de Fenomeen. De frituurbeneter, aka Proost Malone. Ik heb zo'n trek in mijn snackie, die kan jou vast bekoren. Dit is het perfecte snackie, eentje voor in je oren.
0: Donnie!
2: Rien! Yes.
0: Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Weet jij wat jij hebt gewonnen?
2: Ja, avondje bowlen, gourmetten.
0: Nou, je bent helemaal op de hoogte. Ja, je gaat naar Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten. En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket, Rien.
2: Exact, heel mooi.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Ik denk mijn vrouw.
0: En dan heb je nog twee mannen over.
2: Dan heb ik nog wel twee vrienden. Of van mijn ouders, van mijn schoonouders. Dat komt wel goed.
0: Nou, geweldig. Lief dat jij aan je schoonouders gelijk denkt. Dat zou toch niet de eerste persoon zijn die ik gelijk helemaal op zou hebben. Maar dat vind ik heel goed teken, Rien, dat je een goede band hebt met je schoonouders. Heel veel plezier. We gaan het naar je opsturen. Zorgen dat het allemaal goed komt. Nou ja, we gaan naar je opsturen. Ja, jij moet uiteindelijk wel naar Palm Party House, dat wel. En dan ga ik straks nog even uitleggen waarom ik dan Donnie was. Maar dat doe ik dan na Offenbach.

0: miles away. Of een Bachbeke Music een miles away. Ja, ik was dus net Donny in Who the Fuck is King. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het foute anthem van dit jaar. Donny is namelijk de artiest van het foute anthem. Maar dit jaar niet alleen, dit jaar samen met K3. En dat is zoiets bijzonders, omdat K3 nog nooit in hun gehele bestaan een samenwerking heeft uitgebracht. Wij van Q-Music hebben gevraagd aan K3, zouden jullie dit jaar het foute anthem willen maken? Daarop waren ze erg enthousiast. En toen heeft Donny eigenlijk gevraagd of hij ook op die track mocht. Luister hoe dat is gegaan.
1: Ja, de Foute Party is gewoon zo'n vaste waarde of zo. En ik denk dat wij als K3 sowieso ons mega vereerd voelden dat ze zoiets hadden van, willen jullie alsjeblieft de anthem inzingen? Dat was de uitgelezen kans, denk ik, om eens een keer nog zotter te gaan en dan te zeggen, weet je, dan maken we er deze keer daadwerkelijk een collab van.
2: Maar dat hoorde ik ook, dat het inderdaad de allereerste samenwerking was. Ja, en dat vind ik een hele grote eer. Ik heb eigenlijk gewoon gevraagd, ja, zou ik alsjeblieft op mogen van jullie, zeg maar. En jullie zeiden het tot mijn verbazing ook, ja, dus daar was ik heel blij mee.
0: Ja, is echt geweldig. En ik ga je hierbij ook de waarschuwing geven. Het is het foute anthem van dit jaar. Het komt niet uit je kop. Je hoeft maar één keer dat refrein te horen. Het blijft het hele weekend hangen. En het is, ja, het is gewoon een dusdanig goed gemaakt liedje dat wij bij Q-Music het ook de alarmschijf hebben gemaakt. Dus je hoort hem komende week extra vaak.
2: Begrijp je?
3: De Q-Music alarmschijf.
4: Hey, wij zijn K3.
2: En ik ben Donny.
4: K3 en Donny.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Nu bij Dirk. Holies tussendoorrepen. €1,69. Dat is lekker.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Goedenacht. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wij gaan dwars door Nederland.
15: Vanaf maandag, Mattie versus Marieke.

Het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.

Goedenacht. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met twee anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden, dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de tweede set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.